0: This is Joe Summer.
1: Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In Merchtem in Vlaams-Brabant hebben zo'n 200 mensen gisteravond een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is een jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed en ze hadden onder meer knuffels, kaarsen en bloemen mee. Er zijn 3 verdachten voor Hamza's dood. Zijn oom wordt verdacht van moord. Zijn moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. De brandweer heeft vannacht nog uren nageblust op de Mechelse Heide in Maasmechelen. Daar brak gisteren een bosbrand uit. Er brandde zo'n 1,5 hectare af. Er was sprake van verschillende brandhaarden, zegt Dimitri Opdenakker van de brandweer.
2: Het was een brand die heel hevig gewoed heeft. Het is heel droog in het bos. En dat maakt dat het minste oorzaakje voldoende kan zijn om een snelle uitbreiding te krijgen. Die brand is heel snel naar boven gegaan en die is zelfs tot bijna in de kruinen van de bomen gegaan.
1: De oorzaak van het vuur is nog niet gekend. Op het EK atletiek in Birmingham heeft onze landgenote Saliha Ghis zilver gepakt in het hinkstap springen. Ze sprong 14,46 meter ver in een nieuw persoonlijk record. Het is al de 2e medaille voor ons land op dit EK. Ilona Masson werd 4e en was teleurgesteld. En in het voetbal won Anderlecht met 3-2 van het Griekse PAOK. Het stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. En AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg. Maar het won de hele wedstrijd met 1-0. Opnieuw zonnig en heet vandaag, maximaal tot 36 graden. Morgen nog 34 graden, met lokaal kans op regen en onweersbuien. Zondag dan weer meestal droog, bij maximaal tot 28 graden. En ook maandag droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.

0: Amai, zalige Pattaya in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Mokkoken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
6: Check.
5: De DJ checkt voor je tickets koopt.
6: Oké, check.
5: En social media checkt voor je op date gaat.
6: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
5: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
5: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Knaldi.
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
9: Een kraan die lekt.
10: Een tegel met een barst.
9: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
10: Het is tijd voor...

0: Stijlaard wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy bathroom to you.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging, 1

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.

0: Bompie.
1: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt het?
1: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
1: Is het nee?
2: Is het nee?
1: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
3: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
7: Het is vrijdag vandaag. Zoek jezelf een schaduwplekje, want je zal het nodig hebben bij die 37 graden die we vandaag waarschijnlijk zullen halen. We beginnen met Faya Condeos en het nieuws van 7 uur met Julie Isabeau. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Er duiken al maar meer apps op die mensen aansporen om te straatracen. Een nieuwe bosbrand in Frankrijk en AA Gent gaat naar de laatste voorronde van de Conference League. De politie waarschuwt voor apps die straatraces stimuleren. Ze registreren waar en hoe snel je rijdt. En zo dagen gebruikers elkaar uit om steeds sneller te rijden en hoger in het klassement te eindigen. Zelfs tot 250 km per uur. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
9: Het lijkt allemaal fun en je kan er zogezegd likes mee halen, maar dat is natuurlijk absoluut verboden. Het brengt je eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar. Er staan ook heel zware straffen op. Als je meer dan 40 km per uur te snel rijdt, moet je sowieso voor de politierechtbank komen als je betrapt wordt. Daar staan dan boetes op van duizenden euro's en een rijverbod ook 5 dagen tot 8 jaar.
8: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke laat intussen een van die race-apps TripRank onderzoeken. In Merchtem in Vlaams-Brabant hebben zo'n 200 mensen gisteravond een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is een jongen van 7 die vorige week overleed door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed en hadden knuffels, kaarsen en bloemen mee. Hamza's oom wordt verdacht van moord, zijn moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. In Frankrijk woedt er opnieuw een zware bosbrand in het departement Landen. Daar is al meer dan 600 hectare natuur verwoest en zo'n 500 mensen zijn al geëvacueerd, dat meldt de brandweer. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in die regio. Ook in de buurt van Nantes en in het noorden in Pas-de-Calais woedden bosbranden. En op het EK Atletiek in Birmingham bezorgt Saliha Ghis ons land een tweede medaille. Zilver in het hinkstap springen dankzij een nieuw persoonlijk record. 14,46 meter. Ilona Masson werd vierde en was teleurgesteld. Ook Eline Vekeman werd vierde in het polstok springen. En op het EK zwemmen in Parijs is Sarah Dumont zevende geworden op de 200 meter vrije slag. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Die zwemt ze vanavond dankzij een nieuw Europees record. En Luca Hanvo kon zich plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. Die is ook voor vanavond. Hij zwom een nieuw Belgisch record. En in het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de heenwedstrijd. Trainer Rick de Mil.
10: Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Het enige dat ontbrak is de efficiëntie. We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, maar we hadden het veel sneller kunnen afmaken. Aan de andere kant denk ik wel dat het verdiend is dat we doorgaan.
8: En Anderlecht stoot door naar de laatste voorronde van de Europa League. Het won met 3-2 van het Griekse PAOK. En ex-rode duivel Dries Mertens keert terug naar het voetbal. Niet op het veld, maar hij investeert in tweede-klasser Sporting Hasselt. Hij gaat er in de raad van bestuur. Sporting Hasselt is de voetbalclub van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhoffs. Jeugdvriend van Mertens en ook de neef van zijn vrouw Kat Kerkhoffs. Mertens zelf is al een jaar met voetbalpensioen. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag maxima tot 36 graden. Code oranje voor hitte is van kracht. Morgen 34 graden, dan is er lokaal kans op buien. Zondag meestal droog tot 28 graden. En ook maandag droog bij temperaturen rond 25 graden.
7: Ja, dat zal toch weer wennen zijn. Van 37 naar 25 op een paar dagen. Eens kijken naar de weg. Wel, daar is weinig nieuws te rapen. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
11: Dit is Joe.
12: Met Alain Klaas.

VIP-gewijs naar het Rijversfestival sturen. De Joe-app in de buurt houden dus, ook voor dat gat in de playlist, want daar hebben we vandaag ook weer last van. Gaan we zo meteen proberen op te vullen. Eerst Max en Andy Grammer, The Thing I Love, en deze Tavares. And Heaven Must Be Missing an Angel.

0: zaten in de 70s daarnet met Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. En Maxine Andy Grammer. Leuk plaatje vind ik dat nog altijd. Die shalalala, The Thing I Love. Tot bijna 7:15. Ja, leuk nieuws voor sportliefhebbers. Die worden deze week getrakteerd op 2 EK's die tegelijkertijd bezig zijn. Er is het EK Atletiek in Birmingham en het EK Zwemmen in Parijs. En onze Belgen zijn daar goed bezig. Jawel, jawel. Op het EK Atletiek wist Salia Gis gisteren een zilveren medaille te bemachtigen in het hinkstapspringen. Ook onze landgenote Ilona Masson zette een mooie sprong neer, goed voor een 4e plaats. En in Parijs dan, op dat zwemmen EK, is Roos van Otterdijk op jacht naar een gouden medaille in de 100 meter vlinderslag. Ze maakte haar favoriete rol daar tijdens de halve finale en zwom de snelste tijd van iedereen. Vanavond om 6:30 kunnen we dan zien of ze haar Europese titel kan verdedigen en die gouden medaille mee naar huis mag nemen. En ook leuk nieuws uit Hoogstraten. Voor de meeste mensen bekend vooral van de aardbeien, maar nu hebben ze daar een nieuw fenomeen, namelijk miljonairs. Of toch 43 die daar miljonair zijn geworden. In de plaatselijke dagbladhandel wonnen 43 mensen de Euromillions jackpot van 80 miljoen euro. De dagbladhandel zelf organiseerde die groepspot met een vaste groep klanten. En die 43 mensen zouden nu dus allemaal 2 miljoen, ongeveer toch, euro rijker moeten zijn, want zo werkt dus die groepspot. Ze speelden met verschillende cijfercombinaties, waardoor er meer kans is op winst. Maar ja, de winst moet dan ook verdeeld worden door de groep. In het dorp gaan nu de namen van de winnaars al de ronde. Dat kan je wel voorstellen waarschijnlijk. Maar die winnaars zelf hebben, krik krik, zwijgplicht. Mogen daar niks over zeggen. Al ging in het plaatselijke café al wel rond dat een van de winnaars waarschijnlijk al aan het gaan is in Spanje. Ja, vandaag organiseert de Nationale Loterij een persmoment in die dagbladhandel en ontvangt de uitbater van de winkel een symbolische cheque. Dat brengt ons vanzelf bij dit hier.
1: Het gat van de playlist.
0: Want aan die Euromillions daar in Hoogstraten kunnen we natuurlijk wel wat muzikaal vasthangen, denk ik. Hè. Alles met money is uiteraard van harte welkom, zoals dit hier. Dit is Money for Nothing van Dire Straits. ABBA heeft ook een Money, Money, Money nummer uitgebracht uiteraard. Die is ook van harte welkom. Maar ze hebben nog wel meer toepasselijke nummers in hun repertoire. En dit zullen ze daar in Hoogstraten ook wel vaststellen waarschijnlijk.
2: Als je wint, heb je vrienden, rij je dik.
0: Dit zijn Herman Brood en Henny Vrinten. Zou ook wel een toepasselijk nummer kunnen zijn voor de situatie daar in Hoogstraten. Maar misschien denk jij aan een ander toepasselijk nummer bij die Euromillions winst daar in Hoogstraten. Laat maar komen via de chat van de Joe-app. En dat dit een link heeft met het weer van vandaag, dat zullen we waarschijnlijk toch niet moeten uitleggen. Leuk plaatje van André van Duin. En als de zon schijnt.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
3: Zeg, de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Geraakte jij aan mijn stik met frit?
4: Oei, wat doet hij er zo op?
3: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
4: Ja, en?
3: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
2: de Vos Lemmes.
0: Dit is Joe Summer.

0: Ja, Bob Sinclair was op zoek naar een zonnig nummer. En dan kom je al snel in de buurt van Jamaica natuurlijk. Hij vond daar de vroegere zanger van The Wailers. Dat was die begeleidingsgroep van Bob Marley, Gary Pine. Dat was de man. En die heb je de afgelopen minuten dus gehoord met Love Generation van Bob Sinclair. Het is ondertussen 7:56 geworden. Yo.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja, bijzonder leuk nieuws dus uit Hoogstraten. Voor de meeste mensen daar bekend van de aardbeien. Maar nu dus ook van de miljonairs. 43 inwoners daar zijn namelijk miljonair geworden. In de plaatselijke dagbladhandel hadden ze zo'n groepspot gemaakt. En die dagbladhandel, ja, die is toch wel in de prijzen gevallen. En 43 mensen moeten nu dus de pot van 80 miljoen verdelen over elkaar. En 2 miljoen zijn ze dus rijker geworden. Want zo werkt die groepspot. Ja, eentje zou al in Spanje zitten, daar aan het genieten. Oh, vooraleer het geld er is, neem ik aan. Maar er is straks een persmomentje waarop alles duidelijk zal worden. Maar ondertussen gonst het natuurlijk wel van de geruchten daar. Wie is nu die euromiljonair? Of wie zijn die 43 euromiljonairs? Heel veel fijne suggesties zijn binnengekomen. Dit is een paar keer binnengekomen.
2: If I were a rich man,
0: Veronique uit Beernem, Manu uit Brugge dachten aan dit geweldige nummer van Roger Whittaker. If I were a rich man, bedankt voor de suggestie. Uiteraard is dit een paar keer binnengekomen. Dankjewel Inge, Kurt uit Haaltert, Evelien uit Zulte, die dachten allemaal aan Pink Floyd. En Money had gekund. Dit was ook wel een hele leuke suggestie. Bernard stuurde dit door. Nicole uit Antwerpen dacht hier ook aan We Are The Champions van Queen. Maar een plaat die toch wel heel lang geleden is dat ik ze nog heb gehoord, kwam ook binnen. En ik dacht, ja, dat is ook wel een hele toepasselijke natuurlijk. Ja, en ook nog eens materiaal van bij ons, dus dat moeten we koesteren. Dit zijn Dream Express en A Million in a One.

0: was één reactie die ik had verwacht en die massaal is binnengekomen de afgelopen minuten. Namelijk, dat is lang geleden. Ja, dat was er ook wel, hè. Een Belgische groep, Dream Express, ik zal je zelfs meer vertellen. Ze hebben aan het Eurovisie Songfestival deelgenomen met dat nummer dat we daarnet hebben gehoord. In 1977 was dat. Songfestival had toen plaats in Londen. En daar werden ze uiteindelijk zevende met 69 punten. Near a million in a 1-2-3. Ook wel heel toepasselijk voor die situatie daar in Hoogstraten, waar ze plotseling 43 nieuwe miljonairs hebben. Zometeen draaien we Burbujas de Amor van Juan Luis Guerra. Het is ondertussen bijna 19:30 geworden. Hoofdpunten uit het nieuws, die krijg je nog eens van Julie Isabel.
1: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor apps die straatraces stimuleren. Gebruikers kunnen elkaar daarop uitdagen om sneller te rijden, zelfs tot 250 km per uur. Om dan hoger in het klassement te eindigen en likes te krijgen. Bevoegd minister Krukke laat een van die race-apps, TripRank, onderzoeken. Mogelijk wordt het dus binnenkort verboden. In Frankrijk heeft een zware bosbrand in het departement Landen al meer dan 600 hectare natuur verwoest. Zo'n 500 mensen zijn geëvacueerd en ook in de buurt van Nantes en in het noorden in Pas-de-Calais woeden bosbranden. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Saliha Ghis ons land eigenlijk toch verrast een tweede medaille bezorgd. Zilver in het hingstapspringen dankzij een nieuw persoonlijk record, 14,46 meter. Ilona Masson werd vierde, zij hoopte op een medaille en was teleurgesteld. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag maximaal tot 36 graden. Code oranje voor hitte is van kracht. Morgen 34 graden, dan is er lokaal kans op buien. Zondag meestal droog tot 28 graden en ook maandag droog en rond 25 graden.
0: Ja, en er altijd geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Nu dat je die Joe-app in de buurt hebt, hou ze in de buurt, want die eerste twee letters in onze rijversrebus komen eraan. Eerst dus Juan Luis Guerra.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

paar weken geleden had ik iemand in ons Summer Request aan de lijn die dit nummer aanvroeg. En dat deed hij omdat hij ooit op de Dominicaanse Republiek was geweest. En daar had hij 2 weken lang bijna alleen Juan Luis Guerra gehoord. Ja, die komt dus van Ginder. En daar zijn ze duidelijk heel trots op. In elke luidspreker zit die Juan Luis Guerra op de Dominicaanse Republiek. Burbujas de Amor, tot 7:55 gisteren, is de 10e editie van het Rijversfestival in Lievegem van start gegaan. Was een fantastische eerste dag met onder andere ook onze Sven Ornelis met zijn ethisch concept en Jarne Ponet. We hebben daar trouwens ook een ijskarretje staan, dus als je wil afkoelen, dan moet je zeker bij Joe langskomen daar op het Rijversfestival. Er is ook een karaoke booth. En ze hebben daar meer dan 100 artiesten uit binnen- en buitenland. Gisteren was Clouseau er ook al. En de komende dagen kan je ook Bazaar, Aaron Blomhaard, Pommelien Thijs, Suzanne en Freek en nog zoveel meer op het podium zien staan. Rijvers.be, dat is de website. Daar kan je eens gaan kijken wie er allemaal optreedt. Elke grote naam, die staat daar op het podium. En het leuke is dat we vandaag voor de laatste keer 4 VIP-tickets mogen weggeven voor zondag. Dus dan kan je al die leuke concerten meepikken, maar ondertussen ook nog wat anders meepikken. Eten, drankjes, alles erop en eraan. Het enige wat je moet doen, is een woord bij elkaar puzzelen dat een link heeft met dat festival. Het zijn 6 letters alweer vandaag. En ik zal elk uur een paar van die letters onthullen. En dan is het aan jou om daar dus 1 woord mee te vormen. De eerste 2 letters die gaan er zo meteen aankomen. Dus zorg ervoor dat je blaadje papier hebt. En je alles goed kan noteren. Straks beginnen puzzelen. Eerst draaien we nog Kylie Minogue. Die is er zo meteen. Can't Get You Out of My Head. Na Blond.

0: Vanavond bij VTM zorgt Milkink voor een knallend slot van 10 om te zien. En bij VTM 2 is het de bloedmooie Angelina Jolie die voor vuurwerk zorgt. In Salt. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Dit is Joe.
3: Joe.
2: Good times.
3: Great music.

0: Straks al die leuke Max en Andy Grammer. Dat was die sha-la-la-la-la. Wel, dit is hetzelfde trucje dat wordt toegepast door Kylie Minogue. Can get you out of my head. En wat toch wel opvallend is, geeft het ene verrassingsoptreden na het andere. We wisten al van de verrassing tijdens de Pride in Amsterdam. Daar stond ze plots naast Madonna. Maar een dag later deed ze hetzelfde bij Nick Cave. Dat was dan in Groot-Brittannië, in Brighton. En ze hebben daar uiteraard samen hun duet gezongen. Where the Wild Roses Grow. Een duet dat hier eerder dit jaar geweldig werd gecoverd bij Sven en Anke door Isabella A. en Koen de Bouw. Trouwens, wordt ook heel vaak aangevraagd, die Where the Wild Roses Grow. We gaan weer puzzelen, beste vrienden.
1: Dit is Joe.
2: De Rijvers Rebus.
0: Ja, voor die VIP-tickets voor Rijvers. Het heeft allemaal plaats nu zondag in Liefgem. Enfin, het festival is er al sinds gisteren. Hè. En vandaag ook, en morgen ook, en zondag ook. Maar de tickets zijn voor zondag. 4 tickets hebben klaar liggen. Je mag dus niet alleen binnen op onze kosten, maar ook alle drankjes, hapjes, zelfs een parkeerplaats. Alles is for free voor 4. Een dagje pure verwennerij. Het enige wat we nodig hebben van jou, straks in het laatste uur, is een woord van 6 letters. En doorheen de ochtend zal je telkens een paar letters van mij krijgen. Voor dit uur is dat een Belgische band met als frontman Mathieu Terrein. En je hoort ze zo meteen met hun eerste grote hit. Je hebt vandaag zowel de naam van de band als de titel van het liedje nodig. Dus die twee heb je nodig. Je neemt de derde letter van de groepsnaam en de eerste letter van de titel. Dat is dus wat we nodig hebben. De derde letter van de groepsnaam en de eerste letter van de titel van dit nummer.
2: De Rijvers Rebus.
1: Good times, great music.
3: Mundo.

Een van die Westaals was een paar weken geleden in ons land. Op Lokerse grond nog wel, op de Lokerse feesten. Diana Ross, 82 is ze ondertussen. Ze heeft daar een geweldige optreden gegeven. En achter de schermen werd ze ook wel in de watten gelegd. Ze had blijkbaar één grote wens. En dat was een grote hoeveelheid caviar. Ja, je bent een diva, of je bent het niet. Natuurlijk, hè. Zij was dus een van die Westaals naast Michael Jackson. En a brand new day. Ik kan je alvast een nieuw uur aanbieden, want dat is bijna 8 uur. Het nieuws is er. En dan gaan we weer cocktail shaken met Manuel Wouters. En ik hoop dat je die eerste twee letters uit onze rijversrebus ondertussen te pakken hebt. Dat was dus de derde letter van de bandnaam en de eerste letter van de titel van de groep die we daarnet hebben gedraaid. Noteer die letters allemaal. Als je nu al het antwoord wil doorsturen, we krijgen die vraag wel eens, mogen we het antwoord al doorsturen? Dat mag zeker. Je mag gerust al beginnen gokken. Stuur maar door via de Joe-app. Onze computer die houdt alle antwoorden bij. Die houdt rekening met alle antwoorden vanaf 7 uur. Dus laat je gerust gaan. We gaan naar het nieuws van 8 uur met Running Up That Hill zometeen van Kate Bush. En dit prachtige nummer vind ik van Te Pau. Take China in Your Hand.

0: Als het goed is gegaan, heb je de eerste twee letters van onze rijversrebus. De volgende twee komen er dit uur aan. En dan zou dat woord zich stilaan toch moeten gaan vormen. Heel veel succes, Eurythmics zometeen na het nieuws van 8 uur met Julie Isabeau. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er duiken al maar meer apps op die mensen aansporen tot straatracen. Een nieuwe bosbrand in Frankrijk en een nieuwe medaille voor ons land op het EK Atletiek. De politie waarschuwt voor apps die straatraces stimuleren. Ze registreren waar je rijdt, hoe je je bochten neemt en vooral hoe snel je rijdt. Gebruikers dagen elkaar dan uit om hoger in het klassement te komen en krijgen daar dan punten en likes voor. Ongehoord, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Het lijkt allemaal fun en je kan er zogezegd likes mee halen, maar dat is natuurlijk absoluut verboden. Het brengt je eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar. Er staan ook heel zware straffen op. Als je meer dan 40 km per uur te snel rijdt, moet je sowieso voor de politierechtbank komen als je betrapt wordt. Daar staan dan boetes op van duizenden euro's en een rijverbod ook 5 dagen tot 8 jaar.
1: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke laat intussen TripRank onderzoeken. Dat is één van die apps. Wie van buiten de Europese Unie toekomt op Zaventem moet nu al gemiddeld 2 uur wachten aan de grenscontrole. Dat schrijft De Morgen. Het is dubbel zo lang als voor de verstrengde identiteitscontrole. Het is in april ingevoerd om beter te weten wie er ons land inkomt. Onder meer met vingerafdrukken en dat is natuurlijk tijdrovend. Andere Europese luchthavens kampen met dezelfde problemen. In Frankrijk woedt er opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes. Er is al meer dan 600 hectare natuur verwoest en zo'n 500 mensen zijn er geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes en in het noorden in Pas-de-Calais woeden hevige bosbranden. In Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Dat meldt het Letse leger op X. Ze vermoeden dat het gaat om een Oekraïnse drone die van zijn koers afweek door Russische storingen. Letland grenst aan Rusland en door de oorlog met Oekraïne zijn daar geregeld incidenten met drones. In juni schoten NAVO-gevechtsvliegtuigen nog een drone daar uit de lucht. Op het EK Atletiek in Birmingham bezorgt Saliha Ghis ons land een tweede medaille. Zilver in het hingstapspringen dankzij een nieuw persoonlijk record, 14,46 meter. Ilona Masson werd vierde en was teleurgesteld. Ook Eline Vekeman werd vierde in het polstokspringen. In het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg. Maar het won wel de heenwedstrijd. Trainer Rick de Mil.
3: Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Het enige dat ontbrak is efficiëntie. We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt. Maar we hadden het veel sneller kunnen afmaken. Aan de andere kant denk ik wel dat het verdiend is dat we doorgaan.
1: En Anderlecht stot door naar de laatste voorronde van de Europa League. Het won met 3-2 van het Griekse PAOK. Ex-Rode Duivel Dries Mertens keert terug naar het voetbal. Niet op het veld. Hij investeert wel in tweede klasser Sporting Hasselt. En hij gaat er in de raad van bestuur. Sporting Hasselt is de voetbalclub van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhoffs. Dat is een jeugdvriend van Mertens en ook de neef van zijn vrouw Kat Kerkhoffs. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag met maximaal tot 37 graden. Code oranje voor hitte is van kracht. Morgen rond 30 graden, dan is er lokaal kans op buien. Zondag weer meestal droog tot 25 graden. En ook maandag blijft het droog met temperaturen rond 25 graden.
0: En zo werd het 7:04. Ik heb de indruk dat een aantal mensen gedacht hebben, 37 graden, ik ga niet werken vandaag. Want het is bijzonder rustig onderweg, geen files op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest.
4: Dit is Joe.
5: Met Anne en Klaas.

Sabine stuurt net een berichtje. Niet werken vandaag. 4 uur strijkwerk voor het weekend begint. Is er nu één job is die absoluut niet te doen is bij deze temperatuur, dan is het toch wel strijken. Heel veel succes daarmee. Ja, Sweet Dreams van de Eurythmics. Het zullen wat minder zoete dromen geweest zijn in Vlaanderen vannacht, vrees ik.

0: Ja, als je dit nummer hoort, dan zie je de wapperende palmbomen er toch bij vanzelf. Hè, bij die Goombay Dance Band. En dat Son of Jamaica. En misschien hoort er ook wel een cocktail bij. Maar wat gaan we daar allemaal inshaken? Eén man die ons daar de beste inspiratie voor kan geven, die heb ik nu aan de lijn. Manuel Wouters, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ja, het is een speciale cocktail die je vandaag voorstelt, die in de regio van Boom nogal bekend is, geloof ik.
1: Inderdaad, in de Tomorrowland cocktail heb ik uitgevonden in 2010 voor de gebroeders Michiel en Manu Beers van Tomorrowland.
0: Ah, ja.
1: Die kwamen regelmatig bij ons in de sips, en bijna elk weekend. En ik zeg, kom man, we gaan eens iets speciaals doen. Ah, ja. En zij gingen daar mee en dan hebben wij daar een Tomorrowland cocktail voor.
0: Een Tomorrowland cocktail. En zij hebben hem goedgekeurd. De broers vonden het een goed idee om die cocktail daar te serveren. Ik zie hier een aantal waarvan ik dacht, dat kan toch niet waar zijn. Dat je er 100.000 van serveert per editie van Tomorrowland. Dat is toch, dat zijn geschifte cijfers, Manuel.
1: Ja, inderdaad, dat is veel. Maar wat je in een maatbeker kan maken, kan je ook in een vat maken. Nou, je moet gewoon vermenigvuldigen. En dan, wij maken dat in 50 liter vaten. En ja, dat werd dan op een koelwagen gezet en werd dat daar getransporteerd. Dat werd dan uitgeschonken. Ja, dat is enorm veel. We moeten ervan uitgaan dat er ongeveer 12 centiliter in een cocktail zit. Dus ja, dan moet ik wel tellen hoe vaten dat daar weggingen naar de Tomorrowland. Maar
0: dat is ook
1: enorm veel gedronken. Hè.
0: Ja, ik dacht dat jij alles zo shakte, maar vaten, hè, stel dat je een groot event doet, dat daarvoor kunnen mensen ook bij jou terecht. Dat is nieuws voor mij.
1: Ja, dan heb je consistentie. Hè.
0: Ja, ja.
1: Als je kan niet zoveel bartenders op één plaats krijgen, dus je moet het gewoon in vaat maken, al kant en klaar, en dat werkt perfect.
0: Nee, maar heel slim. Ja, en inderdaad, elke bartender zal het dan toch een beetje anders doen, en op die manier ben je zeker dat het overal hetzelfde is. Hè. Wat zit er allemaal in die Tomorrowland cocktail?
1: Daar zit in komkommer, rietsuiker, vodka, honingsiroop, een beetje suikersiroop en verse limoensap.
0: Ah, ja.
1: En als we dat klaarmaken, dan maken we in een mixglas een stukje komkommer van 5 centimeter ongeveer. Dat stampen we fijn met een stamper. Dan doen we daar al die ingrediënten in, goed shaken en dan dubbel strainen. Want dubbel strainen, dat is dubbel 7.
0: Ja.
1: Dat is heel belangrijk dat er geen stukjes komkommer mee in dat glas komen. En dan heb je een mooie cocktail. Werken we af met komkommer en lavendelbloempjes en dan kan je maar drinken. Hè.
0: Oh ja. Ja, maar komkommer, dat is nu... Allee, dat wordt wel eens in gin tonic wordt dat gedaan, maar dat echt zo'n hoofdingrediënt waar je echt zo'n stuk van 5 centimeter... Dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord.
1: Ja, het is eigenlijk vooral de smaak van de komkommer gekregen. Hè.
0: Ja.
1: Maar ja, niemand had ook gedacht dat in een gin tonic ooit komkommer zou geraken.
0: Dat is
1: ook wereld bekend geworden. Hè. Maar het is een goede mix en het gaat ook om de balans.
0: Ja.
1: De juiste balans in de cocktail te brengen. Niet overdrijven met ingrediënten en juist afmeten. Dat is ook altijd belangrijk.
0: Oké, fantastisch. Ja, mensen die het recept, het volledige recept hebben we hier, stuur gewoon het woordje recept via de Joe-app door en dan sturen we hoe je dat exact moet maken, want dan zie je alle stappen staan. Maar wel, ik wens je nog heel veel succes daar in jouw Mill Hills en ik wens je nog een hele fijne zomer. Bedankt voor al die leuke suggesties die je hebt gegeven de afgelopen zomer.
1: Graag gedaan.
0: Tot nog eens, hè.
1: Prettige zomer nog. Dag.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Dit is Joe Summer.

En het aantal keer dat we het woordje recept hier hebben binnengekregen de afgelopen minuten, denk ik dat er nogal wat Tomorrowland cocktailtjes zullen geserveerd worden in die garden party, die toch wel op heel veel plaatsen georganiseerd zal worden straks waarschijnlijk. We hadden Olivia Dean en Man I Need en Mike Oldfield en Maggie Riley met de Moonlight Shadow. Dat zou een cryptische omschrijving kunnen zijn van wat we woensdag hebben meegemaakt. De maan die tussen de zon en de aarde schuift. En ja, toch wel een speciale Moonlight Shadow heeft veroorzaakt. Mike Oldfield en Maggie Riley in de ochtend hier bij Joe. Die volgende twee letters in onze Rijvers Rebus zijn er bijna. Eerst nog de hoofdpunten uit ons nieuws. Die zijn er zometeen na deze Alvaro Soler.

0: Oranje vandaag en recordtemperaturen voor de maand augustus waarschijnlijk. Daar hoort Alvaro Soler bij natuurlijk. La Cintura. 8:30 is geworden, hoofdpunt uit het nieuws met Julie Isabel.
1: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor apps die straatraces stimuleren. Gebruikers kunnen elkaar daarop uitdagen om sneller te rijden, zelfs tot 250 km per uur. Om dan zo hoger in het klassement te eindigen en likes te krijgen. Bevoegd minister Krukke start een onderzoek. Mogelijk wordt die apps dus binnenkort verboden. Wie van buiten de Europese Unie komt, moet op piekmomenten al gemiddeld 2 uur lang wachten op de luchthaven in Zaventem om in ons land binnen te raken. Dubbel zo lang dus als voor de strengere identiteitscontrole. Sinds april moeten reizigers meer info delen bij hun aankomst en dat vraagt meer tijd. En in het Europees voetbal won Anderlecht met 3-2 van het Griekse PAOK. Het stoot door naar de laatste voorronde van de Europa League. Een AA Gent mag naar de laatste voorronde van de Conference League dankzij 1-1 gelijkspel tegen het Zweedse Göteborg. Want het had de heenmatch al gewonnen. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maxima tot 37 graden. Morgen rond 30 graden, dan is er ook kans op buien lokaal. Zondag weer meestal droog tot 25 graden en ook maandag droog en rond 25 graden.
0: Ja, ondertussen toch een paar mensen die aan de slag zijn gegaan. Ja, ik zei dat straks, er moeten heel veel mensen gedacht hebben, 37 graden. Ik ga niet werken vandaag, want zo rustig dat het is op de weg. Maar die paar werkers, die vind je in de buurt van Gent, van de ring rond Gent. Daar staat nu een file richting Zelzaten tussen de Evergem. Steenweg en Wippelgem. Reken daar op 5 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: Laura Branigan en Self Control. Het was trouwens een hele andere zanger die hier eerst succes mee had. Raf. En dan gaat het niet over onze Raf van Brussel voor alle duidelijkheid, maar over de Italiaanse zanger Raf. Maar Laura Branigan hoorde dat nummer van die Raf en ze was er helemaal weg van. Ze nam een eigen versie op en die deed het nog een stuk beter dan het origineel. Self Control tot bijna 8:55 op deze vrijdag. Laatste uitzenddag van Joe Summer, want maandag zijn Sven en Anke er weer. En over werken gesproken, in Brussel kan je op dit moment gaan kijken naar een gigantisch bloementapijt. Op de Grote Markt liggen er op dit moment 500.000 dahlia's. Een van de mensen die dat daar allemaal aan het coördineren is, gaan we zo meteen bellen, want ik vraag me wel af hoe ze die bloemetjes goed krijgen in deze waanzinnige hitte. Daar zal waarschijnlijk ook wel een serieuze klus klaar liggen. Gaan we zo meteen over bellen. Maar er is ook het moment voor dit.
1: Dit is Joe. De Rijvers Rebus.
0: Ja, in het vorige uur heb je al 2 letters van mij gekregen, maar we zoeken in totaal 6 letters vandaag. In het laatste uur, straks na 9:00, krijg je de laatste 2 letters. Maar deze keer hebben we een artiest, een duo eigenlijk, dat we eerder deze week al hebben gehad in onze Rebus met een ander nummer. Deze keer hoor je ze met hun hit Als het avond is. Een Nederlands duo. Voor dat 6 letterwoord dat we vandaag zoeken, heb je alleen de mannelijke helft van het duo nodig. Dus alleen de naam van de man heb je nodig. En daaruit kies je de 2e en de 3e letter. Dus de 2e en de 3e letter uit de mannelijke helft van dit duo.
1: De Rijvers Rebus. Good times, great music.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Ondertussen zou je dus 4 letters moeten hebben voor onze Rijvers Rebus. De mannelijke naam heb je nodig uit dat duo van daarnet. En daar dan de tweede en de derde letters. En dan straks nog eens 2. En dan hebben ze allemaal gehad. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, in Brussel ligt sinds gisteren een gigantisch bloementapijt op de Grote Markt. Het bloementapijt bestaat uit, let op, 500.000, meer dan 500.000 dahlia's. Is een project van onder andere VZ2 Bloementapijt. En we hebben de voorzitter van die VZ2 aan de lijn, dat is Richard Ponsin. Goedemorgen, Richard.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we storen een beetje, heb ik de indruk, hè, want je hebt daar heel veel werk op dit moment.
1: Ja, we zijn de tapijt een beetje aan het klaarmaken voor de bezoekers straks die op de Grote Markt komen, dus voor de tweede dag van onze tentoonstelling.
0: Ah ja, dus dat moet elke dag een beetje hersteld worden, begrijp ik dan, Richard?
1: Ja, een beetje kijken dat tijdens de nacht niets gebeurd is en altijd kijken dat de visual altijd mooi blijft voor alle bezoekers hier in Brussel.
0: Ja, dat lijkt mij lastig, hè, want je moet eigenlijk op een grote hoogte gaan kijken waar er stukken ontbreken. Hè. Hoe doen jullie dat? Of gaan jullie op een hoog gebouw kijken of alles in orde is?
1: Nee. We lopen gewoon op het tapijt. Er zijn bepaalde plaatsen waar we kunnen, waar we niet op de bloemen stappen. En dat is ons technisch team doet dat.
0: Ja. Fantastisch. Zeg, 37 graden vandaag. Hoe hou je die bloemetjes een beetje fris, vraag ik me eigenlijk af.
1: Ja, daar hebben we geluk. Wij werken met dahlia's. Dahlia's zijn oorspronkelijk afstammelijk van Centraal-Amerika. Dus heel veel zon nodig voor die plant. En die bloemen gaan zeker... het is ook voor ons, wij als organisatie hebben ook beslist om een tapijt maar in te leggen. Allee, zeker tegen zondagavond blijft het tapijt zeker zeer mooi.
0: Ah ja, dus een bloemensoort die eigenlijk tegen die warmte kan. En daar heb je een beetje geluk mee. Maar 500.000 dahlia's, ik neem aan dat jij die niet allemaal persoonlijk hebt gelegd, toch, hè, Richard?
1: Oh, ik heb er een paar gelegd, eerlijk gezegd. Maar ik was meer bezig met de voorbereiding. Dus we hebben gisteren een team van 120 man. Oh. Inderdaad, op 5 uur tijd het tapijt neergelegd.
0: Ah ja, en dus dat wordt eerst getekend, neem ik aan, en dan iedereen moet dan een bepaalde kleur gaan leggen, of hoe werkt het?
1: Ja, dus dit jaar is het inderdaad dus de samenwerking met Japan. Ja. En dat is inderdaad een Japanse designer, die heeft die tekening gedaan bijna een jaar geleden. Op basis hiervan berekenen wij hoeveel vierkante meters per kleur dat we hebben, en dan bestellen we de bloemen...
0: Volgens
1: in functie van de tekening.
0: Ah, ja. En dan zijn er dus vrijwilligers die de juiste plekjes invullen. Ik vind het altijd magisch hoe dat eruit ziet. Ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken naar dat bloementapijt. En dat ze zich ook een beetje kunnen verfrissen vandaag. Want het zal heet worden, hè, daar in Brussel vandaag.
1: We hebben hier op de Grote Markt genoeg horeca, cafés en zo. Dus zeker na ons bezoek van het tapijt kunnen ze zeker van een goed... frisdrank of glas bier genieten.
0: Oh wel, ik stel voor dat dat inderdaad de combinatie is van vandaag. Goed vochtig houden, dat is allemaal nodig. Niet alleen de bloemetjes, maar ook de mens zelf. Dankjewel, Risa, voor het gesprek en heel veel succes met het bloementapijt.
1: Ja, fijne dag aan iedereen.

blijft een leuk nummer, vind ik. Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Ondertussen is het bijna 8:55 geworden. Toch nog even zeggen dat je dus tot zondag kan gaan kijken naar dat prachtige bloementapijt op de Grote Markt in Brussel. Er zijn trouwens ook een paar Japanse specialisten daar, omdat het natuurlijk een Japanse kunstenaar is die het heeft gemaakt. En goed dat ze dus voor de dahlia hebben gekozen, voor die meer dan 500.000 bloemen. Die kunnen blijkbaar goed tegen de warmte. Nu wij nog, want 37 graden. Af en toe gaan er wat bloemetjes vliegen en het zal een werkje zijn om dat allemaal mooi te houden, maar ga er vooral van genieten op de Grote Markt dus, daar in Brussel. We zijn op weg naar het nieuws van 9:00, komt er zo meteen aan en dan mag Jonas uiteraard weer met het weerbericht. We gaan naar dat nieuws van 9:00 met de Backstreet Boys. Get down.

0: Het zoveelste weerrecord van 2026 zal vandaag wellicht sneuvelen. De warmste augustusdag ooit. Jonas die heeft zometeen alle details. Na het nieuws van 9 met Julie Isabeau. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Al maar meer klachten over hersteldiensten. Een recordaantal leerlingen gaat naar een zomerschool. En in het Verenigd Koninkrijk krijgt Nigel Farage zijn zetel in het parlement terug. Er blijven meer meldingen komen over hersteldiensten, zoals loodgieters, elektriciens of dakwerkers. Dit jaar al meer dan 1100, dat zegt de overheidsdienst Economie, die vorig jaar ook al extra controles deed door de vele klachten. Het gaat dan over misleidende prijzen of slecht uitgevoerde werken. Consumentenexperte Safia Yashou legt uit hoe je dat kan vermijden.
2: Probeer ook als het dringend is niet meteen de eerste, de beste hersteller te bellen. Vraag vooraf een duidelijke prijs of offerte en wat daarin inbegrepen is. Wees ook op je hoede voor herstellers die alleen met een lage vanafprijs adverteren, maar geen duidelijke totaalprijs willen geven of alleen cash betaald willen worden.
1: En lees ook vooraf de reviews. Nog nooit gingen er zoveel leerlingen naar een zomerschool, dat schrijft De Morgen. Deze zomer waren het er bijna 22.000. De zomerscholen zijn opgericht tijdens de coronacrisis om leerlingen met een leerachterstand bij te scholen tijdens de vakantie. Vooral voor taal en wiskunde, want daarvoor is de achterstand vaak het grootst. In het Verenigd Koninkrijk heeft de rechtspopulistische Nigel Farage van Reform UK, zoals verwacht, de tussentijdse bijverkiezingen gewonnen in zijn kiesdistrict Clacton. Van zijn satirische tegenkandidaat verkleed als vuilbak. Daarmee krijgt Farage zijn zetel in het parlement terug. Hij stapte een maand geleden zelf op als parlementslid om te ontsnappen aan een onderzoek over gesjoemel. Het wordt opnieuw zonnig en heet tot 37 graden. Morgen rond 30 graden met lokaal kans op buien.
0: En nu toch nog een paar files onderweg. 3 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Maar het valt allemaal mee. Langste file staat richting Gent op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge. 7 minuten daar. Richting Antwerpen op de A12 tussen Aartslaar en Kleidalaan. Kontigse Steenweg, 5 minuten. En op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen Evergem en de Evergemse Steenweg. Ook daar 5 minuten.
3: Dit is Joe.
4: Met Alain Klaas.

0: Ik zou het een beetje afraden, eerlijk gezegd, vandaag. Ik zou het niet doen, niet te veel jumpen, niet te veel inspanningen, want code oranje, laat ons gewoon proberen om rustig door deze dag te geraken. Laten we dat afspreken. Pointer Sisters met Jump For My Love. Dit is
1: Jump. Het weer met Jonas.
0: Want het wordt pokkenheet, kunnen we nu toch wel zeggen. Jonas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Anne. Ja, absoluut. Het wordt echt wel heel heet. Bloedheet vandaag met temperaturen rond 37 graden in het centrum. In Limburg, daar kan het zelfs lokaal 38 graden worden. Dat is echt wel ongelooflijk. Een record alweer. Waarschijnlijk wordt het vandaag de warmste augustusdag sinds het begin van de waarnemingen. Maar voor wat verkoeling kan je wel naar de kust. Want op het strand vandaag een graad of 28. Nee. Want daar zorgt na de middag een zeebries voor wat verkoeling. Dus daar is vandaag toch wel heerlijk voor.
0: Ja, dat zijn dus twee records na elkaar. Hè. Gisteren hadden we al, als ik het goed heb begrepen, hè, de warmste 13 augustus. En vandaag de warmste augustus toekoer. Dus de hele maand sinds het begin van de waarnemingen. Dat is toch echt, er is toch echt wel iets aan de hand. Wie dat nu nog ontkent, jongens, toch 37, 38 graden. Maar goed, eigenlijk als we hier nu door zijn, dan lijkt het wel alsof we er toch even van verlost zijn, hè?
2: Ja, inderdaad. Het ziet er niet naar uit dat we meteen opnieuw tropische dagen zullen krijgen. Al morgen wel nog opnieuw zo rond de 30 graden. En het verschil met vandaag zal wel zijn dat het morgen zo wat drukkend warm, een beetje vochtig warm zal aanvoelen. Want het wordt morgen in de loop van de dag ook wel onweerachtig. Er zullen meer wolken zijn. En in de voormiddag kunnen er al een paar buien vallen over het westen van het land. En dan na de middag schuiven die wat verder door richting het centrum en het oosten. En dan worden die ook wat feller, met dus kans op onweer. Maar eens we die buien voorbijgetrokken zijn, dan volgt er wel echt een afkoeling, want op zondag halen we nog maximaal 25 graden.

0: vanaf dinsdag dat het dan toch wel een heel stuk wisselvalliger zal worden. Dus dan zien we voor het eerst sinds lange tijd een echte verandering op de weerkaarten. Er komen dus echt wel storingen tot bij ons. Dus dat betekent dat we volgende week dinsdag, woensdag, donderdag waarschijnlijk elke dag wel wat regen of een paar buien zullen krijgen bij dan temperaturen rond zo'n 23 graden.
1: Maar dat worden geen verregende dagen. Dat is niet dat...
0: Nee, absoluut niet. Het wordt wisselvallig, dus af en toe is een beetje regen, enkele buien, maar tussendoor lange droge periodes. Eigenlijk normaal Belgische zomerweer volgende week, laten we dan zo zeggen.
1: Ja. Mooi Belgisch zomer, hè? 25 graden, dat is eigenlijk helemaal... We zijn ondertussen dusdanig verwend dat we denken, het wordt een minder goede week. Ja, nee, er zal eens een druppeltje vallen en het blijft... Je kan ademen, laat dat ons zo zeggen, en toch genieten van dat zonnetje tussendoor.
0: Absoluut, en voor de natuur is het natuurlijk wel echt nodig. Hè? Elke druppel dat de natuur... gaat hier heel blij om zijn. Dus,
1: dat kan ik me voorstellen. Ja, en heel veel tuinen ook, want die zien er echt niet uit. Goed, laat ons hopen dat er toch serieus wat druppeltjes tussendoor vallen. En volgende week is het nog altijd aan jou, maar dan wel bij Sven en Anke. Hè? Dus dan horen mensen jou rond deze tijd samen met Sven en Anke, right?
0: Ja, dat klopt helemaal.
1: Oké, ik wens je een heel fijn weekend en bedankt voor al die weken, de afgelopen weken. We spreken elkaar in de volgende vakantie wellicht opnieuw. Tot dan, hè, Jonas.
0: Heel graag gedaan. Fijn weekend. Salukes.

het toch wel handig dat het eventjes bevestigd wordt. The Sun is Shining van Bob Marley en Funkstar Deluxe. Een recorddag vandaag. Hier en daar 38 graden. Ik hoop dat we dat allemaal zonder kleerscheuren kunnen volmaken. We gaan eens kijken wie er allemaal jarig is op deze 14 augustus. Magic Johnson, een van de allergrootste basketballegendes aller tijden. Hij leidde de LA Lakers in de jaren 80 naar 5 NBA-titles. Hij is geboren op 14 augustus 1959, wordt 67 vandaag. Sarah Brightman, bekende actrice en ook geweldige sopraan. Ze werd onsterfelijk door haar rol in The Phantom of the Opera. En ze heeft een duet gemaakt met Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Zij wordt 66 vandaag. Halle Berry, de Amerikaanse topactrice die geschiedenis schreef als de eerste en voorlopig nog altijd de enige Afro-Amerikaanse vrouw die een Oscar heeft gewonnen voor beste actrice. Dat was voor Monsters Ball. Zij schitterde ook in de film X-Men en ook in de James Bond film Die Another Day. Ze wordt 60 vandaag en ook geboren op 14 augustus is David van Cortland Crosby. We kennen hem beter als David Crosby. Hij was onderdeel van Crosby, Stills en Nash en heeft de Byrds mee opgericht in de jaren 60. En grappig weetje is ook dat hij de zaaddonor was voor Melissa Etheridge. Ja, die had een relatie met een vrouw en had dus aan David Crosby gevraagd of hij de biologische vader wou worden van haar kinderen. Helaas is de man ondertussen overleden in 2023, maar toch is dit een prima excuus om de Byrds nog eens te draaien. Naar aanleiding van die geboortedag van David Crosby. Dit is Turn, Turn, Turn.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Ons vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe. Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Een kraan die lekt.
9: Een degel met een barst.
10: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
11: Het is tijd.

0: Dat is nu toch weer lang geleden dat ik nog eens gerickrolled ben. Ik weet niet of je dat fenomeen kent. Dan krijg je dus een linkje van een vriend die zegt, ah, je moet hier eens kijken. En dan staat daar gewoon een link en dan klik je erop en dan kom je dus op YouTube uit en daar begint Rick Astley. Dan hebben ze jou dus goed liggen. Maar dankzij al die Rickrolls heeft de man daar wel miljarden views ondertussen. Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Hier zijn ze, die laatste letters.
1: Dit is Joe.
2: De Rijvers Rebus.
0: Ja, de allerlaatste letters en ook de allerlaatste vier tickets, VIP-tickets die ik weggeef voor Rijvers nu zondag. Ik hoop dat je ondertussen vier letters bij elkaar hebt kunnen verzamelen. Die laatste twee die je nodig hebt, die komen er nu dus aan. En als je het dan weet, je mocht het al doorsturen, het volledige woord, maar als je het dan weet, dan is dit echt wel jouw kans om nu dat volledige zesletterwoord door te sturen. We gaan luisteren naar een van de grootste artiesten van ons land. En je hebt nu nodig de laatste letter van haar voornaam en de eerste letter van de titel van haar grootste hit. Dus de laatste letter van haar voornaam en de eerste letter van de titel van haar monsterhit. Als je dat dan bij elkaar gepuzzeld hebt, heb je dus in totaal zes letters. En die mag je via de chat van de Joe-app doorsturen. Heel veel succes!
2: De Rijvers Rebus.
1: Good times, great music.

0: moet natuurlijk weten hoe je de naam, de voornaam van deze bekende zangeres schrijft. Maar ja, daar kan wel wat twijfel rond zijn natuurlijk. Zometeen gaan we het weten, we gaan de oplossing bekijken. Eerst nog luisteren naar de hoofdpunten uit het nieuws met Julie Isando.
1: Goedemorgen. Er blijven veel problemen met hersteldiensten. De overheidsdienst Economie deed vorig jaar al extra controles en blokkeerde websites van fraudeurs. Maar toch kwamen er in de eerste helft van dit jaar al meer dan 1100 nieuwe klachten bij. Bijvoorbeeld over loodgieters, elektriciens of dakwerkers die woekerprijzen aanrekenen of werken slecht uitvoeren. Nog nooit gingen er zoveel leerlingen naar een zomerschool. Deze zomer bijna 22.000. De scholen werden in corona ingevoerd om leerlingen met een leerachterstand voor wiskunde en taal niet te lang zonder oefeningen te laten in de vakantie. En ze werden dus verlengd met succes. In het Verenigd Koninkrijk heeft Nigel Farage van Reform UK de tussentijdse verkiezingen gewonnen in zijn kiesdistrict Clacton. Daarmee krijgt hij zijn zetel in het parlement terug. Een maand geleden stapte Farage nog op om te vermijden dat er onderzoek zou komen over gesjoemel. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag 37 graden. Morgen rond 30 graden met lokaal kans op buien. Zondag weer meestal droog en tot 25 graden. En ook maandag droog, ook bij 25 graden.
0: Ja, en met 25 graden is helemaal niets mis. Voor alle duidelijkheid, het is niet dat de zomer voorbij is. Integendeel, andere zomers waren we gelukkig met die 25 graden. En ik zie hier ook iets waar je gelukkig van kan worden. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Dit is Joe met Alain Klaas.
3: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios.

0: denk dat dit een goede tip is voor vandaag. Een beetje rustig aan, een beetje langzaam aan. Dat betekent dat suavemente niet te veel inspanningen gaan we doen. Paul Kles was dat tot 6:30 ondertussen. Ik heb Elise aan de lijn. Elise uit Evergem. We gaan zo meteen eens kijken wat zij heeft doorgestuurd.
1: Dit is Joe. De Rijvers Rebus.
0: Maar Elise, je hebt wel iets uit te leggen. Want heb ik nu goed begrepen dat jij op dit moment op het Rijversfestival bent?
2: Ja, op de camping. Ik ben super blij dat ik heb gewonnen.
0: Aha, je bent op de camping op dit moment en je dacht bij jezelf, zo'n VIP-behandeling op zondag, dat zie ik toch echt wel zitten, hè? Dat heb je gedacht, hè?
2: Ja, ik heb wel zeker
0: gedacht. Zeg, heb je gisteren al wat kunnen meepikken van de optredens daar op Rijvers?
2: Ja, zo heb ik gezien. En we zijn gewoon 1:30 gebleven, dus dat is echt superleuk.
0: Oh, dan heb je misschien de DJ-set van Jarno ook nog kunnen meepikken, of niet?
2: Ja, die heb ik kunnen meepikken, maar een beetje, want ik heb ook nog andere optredens bekeken.
0: Ja, dat zou wel. En Sven Ornelis ook gezien, toevallig?
2: Nee, want dan stond ik aan de beach.
0: Ah ja, ja, maar het was daar ook heel druk, hoor. Allee, fantastisch. Zeg, ik ga eens even kijken naar de letters die we hier hebben uitgedeeld. We hadden bazaar met goud, dat was een Z en een G. Bij Suzanne en Freek was het de R en de E. En bij Pommelien Thijs, de laatste letter van haar naam, ja, dat kan je een beetje aan twijfelen. Is dat nu Pommeline of Pommelien? Wat is Pommelien, hè? Met een N en de A van Atlas. Welk woordje heb jij ermee gevormd, beste Elise?
2: Zanger.
0: Zanger. Ja, een aantal mensen hadden ook grazen. Ja, dat kan je op een of andere manier hier ook wel associëren met het Rijversfestival, want er is ook heel veel groen natuurlijk. Hè? Dus dat hebben we ook goedgekeurd. Maar zanger, dat was eigenlijk het woordje dat we zelf ook in gedachten hadden. Elise, jij wordt zondag samen met 4 anderen daar op datzelfde Rijversfestival waar je nu al bent, echt in de watten gelegd met hapjes en drankjes en toestanden. Wat vinden we daarvan?
2: Superleuk, fantastisch.
0: Goed, heel veel plezier de komende dagen op Rijvers en geniet van die VIP-behandeling zondag. En bedankt voor het meespelen, hè, Elise. Fijne dag, hè.
2: Salutjes, bedankt.
1: De Rijvers Rebus. Good times, great music.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Good times.
2: Great music.
1: Great music.
2: Dit is...

0: bij de gasten uit Australië. NXS en Disappear.
1: Joe's Summer Request.
0: En voor dat Joe's Summer Request gaan we richting Stabroek. Ik heb Livia aan de lijn. Livia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb daar net Disappear gedraaid. En jij bent binnenkort ook weg, hè? Je gaat ook Disappear. Je trekt naar Kreta deze keer.
2: Inderdaad, morgen.
0: Morgen al?
2: Morgen zijn we weg. Ja, morgen, ja.
0: En koffers gepakt en zo, want dat is altijd een beetje stressje toch, hè?
2: Een stressje niet, maar ik werk s'nachts, ik ben verpleegkundige en ik moet deze nacht nog werken, dus het zal allemaal wel op een drafje moeten.
0: Oei,
2: maar
0: dus,
2: dat is niks, we hebben tijd om te ontspannen.
0: Dus je moet werken en dan onmiddellijk na het werk vertrek je naar Kreta eigenlijk, morgenochtend dan?
2: Nee, we vliegen om 4 uur, dus ik heb nog wel een paar uurtjes tijd om te slapen.
0: Oh, even die zweetdruppels wegvegen en dan meteen naar de andere hitte, want Kreta, dat kan het ook heel warm zijn. Hè. Daar hadden ze onlangs toch ook serieuze branden, hè. Maar ik hoop dat dat ondertussen opgelost is.
2: Ja, ik hoop het ook. Ja, ik hoop het ook.
0: Goed, zeg, we gaan eens kijken naar jouw plaatjes. Je hebt er hier 3 opgezond, jouw summer request, waarmee een prachtige zomerdag zoals vandaag goed kan beginnen. Ik lees hier de Ketchup Song. Waarom dat nummer?
2: Ja, de zomer, dat een hit was, 2002, 2003, ik weet het niet meer juist. Waren wij in Spanje met de familie, mijn zus was daar met de familie, een nicht met haar familie. En elke keer als dat nummer voorbij kwam, ja, dan konden wij niet stil blijven zitten. En we hebben een heel goede herinnering aan een avond dat we met de kinderen allemaal op het gras omtansen waren. En nu elke keer als die song voorbij komt, en gelukkig op Joe wordt die wel eens gespeeld, dan neem ik een stukje op en ik stuur dat door naar mijn nicht. En dan, ja.
0: Het is ons liedje, hè? Zo van, het is ons liedje op de radio. Oh, wat leuk.
2: Ja, inderdaad. Ja, ik snap
0: het. De Summer Jam heb je ook aangevraagd van The Underdog Project en The Sun Club. Ja, dat is ook 100% zomer natuurlijk.
2: Ja. Ja, en dan van eigen bodem,
0: ja,
2: hè.
0: Dat is waar. Ja, hier bij ons gemaakt en toch een wereldhit geworden, hè. Mensen vergeten dat wel eens. We moeten iets trotser daarop zijn natuurlijk, hè. Goed dat je die hebt aangevraagd.
2: Ja, absoluut.
0: En dan nog een prachtig nummer van Billy Paul, Your Song. Die gaan we ook draaien. En waarom die?
2: Mijn man heeft mij ten huwelijk gevraagd op het origineel van dat nummer. In een romantisch restaurant in Rome. Maar de versie van Billy Paul, dat is, ja, dat is zomer, hè. Ja. In de cabriolet, haren in de wind en genieten.
0: Stereo op plus 10.
2: Ja, zoiets.
0: Ja, ik snap het helemaal. Ja. Goed, Livia, geweldig. Geniet van al die plaatjes hier. Bedankt voor dat laatste summer request dat we hier mogen uitzenden. En geniet, ja, 38 graden, dat is niet echt genieten meer natuurlijk. Maar toch, geniet van je vrijdag en een fijn weekend, hè.
2: Dankjewel, voor u ook.
1: Joe's Summer Request.

Joe, summer requests. Put your hands up.

Livia uit Stabroek. Vannacht moet ze gaan werken. En als ze dan terugkomt van dat werk, moet ze meteen, quasi meteen het vliegtuig op. Ongelooflijk. Ik hoop dat die plaatjes van haar een beetje energie geven om dat allemaal heel huids door te maken. We hadden daarnet de Ketchup Song. Ja, met die herinneringen waar ze zo'n leuke herinnering aan had daar in Spanje. En dit was van bij ons. En daar moeten we wat trotser op zijn, zei ze. Ze heeft gelijk ook. De Summer Jam, zometeen om 10 uur hoor je Astrid Philips. Ik wil je ondertussen bedanken voor een hele fijne zomerochtend. Ja, binnenkort horen we elkaar opnieuw hier bij Joe.

0: morgen nog steeds mag ik ermee bouwen aan deze laatste werkdag van de week. De laatste bloedhete ook meteen van de zomer misschien wel. Crazy! Zometeen Gnarls Barkley. Na het nieuws van 10 met Julie Isabeau. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dampshop verkoopt verboden vapes. Meer klachten over hersteldiensten. En Florien Kaspaar doet het goed op het EK zwemmen. De grootste vape-winkelketen in ons land, Dampshop, overtreedt systematisch de wet door bijvoorbeeld verboden vapes te verkopen en illegale kortingen te geven. Dat heeft de onderzoekscel van HLN ontdekt via klokkenluiders. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
2: Ze overplakken de houdbaarheidsdata op producten die eigenlijk al 3 maanden vervallen zijn. Producten zijn plots niet 1 jaar goed, maar 18 maanden goed. Vapeverkopers mogen van de FOD Volksgezondheid de houdbaarheidsdata overplakken voor de originele houdbaarheidsdatum verstreken is. En dat is hier eigenlijk helemaal niet gebeurd.
1: Toxicologen waarschuwen dat vapes met oude producten nog schadelijker zijn dan andere vapes. Er blijven al maar meer meldingen komen over hersteldiensten, zoals loodgieters, elektriciëns of dakwerkers. Het waren dit jaar al meer dan 1100 meldingen, zegt de overheidsdienst Economie, die vorig jaar ook al extra controles deed door die vele klachten. Het gaat dan over misleidende prijzen of slecht uitgevoerde werken. Consumentenexperte Safia Yashou legt uit hoe je dat kan vermijden.
3: Probeer ook als het dringend is niet meteen de eerste, de beste hersteller te bellen. Vraag vooraf een duidelijke prijs of offerte en wat daarin inbegrepen is. Wees ook op je hoede voor herstellers die alleen met een lage vanafprijs adverteren, maar geen duidelijke totaalprijs willen geven of alleen cash betaald willen worden.
1: En op het EK zwemmen in Parijs heeft Florien Kaspaar zich geplaatst voor de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zwom de 15e tijd van meer dan 50 deelnemers in de reeks. Het is opnieuw zonnig en het wordt heet tot 37 graden. Morgen rond 30 graden, dan is er kans op buien. Zondag weer meestal droog en tot 25 graden. Ook maandag droog en maxima rond 25 graden.
0: Dan gaan we terug kunnen ademen. Heerlijk. 2 files dan op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is een kwartier op de E40 richting Gent tussen Erpenmeren en Zwijnaarden. En ook nog 10 minuten op de E313 richting Antwerpen tussen Ronst en Antwerpen-Oost.
4: Dit is Joe met Astrid Philips.

Barkley Crazy. Ja, want wat een vrijdag toch weer. Het is nog maar 6:10 en de zon draait nu al op volle toeren. En ik eigenlijk ook, want het is hier gewoon de laatste voor ons nieuwe seizoen van start gaat voor Heidi van Tielen. Opnieuw op haar vertrouwde plekje komt te zitten. En ik trek dan met veel plezier weer naar het weekend. Daar heb ik nu al eens even voor gekeken voor welke muziek daar zou kunnen passen. En dan denk ik dat dit er ook altijd wel welkom moet zijn. Hè? Miami Sound Machine is dit nu met Bad Boy.

All Because of You van Bassera. Straks trouwens nog eens een heerlijk easy momentje met een setje van twee van die bijzonder rustige wegdroomplaten waar ik zelf keihard naar uitkijk. Want er zit ook dat Franse vakantielied in. Weet je waar ik het over heb? Wel, sowieso krijg je het straks te horen. Nu nog eerst even proeven van Weekendsfeer met de Blues Brothers hier.

0: daar veel over zeggen, over dit plaatje. Maar ik ben ervan overtuigd dat jij dat net zo uitbundig mee hebt gezongen als mezelf. Share and Believe tot 9:40. Gisteren dan was het trouwens dag 1 van het Rijversfestival. Ik heb heel wat beelden zien binnenkomen over het Rijversfestival via de chat met de collega's. Het is daar duidelijk goed geweest. De tentjes vol, stevig gefeest ook. Zo hoeft, zo moet dat eigenlijk ook. En vandaag en de komende dagen ongetwijfeld vlotjes allemaal opnieuw van dat. Nu, als jij zin hebt om daar ook nog te gaan feesten, want dat kan nog, het loopt nog tot nu zondag. Of misschien gewoon toch ergens anders een feestje houden, dan denk ik ook wel dat het eigenlijk niet echt kwaad kan om hier en daar nog een pauze te voorzien. En dat heb ik gefixt voor jou met UB40, waar het nog heerlijk wakker worden wordt. En ook al, dat had ik jou daarnet beloofd, hè, Michel Fugain, die komt eraan zo meteen met zijn Une Belle Histoire.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Een kraan die lekt.
3: Een tegel met een barst.
2: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
3: Het is tijd voor

0: heerlijk relax op zijn jaren 80. UB40, Chrissy Hynde, Breakfast in Bed. En daar hing Sven Ornelis gisteren ook met zijn Ornelis Goes 80s concept. Gisteren kon je daarvan genieten op Rijvers. En Bianca van Rie was erbij. Ze laat mij dit hier horen via onze app. En dat wil eigenlijk niet lukken, maar het was goed eigenlijk hoor. Daarnet klonk het allemaal. Hey, voilà, het is daar een feestje geweest. Laat dat duidelijk zijn. Zometeen hangen we opnieuw in de jaren 80 met Womack en Womack na Kings of Leon nog. Nu hangen we dan weer even in de files. Er zijn er twee op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is een half uur meteen al op de E40 richting Gent. Tussen Aalst en Wetteren, daar is een ongeval gebeurd. Nog aanschuiven op de E313 richting Antwerpen. 25 minuten extra ook daar tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.
0: Ja, nu al behoorlijk stevige files, dan denk ik dat dit des te meer deugd gaat doen, hoor. Uitschreeuwen, dat is wat je mag doen met Kings of Leon nu. En een Sex on Fire.

0: straks nog eens de kaart trekken van de bloedhete zomer met die chique chique taak. Zit er aan te komen. Maar wil ik je nog eens meenemen naar een paar leuke plekjes in ons land. Met dank aan 750.000 dahlia's bijvoorbeeld. Dat is waanzinnig, maar ook wel fenomenaal prachtig. Dat bloementapijt in Brussel, daar kan je sinds gisteren van genieten. Daar had Alain Klaas het ook vanochtend nog over. Hè. Maar er zijn nog wel plekjes waar je naartoe kan om de zomer nog eens te vieren. Nog één keer vandaag een zomerse tip van mij voor jou voor een uitstapje. En deze keer neem ik je graag richting Limburg mee. Want daar is het de moeite toch zeker en vast voor de fijnproevers.
1: Het is nu final sale in de designer outlet van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: IKEA-tip van de week.
6: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
9: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Check voor vertrek.
11: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
10: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
11: Check.

0: Maar zomer is, dat mag wel duidelijk zijn nu met de muziek ook van Carapiccio, Chique Chique Taak. Zometeen George Ezra erbij halen met dat green, green grass. Dat vind ik vooral niet in mijn tuin. Maar misschien dat het volgende week dan eindelijk toch eens regent.
1: Joe. Summer hotspot.
0: En dan komen we daar misschien wel eens aan toe. Eens kijken hoe het met Peter Kolemond gaat. Goedemorgen nog steeds.
2: Ja, goedemorgen.
0: Het is een bloedhete dag vandaag. Hoe zit het daar in Limburg? Is het daar al net zo warm als hier bij ons?
2: Het is hier echt heel warm en eigenlijk altijd een klein beetje warmer dan in de rest van het land. En lokaal voorspellen ze hier 38 graden en dat is in de schaduw. Dus in dat de volle zon gaat dat enorm oplopen.
0: Dat is pokkenheet. Peter, ik bel jou niet zomaar natuurlijk. Ik bel jou omdat er daar morgen bij jou in Tongerborg-Loon iets zeer plezants op de agenda staat. Meer bepaald de eerste editie van het Wijnfest.
2: Ja, dat is heel leuk. Dat is inderdaad georganiseerd door de stad Tongeren-Borgloon. En dat is eigenlijk een samenkomst van allerlei Borgloonse wijnboeren hier uit de streek, die daar hun lokale wijnen, die ze met zoveel passie maken, gaan voorstellen. Ja. Je gaat die kunnen proeven. Maar het is niet alleen wijnproeven. Er is ook animatie voor de allerkleinste als die meekomen. Er zijn ook allerlei lekkere kaas en fijne charcuteries te proeven die je samen met de wijn kan genieten. En er is natuurlijk ook gezellig Dixie-bandje enzovoort. Kortom, heel veel ambiance.
0: Ja, een plezant feestje, denk ik, voor iedereen, voor heel het gezin eigenlijk. Hè. Jij bent zelf ook wijnmaker van Clos d'Opleeuw, zo zeg ik dat goed, hè?
2: Zo zegt u dat correct, ja.
0: Ja, en Clos, je zei mij dat hier net al, dat staat voor iets. Ik had er totaal geen idee van, maar wat betekent het ook weer?
2: Het woordje Clos mag gebruikt worden in de wijnbouw voor een ommuurde wijngaard. Maar dat is allemaal streng gereglementeerd. Er is Europese wijnwetgeving rondgeschreven, dus ik kan niet zomaar je wijn Clos gaan noemen met de benaming van het grondstuk. Dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om dat te kunnen.
0: Ja, en jullie voldoen daar dus duidelijk aan. Wat gaan jullie precies doen met Clos d'Opleeuw op dat wijnfest?
2: Wij gaan de mensen de unieke kans geven om een wijngaardje dat echt in het hart van het centrum Borgloon ligt te kunnen bezoeken. Als ook de wijn te laten proeven. Dat is een prachtige site die eigenlijk gelegen is vlak aan de kerk van de Opulfuskerk en een zuidgerichte helling aan de Motvallei. Heel uniek, heel mooi gelegen, echt in het historische hart van de stad.
0: Dat klinkt fantastisch eigenlijk. Je kan dat ook heel sappig allemaal vertellen. Het is nog maar kwart voor elf, het is eigenlijk al te vroeg voor een wijntje. Of heb jij er toch al eentje opgedronken?
2: Nog niet, maar wat ik altijd kan zeggen of adviseren aan de mensen die van wijn willen genieten, je moet weinig drinken, maar goede kwaliteit drinken en je moet gespreid drinken. Dat wil dus zeggen, als je 6 glaasjes drinkt over een hele week, kan je beter elke dag 1 glaasje drinken dan 1 avond 6 glazen aan elkaar.
0: Ja, 6 glazen, dat zou bij mij niet goed komen, denk ik. Gelukkig is het morgen minder warm, dat gaat allemaal iets beter zijn, denk ik, voordat wijn Fest daar in Tongerborg-Loon. Als mensen daar naartoe willen komen, kunnen ze nog ergens informatie vinden of moeten ze gewoon maar afkomen en zien van dat ziet er hier plezant uit, we vinden het wel.
2: Ze kunnen altijd zo afkomen. Het gaat door op het Speelhof. Dat is een mooi groot historisch plein. Waar dat vroeger in de middeleeuwen de graven van Loon hun site hadden. Maar ze kunnen ook altijd gaan kijken op de site van de toeristische dienst van de stad Tongeren-Borgloon. En daar staat alles voor ons goed uitgelegd.
0: Maar dat gaan we zeker allemaal eens in de gaten houden dan. Dankjewel voor je fijne uitleg, Peter. De wijnliefhebber zal zich zeker en vast te goed kunnen doen daar op het Wijnfest. Veel plezier daar.
2: Zeer zeker. Dankjewel. Fijne dag nog.

Game of Love, Santana en Michelle Branch. Ik had het daarnet nog over het wijnfest in Tongerborg-Loon. Fabienne Vriends laat weten via de app dat ze daar al naartoe gaat, naar die eerste editie van het wijnfest morgen. Ze gaat daar naartoe om een vrijgezellen te vieren. Maar dat kan gevaarlijk worden daar. Dineke Rowies die stuurt ook nog een berichtje. Ze laat weten dat ze net terugkomt van Egypte en dat het hier een beetje fris aanvoelt eigenlijk. Joe en Bon Jovi, heerlijk hand in hand toch?

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
3: Mannekes,
4: Bompie,
3: deze ga je fantastisch vinden.
5: Denkt u?
3: Vrijdag en zaterdag.
4: Ja?
3: Is het nee?
5: Is het nee?
3: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
3: Zie je wel?
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
2: Goedemorgen. Proberen we het hier samen fris te houden dan. En de focus gewoon verleggen van de hitte naar gewoon goede 90s muziek van bij ons. Met Soul Sister zometeen. Het nieuws van 11 dan, dat krijg je met Julie Isabel. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het duurt al maar langer om een bouwvergunning te krijgen. Heel wat Fransen die aan de grens wonen werken in ons land. En de Belgen doen het goed op het EK zwemmen. Je moet al maar langer wachten op een bouwvergunning. Het duurt gemiddeld bijna 100 dagen volgens het Vlaams departement Omgeving. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. Je hoort Veronique Janssens van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten.
9: Dat heeft voor een stukje te maken met het feit dat de aanvragen steeds complexer worden, maar dat ervoor zorgt dat gemeenten meer adviezen moeten vragen, waar dat zij dan ook de nodige tijd op moeten wachten vooraleer dat die adviezen binnenkomen. En op die manier zien we wel een stijging in die aanvraagtijd.
8: En er zijn ook te weinig ambtenaren om de bouwaanvragen te behandelen. Bevoegd minister Broens wil het systeem daarom hervormen. 8 op 10 grensarbeiders in ons land komen uit Frankrijk. Dat blijkt uit cijfers van het RICIF. Vorig jaar ging het om bijna 40.000 collega's. Het jaar voordien nog 1000-tal minder. De meeste werken in Henegouwen en Namen. Omgekeerd werkte er vorig jaar ook een goede 85.000 Belgen in het buitenland. De meeste in Luxemburg en Nederland. En op het EK zwemmen in Parijs plaatste Roos van Otterdijk zich gemakkelijk voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Dat is vanavond al. En Florien Kaspaar plaatste zich voor de halve finales van de 50 meter vrije slag, ook vanavond. Ze werd 13e op meer dan 50 deelnemsters in de reeks. Opnieuw een zonnige dag vandaag en extreem warm. We halen tot 37 graden. Morgen wordt het zo'n 30 graden. Er is ook kans op buien dan. Zondag blijft het weer droog bij 25 graden. En ook maandag hetzelfde weer.
2: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is 35 minuten extra richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Borgerhout. Nog richting Antwerpen ook 10 minuten erbij tussen Herentals-Oost en Herentals-Industrie door een ongeval daar. E19 dan 10 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Kleine Bareel. E40 richting Gent, een half uur tussen Aalst en Wetteren. Antwerpse Ring richting Nederland, een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent dan weer aanschuiven tussen Berchem en Kennedy-Tunnel. Daar schuif je 10 minuten extra aan.
0: Dit is Joe
1: met Astrid Philips.

6 over 11. Goedemorgen, heel heel welkom hier nog steeds bij Joe, waar je net True Before We Started kreeg van Soul Sister, van Jan Leijers, van Paul Michiels. En die Paul Michiels, die werd eergisteren, dacht ik dat het was, nog gevierd in Sint-Niklaas, omdat hij daar voor de 100ste keer speelde tijdens de Parkies concerten daar. En dat deed hij nog altijd met evenveel enthousiasme. Ik vind dat zeer cool van de man van Paul Michiels. Dus hier ongetwijfeld al meer dan 100 keer gedraaid geweest, hè, met Soul Sister. Maar dat blijven we doen ook, ook komend seizoen. Want de muziek van de band is gewoon lang nog niet versleten. Forever Young, dat geldt ook al voor de nieuwe single van Milo, die heerlijk zomers klinkt. En daar zitten die beats van DJ Licious ongetwijfeld voor zeer veel tussen. Je hoort het zometeen na Abba nog hier met Money, Money, Money.

En kan het nog zonniger dan? Ik denk het wel hoor. Met Aswad hier. Die komende zomer vooral in de UK optreden zag ik. Maar je zag ze zeker en vast ook wel al eens aan het werk. Op Reggae Geel, waar ze zeker en vast ook thuis horen. Aswad met Don't Turn Around.

0: krijgen geregeld binnen via de app dat het echt wel te warm is daar buiten. Bakken, niet normaal. Laat Marilyn weten, laat Mia weten, laat Christophe ook weten die alle rolluiken naar beneden heeft gedaan. Heerlijk gezellig donker binnen. En dan klaar voor een feestje misschien met Cool en de gang zo meteen. Oeh la la la, let's go dancing.
1: Je favoriete ochtendduo is terug.
2: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
3: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
2: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
3: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
1: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
4: De Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
5: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
4: Doorbakken.
5: Zeker?
4: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmes.
8: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
9: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
8: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Good times, great music.
11: Joe.
12: Joe Summer.

je graag samen met mensen die haar inspireren. En Mark Ronson is er dus zeker ook zo eentje. En Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Tot bijna 11:30 en de berichtjes blijven binnenkomen. Het is warm vandaag, om niet te zeggen heet zelfs. Want ook bij Mark in Bredene geen zuchtje wind. Dus dat voelt aan als een woestijn daar. En dat allemaal op de dag, die 37 graden. Dat de dodentocht vanavond ook ingezet wordt. Vanavond om 9 uur denk ik dat ze eraan beginnen. Goed dus dat die vooral 's nachts gaan kunnen wandelen. Dat het toch een klein beetje misschien mag afkoelen dan. Ik zet alvast een wandelplaatje klaar straks met Dire Straits' Walk of Life. Na deze hete zwoeligheid nog van Ricky Martin. Wimpa!

0: Zijn er 100, meer bepaald 100 kilometers die er vanavond gewandeld worden tijdens de dodentocht daar in Borne vanavond om 9 uur onder bloedhete temperaturen. Maar ik denk dat ze blij zullen zijn dat ze 's nachts mogen stappen, want morgen opnieuw 30 graden. Tanga vraagt het ook al hoor. Kan je een stappersliedje spelen voor alle deelnemers en uiteraard de vrijwilligers, de helpers daar? Ah, wel, het komt er dus aan, hè. Dire Straits Walk of Life voor al die moedige mensen en ook wel een klein beetje dikke zotten, hè. Dat die dat allemaal gaan doen. 100 kilometer vandaag. Jongens toch. Geen 100 kilometer file, maar wel 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is op de Antwerpse Ring te doen. Richting Nederland 25 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Kwartier dan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Nog op die Antwerpse Ring gaat het ook traag richting Gent. Kwartier tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. E313 dan richting Antwerpen 20 minuten tussen Mashoven en Antwerpen-Oost. 20 minuten ook al tussen Geel-West en Herentals Industrie door een ongeval daar. 20 minuten dan op de E40 richting Brussel tussen Erpenmeren en Gent en 60. 20 minuten op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Machelen en nog eens een kwartier op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek en Diegem. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe
2: met Astrid Philips.

0: al die dodentochtwandelaars die er vanavond aan gaan beginnen. Om 9 uur vanavond gaat die 100 kilometer daar van start. The Walk of Life kan misschien een extra duwtje geven. Dire Straits, ja, veel respect voor al die wandelaars van vanavond. Maar echt wel ook veel respect voor Gino Spitaals bijvoorbeeld. Die laat nog weten via de app dat effectief warm is buiten. Hij staat ook te werken aan een oven van 210 graden. Om de 3 kwartier moet hij daar gelakte stukken uithalen. Maar hij blijft positief, zolang er goede muziek is. Ewel, beste Gino, jij en ook alle andere luisteraars kunnen de muziek hier van zometeen nog eens bepalen, want we gaan er nog een allerlaatste keer voor. Een allerlaatste keer voor die mooiste zin. Een favoriete zin uit een lied waar jij toch iets meer liefde voor voelt dan anders. Wat mag het zijn? Welke zin uit een lied triggert jou net een beetje extra dan al die andere zinnen? Laat het mij nog 1 keer weten via de app. En wie weet komt jouw favoriete zin straks wel aan bod. Toploader nog, Dancing in the Moonlight.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: door Dancing in the Moonlight tot bijna 11:45. En hier gaan we dan plaatsmaken voor die allerlaatste mooiste zin uit een lied. Voorlopig toch, wie weet, komt dat spelletje wel ooit eens terug. Want er zijn nog heel wat suggesties binnengekomen. Maar ik kan maar één extra plaatje draaien voor 12:00. Dus het wordt deze keer de suggestie van Erika. Het is een schoontje geworden hoor.
1: Mijn favoriete zin komt uit een song van Amerika, Horse With No Name. The ocean is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. Het is gewoon een hele mooie zin en jammer genoeg de dag van vandaag nog altijd toepasselijk. En daarom is het ook mijn

you wanna dance, stay van Miles Smith. En ik denk wel dat je wilt blijven als je dit hier al hoort, bijvoorbeeld. Aha. Madonna, nog even een plekje geven hier bij Joe. Net zoals Marvin Gaye komt er zo meteen aan met Sexual Healing. Ja, het gaat nog heter worden, zo waar. Maar eerst dus dansen met die armen in de lucht, hè, op Vogue, Vogue, Vogue.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Allemaal koken?
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: En weer een graadje warmer, meer dan één zelfs als je losgaat zo meteen op het dansmomentje dat er zit aan te komen met Clouseau en die warmte trouwens. En ja, dat kan niet anders of Julie en Zabo moeten het daar ook over hebben in het nieuws van 12. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De derde hittegolf van de zomer is een feit. Een goudschat in Dendermonde en het is al maar langer wachten op een bouwvergunning. We zitten officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd zo net de derde 30 graden gemeten, zegt KMI-weerman David de Henau.
5: We hebben zo net 30,4 graden gemeten in Ukkel. Daarmee is de derde hittegolf een feit. 3 keer een hittegolf in 1 jaar, dat hebben we in 2019 gehad. En in 1947, toen waren er zelfs 4. We zitten ook nog in de running om de warmste dag van het jaar te halen, indien we meer dan 35,5 graden halen in Ukkel.
4: Deze hittegolf duurt al 7 dagen. De politie van Dendermonde vraagt om geen goud te gaan zoeken. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens langs op de bouwwerf, waar arbeiders gisteren een goudschat van 9 miljoen euro vonden. Geen goed idee, waarschuwt de korpschef.
6: Het enige dat je nu nog kan zien is een bouwwerf. Al het goud is weg. Neem zeker geen risico's. Ga zeker niet gaan kijken. Of loop zeker 's nachts of in het weekend niet op die bouw zitten. Het is heel gevaarlijk. Je kan in een put vallen, je kan iets breken. Dus blijf er alsjeblieft weg.
4: Het parket onderzoekt nog waar dat goud vandaan komt en van wie het is. Je moet al maar langer wachten op een bouwvergunning. Het duurt gemiddeld bijna 100 dagen volgens het Vlaams departement Omgeving. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. Je hoort Veronique Janssens van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten.
7: Dat heeft voor een stukje te maken met het feit dat de aanvragen steeds complexer worden, maar dat ervoor zorgt dat gemeenten meer adviezen moeten vragen, waar dat zij dan ook de nodige tijd op moeten wachten vooraleer dat die adviezen binnenkomen. En op die manier zien we wel een stijging in die aanvraagtijd.
4: En er zijn ook te weinig ambtenaren om die bouwaanvragen te behandelen. Bevoegd minister Broens wil het systeem daarom hervormen. En als je nog diesel moet tanken, dan doe je dat best vandaag. Want morgen wordt diesel 7 cent per liter duurder. De maximumprijs aan de pomp stijgt dan naar 2,28 euro per liter. Die schommelingen komen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. In het departement Landen in Zuidwest-Frankrijk is nu al zo'n 1100 hectare natuur verwoest. Komt door de bosbrand die daar gisteren uitbrak. Er is voorlopig geen schade en het vuur werd even afgeremd door de hoge luchtvochtigheid. Maar het wordt er vanmiddag weer heel warm, dus het ziet er naar uit dat het vuur nog verder zal uitbreiden. En op het EK zwemmen in Parijs plaatste Roos van Otterdijk zich gemakkelijk voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Dat is vanavond al en Florien Kaspaar plaatste zich voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. Ook die worden vanavond gezwommen. Het is dus heet en het wordt nog heter vanmiddag, lokaal tot 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er dan kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maxima tot 25 graden.
3: Heel wat files op de weg. Ik geef je enkele files mee waar het langer dan 15 minuten aanschuiven is. We beginnen met de langste file. Dat is 35 minuten extra op de E40 richting Gent tussen Aalst en Wetteren. 25 minuten ook al op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook aanschuiven daar tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Daar rijd je 20 minuten extra. E313 dan richting Antwerpen aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 22 minuten extra daar. E17 20 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar dus op dit moment minder dan een kwartier.
0: Dit is Joe.
8: Met Astrid Philips.

Ruben Dik stuurt via de app. Dat is voor vanavond in Heist. Ah ja, natuurlijk. Want Clouseau, de mannen staan vanavond op het summercamp daar in Knokke, Heist. En gisteren stonden ze dan ook weer op Rijversfestival. Drukke agenda, zeg. En die keten alleen maar heter gemaakt hebben daar. Ja, dat kunnen ze wel, hè. Clouseau en dans. Ja, als je ergens in de airco zou vertoeven, dan kan zo'n dansje er misschien van af.

Heerlijke energie toch hoor. Bij Cameron Whitcomb en Medusa. Het is 11:15. Gaan we dan nog eens voor de allerlaatste keer flashbacken richting het jaar, richting de zomer vooral van 1984. 84, dat was de zomer dat we ook de cinema indoken. Dat moesten we gewoon doen voor Who You Gonna Call? The Ghostbusters. Ja, absolute kraskraker van dat jaar. De film brak wereldwijd alle records en het logo met dat spookje was plots overal, tot op de dag van vandaag, zou ik nog denken. Hè. Juni 84, toen was Moskou ook erg in trek. Jawel, dankzij een onwaarschijnlijk verslavend videospelletje dat bedacht werd door een Russische programmeur genaamd Tetris. Het zou niet veel later de wereld veroveren en ons urenlang aan onze schermen kluisteren. En Blokken bijvoorbeeld weet daar tot op de dag van vandaag ook nog steeds altijd alles van. 84 was ook een muzikaal jaar hoor. Heerlijk muzikaal jaar, zelfs dankzij het Britse duo Wham, die de wereld de zomer ook nog maar eens veroverden. Deze keer dan met Wake Me Up Before You Go Go.

0: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Mannekes,
4: Bompie,
3: deze ga je fantastisch vinden.
5: Denkte?
3: Vrijdag en zaterdag?
4: Ja.
3: Is het nee?
5: Is het nee?
3: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
3: Zie je wel?
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
8: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

Tom Koes stuurt net een foto door via de app. Het is een pijnlijke foto. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Het is een pijnlijke foto. Het is een foto van de afbraak van ons Joe Paradise Beach in Westend. Het is op zich op dit moment aan het gebeuren met een gigantische ijskraan. Het was dan ook een gigantisch ijssalon. Maar geen nood, we hebben voor vervanging gezorgd. Hè? Want we hebben opnieuw een Joe ijskar, dan meer bepaald. En die vind je op dit moment op het Rijversfestival in Lievegem. Nog tot nu zondag staat hij daar. Een ijskar gaat dat lekkere ijs dus zeker en vast is smullen. Maar dat staat ook nog, en dat is ook iets heel plezant, een Joe Karaoke Booth. Yes, dan kan je heerlijk gaan zingen op de echte Joe Classics. Zoals dit er zeker eentje is van Simple Minds, Live en Kick.

0: dik jaar geleden intussen dat Rob de Nijs overleed. En een dik jaar later wordt de erfenis dan verdeeld. Of dat is toch een poging dat ze daarvoor doen. Want er wordt blijkbaar een serieuze strijd gestreden tussen de weduwe, tussen weduwe Jet en ook de voormalig manager van Rob de Nijs, Frank Jansen. Ze gaan zelfs voor de rechter mogen uitvechten. Rob de Nijs komt er zo meteen aan met Hou me vast. Nadat ik je de files nog eens over meegeef. En die zijn er. En dat op een bloedhete dag als vandaag. Ik geef je enkel de files mee waar het langer dan 20 minuten aanschuiven is. En zo zijn er 6 aanschuiven op de E17 richting Antwerpen. 3 kwartier extra daar tussen Hazonk en Antwerpen-West. 1/2 uur op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 25 minuten nog op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Op de E17 richting Gent dan is het ook 1/2 uur extra tussen de Pinte en Zwijnaarden. Daar is een ongeval gebeurd. Aanschuiven ook al op de Antwerpse ring richting Nederland. 1/2 uur extra tussen Antwerpen-West en de Legrellelaan. Daar ligt olie op de weg. En dan ook nog eens 25 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je daar op dit moment minder dan 20 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

0: Mike Rutherford was eigenlijk mede-oprichter van de band, de wereldband Genesis. Maar toch was dat nog niet goed genoeg voor hem, want hij had nog zin in zo'n klein zijprojectje eventueel, een hobbybandje. En dat kwam er. Vind ik heel tof ook dat dat er kwam, want het is fantastische muziek die ook zij hebben gemaakt. Mike en de Mechanics zometeen met Over My Shoulder.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
8: Dit is Joe Summer.
9: Good times. Great music.

maar toch nog wat energie gevonden voor deze hier. Survivor, Eye of the Tiger. Het is vrijdag. We trekken bijna het hete weekend in. En dat doen we ook al met Saturday Night Fever muziek. De Bee Gees zometeen na deze obsession nog van Aventura.

0: voor Obsession. Arthur Michiels die vraagt mij via de app: wil u alsjeblieft mijn mopje op de radio spelen? Allee, vooruit. Omdat de laatste zomervoormiddag is, omdat het ook bijna weekend is. Bij deze het mopje van Arthur Michiels. Alsjeblieft.
1: Hey Joe, met Arthur. Ik heb net het liedje Die Eier de Tiger gehoord, maar ik snap het niet zo goed. Tigers leggen toch geen eieren?
0: Ik hoop dat je kunnen lachen hebt. Dankjewel, sowieso, voor de geestigheid toch nog even in deze hete vrijdagmiddag te brengen. Ik wens je sowieso ook veel plezier met Karel Schmidt. Die staat hier al te popelen om jou verder te bedienen met alleen maar de beste hits natuurlijk. Zoals ook deze hier van de Bee Gees.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Op een van de heetste dagen van het jaar kom ik je extra cool te toewuiven. En je zal genoeg energie hebben om ook nog wat mee te zingen. Zo meteen al na het nieuws. Het is 1 uur, Julie Isabeau.
3: Goedemiddag. De derde hittegolf is een feit. Vorige maand was enorm druk op Brussels Airport. En Romelu Lukaku is officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe. We zitten officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd het vlak voor de middag de derde 30 graden gemeten, zegt KMI-weerman David de Heenouw.
4: 3 keer een hittegolf in 1 jaar, dat hebben we in 2019 gehad. En in 1947, toen waren er zelfs 4. We zitten ook nog in de running om de warmste dag van het jaar te halen, indien we meer dan 35,5 graden halen in Ukkel.
3: En het is vandaag ook de warmste 14 augustus sinds het begin van de metingen. Het werd al 32,2 graden in Ukkel. Daarmee breken we het record van 2022. En het wordt deze namiddag nog wat warmer. De politie van Dendermonde vraagt om geen goud daar te gaan zoeken. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens langs op de bouwwerf waar een jobstudent gisteren een goudschat van 9 miljoen euro vond. Geen goed idee, waarschuwt de korpschef.
5: Het enige dat je nu nog kan zien is een bouwwerf. Al het goud is weg. Neem zeker geen risico's. Ga zeker niet gaan kijken. Of loop zeker s'nachts of in het weekend niet op die bouw zitten. Het is heel gevaarlijk. Je kan in een put vallen. Je kan iets breken. Dus blijf er alsjeblieft weg.
3: Het parket onderzoekt nog waar dat goud vandaan kwam en van wie het is. En als je nog diesel moet tanken, dan doe je dat best vandaag. Want morgen wordt diesel 7 cent per liter duurder. De maximumprijs aan de pomp stijgt dan naar 2,28 euro per liter. De schommelingen komen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De afgelopen maand juli was de drukste maand op Brussels Airport in 7 jaar. Zo'n 2,6 miljoen passagiers reisden via de luchthaven in Zaventem. Dat zijn er 84.000 per dag. Op maandag 20 juli was er een grote piek in het aantal reizigers met 92.000 passagiers. Onder meer door het bouwverlof en Tomorrowland. Het lijkt ook de drukste dag van het jaar te worden. In het departement Landen in Zuidwest-Frankrijk is nu al zo'n 1100 hectare natuur verwoest. Komt door de bosbrand die daar gisteren uitbrak. Er is voorlopig geen schade en het vuur werd even afgeremd door de hoge luchtvochtigheid. Maar het wordt er vanmiddag weer heel warm, dus het ziet er naar uit dat het vuur nog verder zal uitbreiden. Op het EK Atletiek in Birmingham mogen de Belgian Cheetahs naar de finale van de 4x400 meter aflossing bij de vrouwen. En de mannen, de Belgian Tornado's, die plaatsen zich ook voor de finale van de 4x400 meter. En dat met de tweede beste tijd van alle teams en ook hun beste van dit seizoen. Zevenkamster Norvit staat dan weer op de 12e plaats in de tussenstand na haar eerste nummer, de 100 meter horde. Rode duivel Romelu Lukaku is officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. Hij krijgt de rug nummer 9 en hij vertelde tijdens de persconferentie dat Turkije zijn tweede thuis is. Hij besliste daar ooit dat hij profvoetballer wilde worden. Hij belooft ook snel Turks te spreken en hij wil kampioen worden, de beker pakken en verraken Europees. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet, 37 graden. In het binnenland 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden. Vanaf de middag is er dan kans op een bui. Zondag en maandag meestal droog bij maxima tot 25 graden.
2: Het is bijzonder druk onderweg. Ik beperk me tot de files waar je langer dan een kwartier verliest. Dat zijn er toch 11 in totaal. De langste file in de richting van Antwerpen, de E313. 53 minuten tussen Herentals West en Antwerpen Oost. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West, 49 minuten. Op de E19 naar Antwerpen tussen Mechelen Zuid en Rumst, 25 minuten. En ook vanaf Sint-Job in het Goor tot Antwerpen Noord, 20 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever, 23 minuten. Richting Gent, op de E17 een ongeval gebeurd en een half uur extra tussen Deinze en Zwijnaarden. Op de E40 een defect voertuig tussen Ternat en Haast, 20 minuten. Richting kust op de E40 tussen Erpenmeren en Drongen, 26 minuten. Dan de Antwerpse ring in de richting van Nederland, tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Zuid, 26 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 23 minuten. Voorlopig de laatste, een kwartier, de Antwerpse ring richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
6: Dit is Joe.
7: Met Carol Schmitz.
2: Goedemiddag.

dat is meteen met de deur in huis van een van de grote meezingers uit 1984. Matthew Wilder en zijn Break My Stride. Ben je klaar voor een warme middag? Bezorg ook voor de nodige verkoeling, hoor. Wat dacht je van Tu Fabiola?

blijft van die piano. Blijft eraf. Oké, toe Fabiola. And she's after my piano. Ik heb hier een factuur net binnengekregen van een trouwe luisteraar, Jean-Paul Korthout. Klopt, Jean-Paul is me vorige week komen bezoeken op Joe Paradise Beach. Hij was vergeten zijn parkeergeld te betalen. En nu heeft hij een factuur gekregen. Wij verzoeken u vriendelijk deze retributie van €38 te voldoen via de overschrijving op het volgende rekeningnummer. Jean-Paul, ik voel wel een nieuw radio-item eigenlijk. Schmitz betaalt je boetes, maar dan... Oh, we zouden dan failliet zijn. Maar toch, tof dat je op bezoek was, hoor, Jean-Paul. En het was de moeite waard, toch?

0: Gloria Gaynor en I Will Survive. Straks hoor je One Republic en I Ain't Worried. En ook een van de twee platen die ik nu voorstel. In de allerlaatste schaduwplaat-battle van deze zomer. Dankjewel voor iedereen die de afgelopen dagen en weken massaal gestemd heeft. Deze zomerse reeks wordt in absolute stijl afgesloten. Het thema vandaag is Magic. En dan mag je kiezen tussen Kamp Schaduw, ideaal voor wie met een vleugje weemoed terugkijkt op de afgelopen maanden. De zon langzaam ziet zakken en nog even wil wegdromen. Een prachtig minimalistisch, maar ook een extreem sfeervolle track van Coldplay.
1: To believe in magic. Yes, I do.
0: Of zeg je, ik wil voluit gaan met een gigantische knal. Nog even aan de magie van de zomer denken. Met volume op 10, dan heb ik een krachtige hit uit de jaren 80 van Queen voor je klaarstaan. The battle is on en je vindt hem in de app van Joe. En dan kan je klikken op jouw favoriet. Wie wordt het? Kamp, schaduw of kamp, zon? Coldplay of Queen?

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een kraan die lekt.
7: Een degel met een barst.
6: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
7: Het is tijd voor

La Republic en I Ain't Worried. Dankjewel voor iedereen die meestemde in de app. In de laatste schaduwplaat battle ging tussen Coldplay met Magic en Queen met A Kind of Magic. Queen verpletterde Coldplay, hoor. Ze kregen 72%.

0: Straks draai ik de nieuwe Taylor Swift. I knew it, I knew you. En ook Vamos a la Playa van Rigueira. Maar nu een hele waslijst met lange files, want het is druk. Ik beperk me tot de files waar je meer dan 15 minuten verliest. Dat zijn er 12 geworden. Richting Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk een uur extra. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Ook 50 minuten al. Op de E34 vanaf Mijlselen tot Sint-Anna-Linkeroever een half uur. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 27 minuten. En ook tussen Brecht en Antwerpen-Noord 17 minuten. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 21 minuten. De binnenring in Brussel is er een ongeval gebeurd. Het gaat moeizaam tussen Anderlecht-Zuid en Astridlaan 35 minuten. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Zuid 26 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 21. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Richting Brussel de E314 tussen Maasmechelen en Genk-Centrum een ongeval gebeurd 22 minuten. En tot slot richting Gent op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Afliegem 19 minuten.
1: Dit is Joe
2: met Carl Schmitz.

0: Nee, het was in de zomer van 1983, terwijl het klinkt zonnig, maar het gaat eigenlijk over een radioactief bestraald strand. Kijk, daar zou ik niet willen zitten eigenlijk. Riguera. Ik vond eigenlijk de opvolger van deze plaat nog beter. Die klonk zo. No tengo dinero. Wat zoveel betekent als platzak. Ook herkenbaar zo. Eind augustus. Enrique Iglesias neemt je mee op een goddelijk ritme, zometeen. En ik heb ook de nieuwe Taylor Swift, die is goed. I know it, I knew you, zometeen.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Oh, mijn zalige pad hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schatje, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pinda's en noedels.
5: Sst, hekeet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
10: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
9: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
10: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
12: Dit is Joe Summer. Escucha arriba.

In 2002 zong hij en vooral de sexy ladies luisterden. Straks, net voor 2 uur, The Script en Will I Am in the Hall of Fame. En nu naar onze top 2000 met een van die fabuleuze stemmen. Geniet van Dusty Springfield.

0: Bombi.
1: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
0: Ja?
1: Is het nee?
2: Is het nee?
1: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
0: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Je mag zo meteen ka-ching meezingen op de allereerste hit van Mika. Je hoort voor 3 uur ook Katy Perry, Bruce Springsteen en Rod Stewart. Het is ondertussen 2 uur geworden. Het nieuws hoor je van Julie Isabeau.
7: Goedemiddag. In Ukkel is het dagrecord verbroken. Een gaslek aan Brussel Centraal en op het EK Atletiek gaan onze aflossingsteams naar de finale. Het is de warmste 14 augustus sinds het begin van de metingen. Het werd al 32,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het record van 2022. En het wordt deze namiddag nog warmer. We zitten nu ook officieel in de 3e hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan ook 3 dagen 30 graden. Vandaag is de 3e. In Brussel zijn 100 mensen geëvacueerd door een gaslek in een gebouw vlakbij het Centraal Station. Je hoort Serena Gallione van netbeheerder Sibelga.
8: Bij werkzaamheden aan een Europees gebouw werd een gasleiding van Sibelga buiten het gebouw beschadigd. Dus de brandweer heeft uit voorzorg het gebouw ontruimd. En onze technische teams zijn op dit ogenblik ter plaatse om de schade te herstellen.
7: Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Op het EK Atletiek in Birmingham mogen de vrouwen en de mannen van de aflossingsteams op de 4x400 meter naar de finale. Een echte opluchting, zegt Daniel Segers.
9: We zijn naar hier gekomen met 1 doel. Bij de eerste 3 eindigen voor een automatische plek in de finale. En dat is meer dan gelukt. Dus goed gevoel. Als het echt moest, dan kon ik wel nog een extra push doen. Maar het was niet nodig. De jongens hebben supergoed werk gedaan. En ik heb tussen haakjes mijn wedstrijd echt wel kunnen controleren. Het is nog weer extra vertrouwen voor de benen. En dan zondag alles open.
7: In het polstok springen staan Ilio Filtjes en Ben Broeders in de finale. Ruben Verheijden, Pieter Sisk en Jochem Vermeulen konden zich dan weer alle 3 niet plaatsen voor de finale van de 1500 meter. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt erg warm. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden. Vanaf de middag is er dan kans op een bui. Zondag en maandag meestal droog bij 25 graden.
6: Er staan op dit moment 14 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat in de richting van Antwerpen, de E313, tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, 56 minuten. Op de E17, tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 36 minuten. Op de E19, tussen Mechelen-Zuid en Rumst, een half uur. En ook tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 10 minuten. E34, vanaf Melzeele, 20 minuten. En ook tussen Oelichem en Ranst, een ongeval gebeurd, en 12 minuten extra. A12, tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord, 17 minuten. En ook tussen Boom en Bulrijk, 13 minuten. Richting Brussel op de E314 tussen Maasmechelen en Genk-Centrum, een ongeval gebeurd, 39 minuten extra. De Antwerpse ring in de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Berchem, 36 minuten. Richting Nederland, 13 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Richting kust op de E40 tussen Zwijnaarden en Nevelen, daar liggen voorwerpen op de weg, 20 minuten. Ring rond Gent richting Zelzaten tussen Skaldestraat en Zelzaten-Oost, 12 minuten. En de laatste, voorlopig, de buitenring in Brussel, 10 minuten tussen Wezenbeek Oppem en Diegen.
10: Dit is Joe
11: met Carol Schmitz.

Het was 2007 en daar kwam Mika piepen. Hij deed het met Grace Kelly op een van de warmste dagen van deze zomer. 37 graden in het binnenland, 31 graden aan de kust. Denk je dat je zweet stinkt na zo'n warme zomerdag, dan heb je het eigenlijk helemaal mis. Ik vertel je er meer over. Eerst nog twee okselfrisse nummers. Zometeen de nieuwe Berre. En dit is Rod Stewart.

Beatles er ook bij op Joe Paradise Beach. Better yesterday, today, tomorrow. Een bloedhete dag en dan wordt er ook gezweet. En sommige mensen die vinden dat zweet stinkt. En als je dat vindt, dan heb je het eigenlijk mis. Want zweet stinkt niet. Zweet zelf is volledig geurloos. Het bestaat bijna alleen maar uit water en zout. Maar er is wel een vervelende geur en die ontstaat pas wanneer bacteriën op je eigen huid met dat zweet in contact komen. En die gaan dat dan afbreken in. Het zijn de bacteriën die die typische zweetlucht produceren. En zo heeft iedereen eigenlijk zijn of haar persoonlijk aroma en dat is allemaal goed. Zolang het niet te hard lijkt op 3 dagen sporttas, toch?

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Dit is Joe.
0: Karel Schmitz.

naam Matthew Collins zal niet bij iedereen meteen een belletje doen rinkelen, maar het is een 21-jarige Zwitserse middenvelder die een opvallende transfer doet. Hij trekt van Austria Salzburg naar TSV 1860 München. Collins is vooral bekend omdat hij de zoon is van Phil. En van Phil een van zijn topplaten. Another Day in Paradise.

0: is ondertussen 2:30 geworden. Het is druk onderweg. Er staan 10 files waar je meer dan 15 minuten verliest. De langste op D314 in de richting van Brussel. Dat komt door een ongeval tussen Maasmechelen en Genk Centrum. 53 minuten. Richting Antwerpen D19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. 38 minuten. Op D313 vanaf Herentals-West tot Antwerpen-Oost. 37 minuten. Op DE17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 28 minuten. E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. 26 minuten. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 23 minuten. En ook tussen Boom en Wilrijk. 18 minuten. De Antwerpse ring dan in de richting van Gent. 22 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. In de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 19 minuten. Richting kust op de E40 tussen Zwijnaarden en Nevelen. 21 minuten extra. Dat komt door voorwerpen op de weg. Sta je nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
1: Dit is Joe.
2: Met Carol Schmitz.

0: Hungry Heart van Bruce Springsteen. En voor de fans van Bruce geef ik graag mee dat je op Disney Plus kan kijken naar Road Diary Bruce Springsteen in de E Street Band. Eigenlijk over de meest recente tour van Bruce, die hem ook twee keer zelfs langs het Werchter bracht. Je ziet beelden van vroeger en nu en ja, echt ook een blik achter de schermen. Als je houdt van Bruce en zijn E Street Band en van de mensen die het echt ook achter de schermen meemaakten, moet je het zeker bekijken. Road Diary op Disney+. Samba de Janeiro. Ja, als je hem vandaag niet draait, moet je hem nooit dragen, toch? Bellini staat klaar en ook Harry Styles. Zo meteen.
1: Stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Kom ook koken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
5: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.

Je kent hem uiteraard van What Is Love, Hathaway. In de jaren 90 had hij ook een aantal andere hits, waaronder Live. Tot aan het nieuws van 3 uur nog een zomerhit uit 1982. Geschreven voor snikhete dagen zoals vandaag. Want het begint met I heat up, I can't cool down. En toch is er zo magisch.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: De laatste zomerswipe staat klaar en je krijgt gegarandeerd muziek van The Killers, Meteor en ook Alanis Morissette, zo meteen al. Met Ironic, na het nieuws van 3 uur, met Emiel Balijs.
3: Goedemiddag. 3 gewonden bij een explosie in Brussel. Een Vlaamse jeugdkamp in Wallonië wordt stopgezet na salmonella-besmettingen en een geslaagde ochtendsessie op het EK Atletiek. In Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie in een gebouw. Dat werd ontruimd door een gaslek. Het zou gaan om 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en een brandweerman. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. Je hoort Serena Galeone van netbeheerder Sibelga.
4: Bij werkzaamheden aan een Europees gebouw werd een gasleiding van Sibelga buiten het gebouw beschadigd. Dus de brandweer heeft uit voorzorg het gebouw ontruimd. En onze technische teams zijn op dit ogenblik ter plaatse om de schade te herstellen.
3: Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Mogelijk bevinden er zich zelfs nog mensen in het gebouw. In Ferrières in de provincie Luik zijn 7 Vlaamse jongeren besmet met salmonella nadat ze in de Oerte hebben gezwommen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Het gaat om jongeren tussen 10 en 13 jaar die hier op kamp waren. Ze hadden onder meer last van diarree en misselijkheid en werden naar het ziekenhuis gebracht. Intussen mochten ze het ziekenhuis verlaten. Volgens de burgemeester staat het waterpeil van de Oerte te laag en zitten er veel bacteriën in. Het kamp werd ook vervroegd stopgezet. En op het EK Atletiek in Birmingham staan Ilio Fultjens en Ben Broeders in de finale van het polstok springen. Ze sprongen beide over 5,60 meter. Verder mogen ook de vrouwen en mannen van de aflossingsteams op de 4x400 meter naar de finales. Ruben Verheijden, Pieter Sisk en Jochem Vermeulen konden zich dan weer alle 3 niet plaatsen voor de finale van de 1500 meter. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland, 31 aan de kust. Zo net werd in Ukkel ook 35,7 graden gemeten. Het is zo officieel de warmste dag van het jaar. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er wel kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
2: Het is een drukke vrijdagmiddag op de snelwegen. 11 files waar je meer dan 15 minuten verliest. In de richting van Antwerpen D313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 37 minuten. Op D19 in de richting van Antwerpen vanaf Mechelen-Zuid tot Rumst 1/2 uur. En ook tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 18 minuten. E34 vanaf Melzele 26 minuten. File staat tot aan Sint-Anna-Linkeroever. E17 vanaf Haasdonk 20 minuten. En op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord een ongeval gebeurd en 16 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Gent, 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Le Grelle-Laan. In de richting van Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 17 minuten. En ook tussen Antwerpen-West en Borgerhout 16 minuten. Richting kust E40 tussen Merel, Beke en Nevelen 21 minuten. En de laatste voorlopig op de A12 richting Nederland, kwartier tussen Ekeren en Berendrecht.
5: Dit is Joe
6: met Carol Schmitz.

0: Lusty Music en Sister Sledge en Nile Rodgers die deed ook mee. Ik hoop zo dat je het hoofd een beetje kan koel houden, want het is officieel de heetste dag van de zomer. De verkoeling komt eraan met de zomerswipe. En ik zoek een toffe kandidaat voor die laatste swipe. Na Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Nooduitgangen met de Joor. Het is tijd voor de zomerswipe. Het is een speciale, want het is de laatste van het zomerseizoen. Maandag start het nieuwe radioseizoen. Daar ga ik ook wel swipen en liken. Maar in de zomer kiezen we altijd een thema. En ja, vandaag is het een thema dat ik zelf heb gekozen. Het is de 80s Summer Classics, waartussen je zal kunnen kiezen. Ik heb 5 80s krakers klaargezet die jou dat hopelijk ultieme, lichtjes melancholische einde van de zomergevoel geven. Nu eigenlijk, de zomer gaat toch wel even door. Zeker vandaag. We moeten er toch wel een beetje een draai aan geven. Dus als jij eens wil swipen doorheen de grote, verrassende hits uit de jaren 80, dan moet je me nu een bericht sturen. Je stuurt 80s Summer Classics en met wat geluk bel ik je op naar Ziggy Marley en de Melody Makers.
1: Great music.
2: Dit is Joe.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
3: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
5: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Good times, great music.
7: Joe.
8: Joe Summer.

0: Mensen. Lekker feest op de vrijdagmiddag bij Joe and the Killers and Human. De laatste zomerswipe mag ik denk ik met de perfecte kandidaten doen. Dat is Sarah Geerts in Zwijndrecht. Hey Sarah, goedemiddag.
1: Hey Carol, goedemiddag.
0: Jij stuurde, ik ben niet alleen tof, ik wil iets heel graag swipen, ik wil ook pauzeren, ik ben aan het inpakken van de vakantie en ik hou van de ethisch. Oh, jongens, dat zijn nogal redenen. Klopt. Dus ik dacht, ik bel Sarah. Jij hebt mooie vooruitzichten, want jij vertrekt vannacht.
1: Ja, inderdaad. Lang moeten wachten, maar we gaan toch.
0: Ja, en wat wordt de bestemming? Naar waar trekken jullie?
1: Wij gaan naar Tenerife.
0: Tenerife, eerste keer of ga je daar al voor de tiende keer misschien?
1: Nee, eerste keer. Dus het is afwachten, ja, maar het komt wel goed.
0: Ja. Het zal er minder warm zijn dan hier vandaag, denk ik.
1: Denk ik ook.
0: Zeg, de jaren 80. Je houdt er ook van. Dat zei je er net ook al.
1: Helemaal.
0: Ja. Je bent geboren in 1970, dus dat valt dan bonk midden in de jaren dat je tiener bent en uitgaat en zo. Dus in die zin hoop ik je te kunnen verrassen met 5 zomerse classics uit de jaren 80. Er zitten er heel bekende bij, ook wat minder bekende, maar het zijn allemaal topplaten. En we beginnen met een duet, plaat 1 en 2. En dan mag je er, een duel moet ik zeggen, dan mag je er 1 kiezen. Dit is de eerste. Benieuwd of je dit kent. Suddenly Last Summer van de Motels uit 1984. Of...
1: Die ken ik.
0: Bananarama. En Cruel Summer. Wie van die twee neem je mee in de swipe of life?
1: Ik neem Bananarama mee.
0: Bananarama en de Motels worden geskipt. Maar die gaan sowieso naar de herkansing. Dan heb je dus Bananarama of Don Henley. The Boys of Summer. Oeh, ik vind dat een hele moeilijke.
1: Wordt dat moeilijk?
0: Ja, dat is een moeilijke. Ja, ja. Zo ben ik.
1: Ja. Ik ga toch Don Henley meenemen.
0: Echt? Oh, je bent een vrouw naar mijn hart. Don Henley in de pocket, maar je kan die ook inruilen voor kandidaat 4. The Summer of 69, Bryan Adams.
1: Ja, dat is een beetje ervoor. Ik wou zeggen, dan ben ik gemaakt, maar dat was niet. Dus nee, die skippen we. Die heb ik genoeg gehoord.
0: Hey, Don, ja. Ik voel hem. Don Henley gaat dus mee, The Boys of Summer. En dit is de 5e en de laatste. Daar zit Donna Summer. Ook zomers en een zomerhit in 1984. Ja. She works hard for the money. Jij beslist.
1: En die wordt het.
0: Is het waar? Oh, nu verras
1: helemaal
0: je me.
1: Helemaal van toepassing op mezelf.
0: Ja. Hard gewerkt en nu mooie vooruitzichten.
1: Hard gewerkt en nu inderdaad.
0: Je bent een toffe madame. Dankjewel. Sarah, geniet van de vakantie.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Dankjewel.
1: Dank je, zal ik doen. Doei.

0: Ah, ik ben zo blij. Echt. Ik ben vanaf nu ook een toffe madame. Dankzij Sarah. Maar wat een leuke zomerse swipe was het. Ze ruilde Don Henley in en kwam zo terecht bij Donna Summer. She works hard for the money. En dan hebben we ook nog de muziekpol van de tweede kans tussen de vier overblijvers. En jij stemt mee. Allee, als je wilt, hè. Het is nog niet verplicht. Even de app openen en dan mag je klikken op The Motels, Suddenly, Last Summer, Bananarama met Cruel Summer, Don Henley, The Boys of Summer, of Bryan Adams met Summer of 69. Wacht niet te lang, want zo meteen draai ik al de winnaars. 11 files waar je meer dan een kwartier verliest. Op de 34 in de richting van Antwerpen tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever, 34 minuten. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 33 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk een half uur. En ook op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst een half uur. Op de A12 tussen Poldervliet en de Ekerse Steenweg, er is een ongeval gebeurd, 22 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan, 25 minuten. In de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 22. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 19. Richting kust, E40, tussen Sint-Denijs-Westerm en Drongen, 18 minuten. En tussen Drongen en Aalter een kwartier. Tot slot, richting Brussel, op E314, tussen Genk-Oost en Genk-Centrum, 15 minuten.
1: Dit is Joe,
2: met Carol Schmitz.

0: Arsang.
1: Ja, we strooien met dikke bezen vanmiddag. Tjemerk en Tarkan, straks Anne van Elzen. Ze heeft ook een rechtstreekse lijn met het Rijversfestival, 10e editie. We hebben daar met Joe een geweldige karaoke booth. Daar kan je even je stem laten horen. Niemand hoort het hoor, het is goed geïsoleerd. Dus je kan je alles laten geven. You're the voice, toch? Dit is John Farnham.

0: Even een trip richting Australië met John Farnham en You're the Voice. Het thema van de zomerswipe waren 4 zomerse platen uit de 80's. En er was ook een herkansing. Dit zijn de resultaten. De Motels, 12%. Suddenly Last Summer. Cruel Summer van Bananarama, 21%. Don Henley and the Boys of Summer, 27%. En de winnaar is met 40%. Brian Adams, zo meteen.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Mo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
8: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken, 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen, ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
9: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

Toxic en Britney Spears en daarvoor de winnaar van de herkansing. The Summer of 69 en Bryan Adams. Ik heb nog twee toppers. Eén daarvan is zo schoon als deze bloedhete dag. Mr. Blue Sky van E.

Ik word er altijd oprecht blij van en ik hoop jij ook. Mr. Blue Sky, The Electric Light Orchestra. Zometeen vanaf 4 uur bij Joe Ann van Elzen. En ik maak graag met jouw maandag afspraak. Want dan start het nieuwe seizoen van de Hits van Schmidt tussen 1 en 4. Veel ga ik er niet over vertellen. Maar het wordt een bijzonder seizoen. En ik kijk er ongelooflijk naar uit. En ik hoop jij ook. Voor nu een heel fijn weekend en nog Pink, Never Gonna Not Dance Again. Tot maandag.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Madness staat Our House in the middle of the street. Bij Jan staat het vandaag midden op Rijvers. Straks eens checken wat hij er van de sfeer vindt. En vooral of hij iemand gevonden heeft om hem een beetje drankjes te komen brengen. Nieuws nu van 4 uur met Emiel Balaijs. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een grote reddingsactie in Brussel naar slachtoffers in een gebouw van een gasexplosie. Een natuurbrand in Hogevenen. En 7 kinderen raken besmet met salmonella op een jeugdkamp in de Ardennen. In Brussel is er een reddingsactie bezig naar slachtoffers onder het puin van een gebouw. Daar deden zich 2 explosies voor. Collega Demi van den Ede is ter plaatse.
4: Een gasexplosie waarbij dus 3 gewonden zijn gevallen. 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en 1 brandweerman. Die gasexplosie is ontstaan na werken. Een aannemer heeft een gasleiding doorboord. Zo is dat gas vrijgekomen. En dan bij het ter plaatse komen van de hulpdiensten is er daadwerkelijk ook een explosie geweest.
3: Zo'n 100-tal mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In Hogevenen in Luik is vanmiddag een grote natuurbrand uitgebroken. Dat bevestigt het Waalse departement Natuur en Bos. 1 hectare natuur ging al in vlammen op. De brandweer is massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd. Niet ver van die locatie, net over de grens met Duitsland, zijn ook al bijna 2000 mensen geëvacueerd door een andere natuurbrand. Die brak dan weer afgelopen nacht uit. Het vuur is nog niet onder controle daar. En in Ferrières in de provincie Luik zijn 7 Vlaamse jongeren besmet met salmonella nadat ze in de Oerte hebben gezwommen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Het gaat om jongeren tussen 10 en 13 jaar die er op kamp waren. Ze hadden onder meer last van diarree en misselijkheid en werden naar het ziekenhuis gebracht. Intussen mochten ze wel het ziekenhuis verlaten. Volgens de burgemeester staat het waterpeil in de Oerte te laag en zitten er veel bacteriën in. Het kamp werd ook vervroegd stopgezet. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland, 31 aan de kust. In Ukkel werd al 35,7 graden gemeten. Het is zo de warmste dag van het jaar. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag meestal droog bij maxima tot 25 graden.
2: Daar zitten we allemaal op te wachten, zie op een bui voor de NOF en onszelf ook. Hè. 8 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan door een ongeval. Richting Nederland 25 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Antwerpen E313 28 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E19 27 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst en 25 op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 21 minuten op de A12 tussen Poldervliet en de Ekerse Steenweg. Op de E34 een kwartier tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Richting kust op de E40 18 minuten erbij daar tussen Sint-Denijs-Westrum en Nevelen.
5: Dit is Joe.
6: Met Anne van Elzen.

en Everybody's Changing. Vandaag is Nick heet, dus ik ben eigenlijk wel een beetje bezorgd. De dochter, de oudste voor alle duidelijkheid. June, die is vandaag met haar twee vriendinnen naar het Rijversfestival in deze hitte. Ik heb haar losgelaten met drie dingen. Zonnecrème, heel veel water en ongeveer 20 waarschuwingsjes die ze na nummer 2 al niet meer wilde aanhoren. Maar ik had ook even naar Jan Bosman gebeld in de zin van, er is een volwassene die ik ken, Jan Bosman, dus ik ga hem even bellen. Mocht er een probleem zijn, dan kan ze bij hem terecht. En dan bedacht ik me, eigenlijk had ik andersom moeten zeggen. Eigenlijk had ik tegen Jan moeten zeggen, Jan, als er iets is, je kunt altijd bij June terecht. Want wie van die twee is nu het jongst van geest eigenlijk? In ieder geval, straks horen we van Jan hoe warm de sfeer daar echt is. In Rio de Janeiro, als ik me niet vergis, door het feit dat dat ligt in het zuidelijk halfrond van deze planeet, is het daar nu winter. Maar zelfs de winter is daar nog altijd goed voor 25 graden. Claude François, die neemt ons ermee naartoe. Je vais à Rio.

goede sfeer hebben op een heel warme, bijzonder warme vrijdag. Deze Claude François en Je vais à Rio. Iedereen herinnert zich waarschijnlijk dit liedje nog wel. En ik excuseer me al op voorhand.

0: bijvoorbeeld dit hier.
1: Het circus komt eraan!
0: Allee, niet mijn eigen kindertijd, hè, maar de kindertijd van mijn kleine kinderen was Boom Babaloo en onder andere Dora en zo. Maar dus het grote circuslied van Boomba. Bij mij was het dan eerder... Smurfenlied van vader Abraham. En bij de oudste dochter was het ook iets totaal anders. Totaal geen kinderlied. Bij haar was het tot in den treuren, dit liedje Paradise van Coldplay, omdat daar zo een plusje olifant, allez, een mens verkleed als olifant, in meedeed. Welk lied doet jou terugdenken aan jouw kindertijd of die van je kinderen? Welk lied heb je iets te vaak gehoord vroeger? En vind je nu misschien moeilijk om opnieuw te horen? Of vind je het wel heel plezant wegens goed?

0: veel nummers die jullie doen terugdenken. Ofwel aan jullie kindertijd of die van jullie kindjes intussen. Ja, deze bijvoorbeeld, hè, hoort eens, hè. Iedereen begint spontaan mee te wiegen met een onkel Bob en de vrolijke vrienden. Ik excuseer mij ook al voor deze die werd doorgestuurd.
1: Snie, sna, snappie, snappie, snappie, snap. Snie, sna, snappie, snappie, snappie, snap.
0: Heerlijk, zo van die oorwormen die je er niet meer uitkrijgt. Of, en die doet het toch altijd goed op de fuiven en in de DJ-set vroeger van Victor Verhulst. Ja, we zijn nog niet aan het refrein, hè. Moeten we erop wachten? Eén keer omdraaien? Wat denken we? Ja, hè? Eén keertje gaan we ervoor gaan, hè?

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Een kraan die lekt.
1: Een tegel met een barst.
3: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
1: Het is tijd voor...

Vandaag in de kranten. De jongen die onze oren bezeerd heeft met het nummer van Baby Shark. Die gaat een comeback maken. En ik vroeg jou, welk lied brengt jou meteen terug naar jouw kindertijd of die van jouw kinderen of kleinkinderen? Wat kwam binnen? Ja, ik moest even dat refrein, hè. Stefanos die stuurt, ik wil die en ik beveel u om die volledig te draaien. Ik wil dat doen. Maar dan ligt er hier maandag een formulier voor mij klaar met daarop de grote namen, de grote letter en cijfer C4. Deze komt ook binnen.

0: heel veel binnen. Ja, Kinderen voor Kinderen, dat waren toch geweldige LP's en uitzendingen om mee te volgen. Ook deze. Of ietsje langer geleden.
1: Klein kleutertje, wat doet gij in den hof?
0: Den hof, tante Terry en klein kleutertje. Jean-Paul die stuurde ook nog iets door. Ja, de pin-up club van Bananarama. Dat is vooral zo het moment waarop je als kind in de zetel bleef zitten en hoopte dat pa of ma jou niet gezien had. Waardoor je zo toch een keer je eerste blote streepje misschien kon zien op televisie. Oké, ja. Mocht je dus nog iets op iets komen, een oorworm die jou belast heeft in de kindertijd, of jou verblijdt of zou verblijden om die nog eens te horen, laat maar weten. Intussen gaan we fluitend door het leven. En dat doen we met Felix de Laat of Lost Frequencies en Beautiful Life.

0: Ah, wel, zie, dit is misschien nog een goedje om straks te proberen in onze karaoke booth van Joe voor Jan Bosman. Ofwel zo een van die kinderliedjes, hè. If you wanna be my lover. Intussen is het 5:01. De hoofdpunten van het nieuws die krijg je nu van Emiel Wallaes. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er is nog minstens 1 persoon vermist na 2 gasexplosies in een gebouw in Brussel, vlakbij het Centraal Station. Bij de explosies raakten ook 3 mensen gewond. Het gaat om 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en een brandweerman. Eerder werden ook al 100 personen geëvacueerd. Het gaslek ontstond na werken, daarbij werd een gasleiding geraakt. In de Hogevenen in Luik woedt een grote natuurbrand. In totaal is al meer dan 1 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond op een moeilijk bereikbare locatie. De hulpdiensten zijn dan ook massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd. Het is opletten als je vanavond nog de trein wil nemen, want de NMBS schrapt 8 treinen door de hitte. Sommige treinen zijn niet voorzien van airco. Door de hitte kan het spoor ook vervormen en kunnen de bovenleidingen uitzetten. Als je de trein wil nemen, check je dus best de app of de website van de NMBS. En je neemt ook best altijd wat water mee voor onderweg. Een extreem hete dag dus vandaag. 37 graden in het binnenland, 31 aan de kust. In Ukkel werd al 35,7 graden gemeten. Het is zo de warmste dag van het jaar. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden.
0: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen E19, 37 minuten extra. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst op de E313 een half uur erbij tussen Herentals-West en Borgerhout. Op de A12 27 minuten tussen Antwerpen-Haven en de Ekerse Steenweg. 19 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Gent 37 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. 25 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En richting kust E40 tussen Drongen en Beernum. Daar schuif je ook nog 23 minuten aan.
2: Dit is Joe.
3: Met Anne van Elzen.

0: The original sin van In Excess. En echt waar, weer schoon met hemdje aan tot verdikken. De schone jeans aan en dan op de warmste dag.
1: Dit is Joe. Live van op Rijvers.
0: Ja, en zal ik ze hier eens direct op de grote video zetten. Zie, kijk, zie hem staan. Daar geflankeerd door drie fantastische dames. Jan Bosman.
2: Ja, ik moest een beetje een tandje bijsteken ten opzichte van gisteren. Gisteren nog in lange jeans, want het was veel te warm. En dan zweten ze. Dus ik dacht vandaag licht hemdje, shorts aan.
0: Maar je moet eens even je been opheffen, Jan.
2: En daar de schoonste benen van Joe onder.
0: Ja, dat is, voilà, nu zien we het.
2: Kijk. En ik heb hier drie dames bij mij, die ik vorige week ook al in de studio had. Dus wij beginnen stilaan een soort van relatie op te bouwen eigenlijk. Dus fijn dat ze er wel weer zijn. Dat is Hanne, Julia en Klaasje. Die staan hier weer bij mij. Maar ik vind het een beetje jammer, want ik had ze net bezig gezien. Ze hebben opgetreden in het Op Rijvers Festival. En ik wist niet dat ik het ooit in mijn leven zou zeggen. Maar wat was ik jaloers op jullie kleed. Net. Ja, die kleedjes die jullie aan hadden, zo zomers, zo fleurig.
3: Oh, ja?
2: Ah, en ik dacht van, ze gaan in dezelfde outfit bij mij komen. Maar die dames die switchen om de 5 minuten van outfit, die hebben er zoveel uiteindelijk.
3: Ik zou nog willen aandoen na het optreden.
2: Zeg, wat is er ten opzichte van vorige week gebeurd? Met jullie allemaal.
3: Met ons allemaal. Ik weet niet, we hebben veel opgetreden in de tussentijd. Ja. En net als vandaag.
2: Ja. Net vandaag hier ook op Rijvers, hoe is het geweest?
3: Goed, heel warm, maar heel goed. Het was superleuk in de tent. En we hebben er echt van genoten.
2: Ja. Over dat warm had ik het eigenlijk graag gehad. Wie van jullie is eigenlijk de eerste die begint te zagen over het feit van dat het veel te warm is? Oei, en nu blijft het stil.
4: Maar we zagen allemaal.
2: Zagen is klagen zo. Ja, oké.
3: Dat snap ik inmiddels, ja.
4: Nee, het is een beetje gelijk of zo, denk ik.
3: Jullie zijn wel heel positief. Jij zei ook meteen van, ja jongens, weet je, ook al is het heel warm, we moeten het omarmen en niet pessimistisch van worden.
2: Ah, ja, dus het is eigenlijk, jullie benaderen het allemaal positief.
3: Eigenlijk, ja, Julia was, ja. En ik denk dat we allemaal wel zo eens een keer zeggen, oeh, amai, warm, oeh, amai, maar... Ja, we hebben het toch gedaan.
2: Dus. Ja, stel je voor, jullie gaan met z'n drieën op vakantie. Wie van jullie drieën neemt het stuur? Wie rijdt er? Dat zijn moeilijke vragen, hè?
4: Klaasje.
3: Ja hoor, ik denk wel dat ik zou rijden. Ja, leuk. Ja,
4: doe maar.
2: Waarom? Rijd je graag met de wagen?
3: Ja, niet per se, maar ik hou...
2: Je vertrouwt die anderen niet?
3: Ik hou van avontuur, dus ik... ja, en de anderen vertrouw ik ook wel. Maar ik denk als we met mij gaan, dat we er snel zullen zijn. Ja, ik durf wel door te rijden.
2: Ah, dat hoor ik graag, ja. Ja. Ik zeg ook altijd, 50 is 50, geen 48, maar voor alle duidelijkheid. Zeg, maar zij mogen dan de playlist kiezen van onderweg. Welke muziek zal er dan gespeeld worden?
3: Ja,
2: behalve K3 natuurlijk, maar dat zien jullie constant.
3: Ik ging net K3.
2: Nee, dat mag niet.
3: Ah, oké. Okay.
5: Hanne zou zeggen Belle Perez.
3: Belle Perez, ja, tuurlijk. Ja. Als ik op een roadtrip ga, hup, en Amorada Bombo, we zijn weg.
2: Ja, is je Spaans eigenlijk?
3: Niet goed.
2: Okay, waarom wel meezingen?
3: Belle Perez Spaans, fonetisch, ja. Meezingen.
2: Ja, oké, okay, goed. En jij?
3: Zo van alles en nog wat. Ik denk dat ik gewoon zo wel van die foute feestmeezingnummers... En zo onze nummer zou opzetten. Zodat we zo wel
2: Gisteren was Guus Meeuwis hier nog, dat soort muziek? Is dat niet de Oompa Oompa genoeg? Nee.
3: Dat vind ik dan weer een beetje meer richting de Hoempa Hoempa Hoempa. Ah, ja. Niet onze onze. Ja? Maar dat mag ook opstaan hoor, dat is ook goed voor mij.
2: Zeg, en welke vakantie wordt het dan? Is dat een lekkere vakantie? Of gewoon plaatsjes in de schaduw gaan zoeken? Of op avontuur, op trektocht gaan?
3: Trektocht lijkt mij wel leuk, maar hangt een beetje af van de temperaturen buiten, toch? Ik weet niet wat jullie zouden willen.
4: Ja, een mix. Van alles wat je hebt opgenoemd.
2: Ah, ja.
4: Ik vind de vakantie... Ja, kajakken. Oh. Kajakken.
3: En dan mag Klaasje ons leren hoe wij ze op een bord in het water moeten staan.
2: Ja. Maar jij bent duidelijk de avontuurlijkste, toch, hè?
3: Ja. Oh, ik weet niet, jullie zijn ook avontuurlijk. Maar
5: ik heb tijd om zo avontuurlijk te zijn.
3: Deze zomer was het vooral heel veel optreden.
2: Ja, ja. Dat avontuur waarschijnlijk aan, dat komt er nog aan, maar je hoort het. Ik denk dat ze eigenlijk... Je gaat dan altijd op zoek naar waar verschillen die kadrietjes van elkaar. Maar die kunnen doen alles met elkaar, kunnen altijd met elkaar door één deur. Ik vind niks.
0: Dat is helemaal anders dan tussen ons.
2: Maar dat is nu typisch K3. Ja, dat is helemaal anders dan tussen ons. Dat is wel waar. Ja, dat is wel waar. Oh. Ja, Anne van Elzen. Hey, niet zo de tofste collega, hoor.
3: Maar jawel, die is super lief.
0: En ik kan mij nu niet verdedigen. echt waar, echt waar.
2: Ja, zo hoor je al niet, sorry.
0: Als een jachtwagen is om liefde vragen. Oh, het doet niet anders hier, Bosman.
2: Nee, het is dat, Okay. Zeg, ik ga met de Gadrietjes nog een fantastische foto nemen. En die zetten we dan even online. Zes, en dan,
0: dikke kus van mij als je wilt.
2: En ik maak afspraak voor volgende week. Waar weet ik niet, maar we gaan elkaar volgende week opnieuw zien. Ja. Ergens,
0: denk
2: sowieso.
0: Denk maar snel vakantie vragen dan.
2: Ja, dat is goed. Ja.
0: Zeg, we hadden het hier daarnet over kinderliedjes. En welke liedjes nemen jou terug naar de kindertijd van jezelf of van jouw kind? Ah, wel, als ik nu ga denken aan de jongste bij ons thuis, dan is dat dit hier. Onze

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmens.
0: Geraakte jij aan mijn stek niet, Fred?
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

Nick Heyman, I Promised Myself, krijg je nog een berichtje binnen. Ja, daarnet was Jan Bosman op Rijvers in gesprek met K3, die daar net hebben opgetreden. En hij stelde zo een paar vakantievragen van wie zou van jullie drie het stuur nemen tijdens een roadtrip op reis. En dan was het alle ogen richting Klaasje. Ja, zij zou het allemaal in goede banen leiden. Maar krijg je nog een berichtje binnen van Claude, die zegt ik zou nooit een roadtrip doen met Jan, gans de weg, Abba waarschijnlijk. Dat houd ik niet vol. Ja, tenzij, dat brengt mij eigenlijk op een idee. Misschien moeten we zo'n roadtrip met Jan door Zweden organiseren met als thema ABBA. Want entertainen, dat kan hij wel. Zet hem in een bus met een microfoon en plezier gegarandeerd.

ik moet zeggen, ik heb deze zomer ook al naar heel veel optredentjes moeten kijken. Iedere keer wanneer de jongste dochter Jackie Lou een vriendinnetje op bezoek had, was het altijd, mogen wij straks een optredentje doen? Dan gaan wij tickets voor jullie maken en jullie mogen dan langskomen en met wat chips en popcorn en zo. En het was altijd die-die van Shakira. Van de ene Latina gaat het nu naar de andere. Ain't it funny hoe Jennifer Lopez er altijd maar even jong blijft uitzien. Of eigenlijk gewoon jonger wordt met jaren.

0: Je hebt pas zo'n middelbaar afgestudeerde puber weet amper wat hij vanavond wil eten, maar moet wel een studierichting kiezen. Straks vertelt studiecoach Veronique Standaard hoe je helpt zonder zelf huiswerk te worden. Nieuws nu met Emiel Wallijs. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Brussel zijn de hulpdiensten nog steeds op zoek naar een vermiste persoon. Een grote natuurbrand in de Hoge Venen en de luchtvochtigheid is extreem laag. Er is nog minstens één persoon vermist na twee gasexplosies in een gebouw in Brussel vlakbij het Centraal Station. Het gebeurde vanmiddag, vertelt collega Demi van den Neden.
2: Een gasexplosie waarbij dus drie gewonden zijn gevallen. Twee medewerkers van netbeheerder Sibelga en één brandweerman. Die gasexplosie is ontstaan na werken. Een aannemer heeft een gasleiding doorboord. Zo is dat gas vrijgekomen en dan bij het ter plaatse komen van de hulpdiensten is er daadwerkelijk ook een explosie geweest.
1: Zo'n 100-tal mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik woedt een grote natuurbrand. In totaal is al meer dan 80 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond op een moeilijk bereikbare locatie. De hulpdiensten zijn dan ook massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd. En de autoriteiten verbieden ook de toegang tot 4 gemeenten in de regio. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Let op als je de trein wil nemen vanavond, want de NMBS schrapt 8 treinen door de extreme hitte. Het gaat om 8 piekuurtreinen van en naar Brussel. Je hoort Dimitri Temmerman.
3: Dat zijn piekuurtreinen, treinen die je maar 2 keer per dag rijden, 's ochtends richting Brussel en 's avonds terug. En in tussentijd de hele tijd ook in een volle zon geparkeerd staan. En omdat die treinen maar 2 keer per dag rijden, zetten we daarvoor ook het oudste treinmateriaal in zonder airco.
1: Door de hitte kan het spoor ook vervormen en kunnen de bovenleidingen uitzetten. Check dus best de app of de website van de NMBS als je de trein wil nemen. En neem ook wat water mee voor onderweg. Door de hoge temperaturen vandaag zal de lucht extra droog aanvoelen omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Weerman David de Heenouw van het KMI geeft meer uitleg.
4: Alle vocht is op. De luchtvochtigheid gaat naar tussen 15% en 30%. We hebben een kurkdroge bodem. We hebben veel zon. Dat is een beetje het verschil ook met de hittegolven voordien. Omdat we toen eigenlijk nog maar 10 dagen of een aantal dagen ervoor nog regen hadden gehad.
1: Tegen de vroege avond zal de luchtvochtigheid nog zo'n 20% bedragen. Hoe droger de lucht, hoe meer kans op uitdroging. Nogmaals, drink dus voldoende water. En door de hitte is er bij de Waalse openbaar vervoersmaatschappij Letek een spontane staking uitgebroken. Onder meer in Bergen in de provincie Henegouwen is er daardoor veel hinder. Volgens de woordvoerster van de openbaar vervoersmaatschappij heeft amper 3 op de 10 bussen airco. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe lang de staking zal duren. Blijft dus zonnig en het wordt nog altijd snikheet of het is snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselen zon en wolken bij maxima rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er wel kans op een bui. Zondag en maandag meestal droog bij maxima tot 25 graden.
0: Richting Antwerpen 1:19, 37 minuten aanschuiven daar tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E313 een half uur erbij tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E17 25 minuten tussen Hazedonk en Antwerpen-West. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 20 minuten door een ongeval. Richting kust op de E40 een half uur extra tussen Sint-Nijs-Westrum en Beernem. Op de Antwerpse ring richting Nederland 22 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 21 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan.
5: Dit is Joe.
6: Met Anne van Elzen.

In mijn achterhoofd blijft dat altijd klinken. Hij is 6 maar 16 jaar. Maar dit is nog altijd wel Sofia van Alvaro Soler. Oh, echt waar. Ik ben... Weet je, er is een moment geweest in mijn leven dat ik enorm aan het aftellen was tot die school terug begon. Om terug in ritme en structuur te komen. En dat ik daar echt naar uitkeek. Maar nu is dat tegenwoordig volledig andersom. Nog maar 2 weken. En dat nieuwe, alleen dikke 2 weken wel. Maar dat nieuwe schooljaar gaat alweer beginnen. En ik kijk er echt niet naar uit. Voor heel wat jongeren en hun ouders brengt dat toch een beetje stress met zich mee. Want bijvoorbeeld bij ons, de oudste, die gaat van school veranderen. En ik denk dat ik er ondertussen meer stress over heb dan dochterlief zelf. Maar ook jongeren die zijn afgestudeerd van de middelbare school, die hebben natuurlijk nog wat extra tijd als die willen gaan verder studeren voor eventueel om een studierichting te kiezen of een school, een hogeschool, een unief en ga zo maar door. Een reusachtig aanbod is het. Vroeger gingen wij gewoon met de stroom mee. We kozen voor datgene dat ons het meest, hoe zal ik zeggen, werkzeker maakte. Hè? Je ging voor dat diploma. Vandaag de dag gaat dat er allemaal wat anders aan toe. Hè? Maar dat maakt het zeker niet makkelijker. Hoe moet je het dan wel doen, die knopen doorhaken, als er nog twijfels zijn? We vragen het zo meteen aan studiecoach Veronique Standaard.

0: Nog 2 weekjes en het is zover. Zomervakantie gedaan. Opnieuw de start van de school. Die eerste schoolbellen die gaan rinkelen. Alhoewel, als zoon of dochter Lief is afgestudeerd wat middelbaar en misschien nog een beetje gaat verder doen, dan hebben ze natuurlijk nog wat extra tijd. En dan is september de ideale maand om op een iets goedkopere vakantie te gaan. Maar misschien is jouw puber ook nog wel aan het twijfelen over een nieuwe school of richting. En dan kan er toch wel wat stress beginnen toeslaan op dit moment. Hoe vind je nu al dan niet samen de juiste studiekeuze? Ik vraag het aan Education Profiler of studiecoach Veronique Standaard. Dag Veronique.
1: Hallo, dag Han.
0: Tegenwoordig. Vroeger was dat allemaal zo moeilijk. Nee, maar wat deden we dan? Dan deden we allemaal in kudde hetgene van... Ik weet nog in mijn tijd, Veronique, dat was van... Je moest proberen een hoger diploma of een universitair diploma, want dan was je job zeker. Nu, ik wil ze geen boterhammen geven. Zij met een bepaald hoger diploma die daar niet gelukkig mee zijn en die misschien nog geen werk gevonden hebben. Maar oké, hoe pak je het dan aan om die richting mee te kiezen of jouw kind daarin te begeleiden?
1: Ja, als ouder is dat natuurlijk niet evident. En heel wat ouders komen aandraven met heel wat studierichtingen. Er is ook heel veel voorhanden. En die jongeren zien eigenlijk niet meer wat best bij hen past. Hoe je dat best aanpakt, is eerst een keer het eigen profiel van die jongeren in kaart zetten. Dat hij zelf een keer nadenkt van, oké, waar kom ik mijn bed vooruit en waarvoor blijf ik er vooral in liggen? Heb ik studievaardigheden? Waar wil ik naartoe werken? Wat zijn mijn eigenschappen? En als je dat eerst echt goed in kaart hebt, dan is kiezen zo moeilijk niet meer. En dan kunnen ze eigenlijk best ook zelf laten kiezen.
0: Oké. En heb je soms ook het gevoel dat jongeren moeilijk kunnen loskomen van wat ouders voor hen in gedachten hadden?
1: Oh nee, dat gevoel heb ik eigenlijk niet. Integendeel, nee. Vroeger was het inderdaad een stuk eenvoudiger, want jongeren hadden niet zoveel toegang tot kennis, hadden ook geen toegang tot alle mogelijkheden. Nu hebben ze dat wel en eens zij zichzelf zeer goed in kaart hebben, dan kunnen zij makkelijk kiezen. En kunnen zij ook, pardon.
0: Nee, want we hebben samen...

0: eigenlijk de tip aan ouders voor mij.
1: Dus die intrinsieke motivatie is denk ik heel belangrijk. Hè? Dat je te weten komt via een goed gesprek. Wat zijn de interne drijfveren die aanwezig zijn? En wat zijn eventuele externe motivatiefactoren die het misschien toch iets lastiger maken om vol te houden dan? Maar stel nu dat er ouders en jongeren echt een beetje aan het panikeren zijn. Want vroeger was er dan vaak alles weer gezegd van een gap year, dat is zo'n populair iets geweest. Hè? Zou je daar aan raden?
0: Ja. Ik maak eigenlijk leertrajecten in binnen- en buitenland en ik raad het aan bij bepaalde profielen. Ik zal het niet bij iedereen aanraden. Sommigen zijn zeer matuur om op te starten en daar raad ik het eigenlijk soms aan na een opleidingstraject. Omdat als ze inzetbaar willen zijn, zoals u daarnet zei van werkzekerheid vroeger, de boterham. Mm-hmm. Nu gaat het over inzetbaarheid. Wat kan ik? Welke skills heb ik? Wat ken ik? Het is een combinatie van veel dingen. En dan is zo'n tussenjaar zinvol op het moment dat ze te weinig vaardigheden hebben, of nog jong zijn, of daar gewoon zin in hebben, of nieuwe dingen willen ontdekken en zo zich breder vormen dan alleen het puur academische luik. Maar dan heb ik het wel over een zinvol tussenjaar. Maar niet voor iedereen komt dat in aanmerking.
1: Oké. Ja. En misschien nog een laatste kleine vraag. Mensen, ouders die wel een beetje stress ervaren als er knopen nog niet worden doorgehakt. Mm-hmm. Welke gouden raad kan je meegeven nog?
0: Profiel in kaart zetten. En direct ernaast alle richtingen een keer oplezen en schrappen. Schrappen van de richtingen die niet bij je eigen profiel passen. Mm-hmm. En niet zoveel luisteren naar iedereen rondom je. Want er zijn geen slechte scholen, er zijn geen slechte universiteiten. Maar het moet gewoon goed passen.
1: En misschien als ouders soms ook eens even afstand nemen en het wat laten bezinken, zodat de jongere de ruimte krijgt om er zelf mee aan de slag te gaan. Hè?
0: Ja, en luisteren. Hè. Even luisteren.
1: Dus iets minder panikeren en vooral echt luisteren.
0: Zeker.
1: Naar
0: ik zeg altijd aan, eindelijk sta je in een snoepwinkel en je mag eindelijk eigen snoep kiezen.
1: Ja. En je kunt jij verschillende smaken hebben ook.
0: Dus, voilà.
1: En baat het niet, het gaat ook niet. Iedereen probeert wel eens iets. En weten wat je niet wil is ook al heel waardevol. Dankjewel Veronique dat wij jou even mochten bellen hierover. Want het is toch wel een dingetje aan vele gezinstafels deze dagen. Hè. Dus grote merci dat we jou hier even voor mochten bereiken.
0: Graag gedaan, een fijn weekend.
1: Zelf

0: red lights, of in een relatie zijn er red flags. Billy Ocean, red light spells danger. Zometeen mag je tot 5 tellen in het Engels.
1: Je favoriete ochtendduo is terug.
2: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
3: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
2: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
3: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
1: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
4: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
5: Check.
4: De DJ checkt voor je tickets koopt.
5: Oké, check.
4: En social media checkt voor je op date gaat.
5: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
4: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
5: Check.
4: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.

0: ik zag hier net een artikel op het laatste nieuws. Opvallende fan voor K3 op Rijvers. Ik zeg, ja, ze hebben Jan Bosman ontdekt aan Rij van HLN. Maar nee, het is Marten, die is komen supporter voor Hanne, Julia en Klaasje. Zometeen kunnen we allemaal samen buiten adem zijn, want de koers komen eraan. Eerst de hoofdpunten van het nieuws, want het is 6:30. Die krijg je van Emiel Wallaes. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er is nog altijd één persoon vermist na twee gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in Brussel, vlakbij het Centraal Station. Bij de explosies raakten drie mensen gewond. Die gebeurden na werken waarbij een gasleiding werd geraakt. Er is een branddeskundige gevorderd en die zal morgen de site onderzoeken. De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft al meer dan 80 hectare natuur verwoest. De brand is ook nog niet onder controle en blijft zich verder uitbreiden. Het is voorlopig niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd en er is ook een wandelverbod ingevoerd. En geen medaille voor onze landgenoot Justin Verbome in de Grand Prix Special op het WK Ruitersport in Aken. Verbome en zijn hengst Zonic Plus behaalden een score van 79,362% voor hun kuur. Ze eindigden vijfde. Het goud was voor een Engelse. Larissa Pouluis werd 20ste. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien toe bij maxima tot 31 graden.
0: Ik heb juist dat nummer gedraaid. Tell me lies, tell me sweet little lies van Fleetwood Mac. Ik hoop dat dat geen leugen is wat hier staat, want ik kan het bijna niet geloven. Hier staat in één keer dat er geen files meer zijn, maar echt nul, hè? Geen van 5 minuten, geen van 10 minuten, geen van een kwartier. Dus ik hoop dat jij er nergens in staat en mij nu niet kapot vloekt, hè.
2: Dit is Joe.
3: Met Anne van Elzen.

0: ondertussen buiten adem is of niet, dat weet ik niet. Zie je hem toch nog een beetje meezingen?
1: Dit is Joe. Live van op Rijvers.
0: Ja, het is te zeggen, Jan Bosman live van op Rijvers. Ga het nog een beetje, maar schone benen en beeld hier. Oh, lekker.
2: Ja, maar weet je wat het is? We hebben dus net een maand aan zee gezeten met Joe Paradise Beach. Uh-huh. En nu hier op Rijvers Festival in Liefegem. En ik kan je vertellen, dat zijn de warmste dagen die ik dit jaar heb meegemaakt. Mm-hmm. Dat is hier warm. Echt heel warm. Ja. Of ik ben niks meer gewend. Maar in ieder geval, hier is zoveel te beleven. Dus dat je van het een naar het ander moet lopen. En dat je heel veel dingen mist als je niet een beetje rondwandelt. Dus dat is wat wij nu ook doen. Hier achter mij, als je meekijkt, dan zie je de Verraderstoren staan. Dat is een death ride. En ik zeg expliciet de Verraders, omdat ik ook alweer niet in het volgende nieuwe seizoen zit. En ik dat heel graag zou doen.
0: Dat zou niet echt iets voor u zijn. Hè?
2: Maar wel, ik denk dat ook. Ik verraad iedereen.
0: Wel, ik ging dat je zeggen. Zelfs als er geen bondgenoot, dan denk ik dat jij nog eens verrader gedraagt.
2: Dat nog iedereen zou verraden. Dat is wel waar. Ja. En daarachter is dan het TikTok stage. Als je naar links gaat, dan is er de VIP. Maar om even te zeggen, ik zal even voorlopen en dan kan je zien wat er allemaal te beleven. Dus aan deze kant, dus als je aan het wandelen bent, want dat is hier met heel veel families te doen, dan zijn hier hangmatten waar je even kan uitrusten. Mm-hmm. Dus heel veel hangmatten.
0: Zeg, als je mijn dochter tegenkomt, wilde jij een keer erop letten wat hij aan het drinken is?
2: Ja, maar ik heb dat gezien. Die had een goede cocktail in haar handen, heb ik daar niet gezien. Ik zeg, doe maar. Ik zal het niet aan uw mama gaan vertellen. Ik zal het niet op de radio vertellen. Maar om maar te zeggen, hier zijn heel veel dingen te beleven. Die hangmatten hier. Een beetje verder, daar kan je dus... daar is echt een heus zwembad opgebouwd. Dus
0: echt?
2: Daar kan je gewoon met je voeten gaan plonsen uiteindelijk. Dus daar kan je echt verkoeling gaan zoeken. En dat is echt wel nodig. Hier, waar we nu aan het wandelen zijn, daar zijn van die sproeiers. Dus af en toe schieten die in gang. En dan is het echt geweldig om hier te komen staan. Bellen worden hier ook geblazen. Hier naast ons, vorig jaar hebben we dat geprobeerd. Het is een heus circus. Dus vorig jaar hebben we een paar oefeningen geprobeerd. Ik was daar natuurlijk super slecht in, wat had je gedacht? En dus hierboven kijken, nu zie je mensen hier passeren aan de death ride. Die, kijk, en die denken van, ik ga niet kunnen stoppen. En dan is dat, voilà, dan worden die daar opgevangen. Uh-huh. Dus hier links is het zwembad dan.
0: Mag ik u eens een voorstelletje doen?
2: Ja, nee, je gaat niet zeggen dat ik daarin moet, hè, Anne?
0: Niet in dat zwembad, dat vind ik te gemakkelijk.
2: Nee.
0: Die een dead ride, kom aan Jan.
2: Nee. Maar...
0: Allee, ik heb dat ook gedaan.
2: Ah ja, maar dat is
0: als
2: goed.
0: Als je dat doet, dan draai ik nu ABBA.
2: Ja, maar daarvoor doe ik het niet, hè. Ik bedoel, alleen voor één ABBA. Nee, dat gaan we niet doen,
0: maar
2: hè.
0: Maar wat moet ik dan doen? Mag ik het aan de luisteraars vragen?
2: Nee, je mag het niet vragen, want ik heb om 6 uur, en dat is over een kleine half uur, ik moet mij nu naar het grote podium gaan begeven, want ik moet daar een artiest gaan aankondigen. Nederlandse bente.
0: Oké, dan wordt het een tattoo. Het is goed. Dan is het een tattoo. Ja, oké.
2: Een tattoo.
0: Als je niet
2: ik had gezegd oké.
0: Ja, een tattoo van ABBA of Joe. Jij mocht kiezen.
2: Als je nu de favoriete plaat van ABBA van mij...

0: ABBA en Mamma Mia. Oh, zeg, ja, ik had er net gezegd hè, dat er in één keer van ik weet niet hoeveel files naar nul files is gegaan. Dat voelde alsof het totaal niet klopte en alsof het inderdaad niet klopt. Er is blijkbaar een algemeen probleem met de aanbieder van de verkeersinformatie. Dus het is heel moeilijk te vinden voor ons. Maar volgens Jackie is het richting kust toch al wel aanschuiven vanaf de E40. En ik heb hier nog een paar files die ik kan meegeven. Van Halle tot Groot-Bijgaarde op de Brusselse ring 2 minuten erbij. Ook van Groot-Bijgaarde tot Strombeek 6 minuten. Strombeek tot Machelen 8 minuten. Machelen tot Zaventem 2 minuten. Dat is allemaal de Brusselse ring. Hè. Maar dus ook op de ring rond Antwerpen liever. Daar schuif je ook aan 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Eens kijken wat er hier nog langer is. Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord 21 minuten. Dus voilà. En in Ardooien blijkbaar. Dat heb ik hier ook doorgekregen van Wendy. Nog een immense file op de E403 van Ardooien richting Brussel. Dus courage, courage. En hopelijk is dat hier snel opgelost. Anastasia Chernok, die weet precies wat onze vrijdag vandaag extra kan gebruiken. Straks onze allerlaatste Pimp Your Friday tip naar Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear and This.
1: Vanavond bij VTM zorgt Milk Inc. voor een knallend slot van 10 om te zien. En bij VTM 2 is het de bloedmooie Angelina Jolie die voor vuurwerk zorgt. In Salt. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Cameron with Goomba en The Kingdom of Fear. Aan alle schoonnietjes komt een einde, dus ook aan de Pimp Your Friday tips van Anastasia Chernox. Ze heeft de voorbije weken onze vrijdagen toch een gouden randje gegeven, dat die net een tikkeltje extra gegeven. En zometeen haar allerlaatste tip. Ah wel ja, ik wist niet dat talkpoeder ook kon gebruikt worden voor andere dingen dan babybilletjes bij de windpokken.
1: Hey Anne, deze week heb ik een Pimp Your Friday tip voor alle moeties en papies die richting het strand trekken. Want er is één ding dat altijd meer naar huis komt van het strand en dat is zand. Dus nu teen, dus nu been aan uw kids. En voordat je het weet, ligt heel die Noordzee in uw auto. En de oplossing is eigenlijk verrassend simpel en dat is talkpoeder. Ik ben nu glam op de set, dus ik heb eigenlijk maar dit. Maar gewoon een busje talkpoeder, pak dat mee in uw zak, strooi het op je huid en dan kun je het zand er super gemakkelijk afvrijden. Want dat talkpoeder, dat pakt al het vocht op. Dus vergeet dat afspoelen, vergeet die gigantische strandhanddoek, gewoon een beetje talkpoeder en you're ready to go. Dus pimp die Friday en laat dat handy gewoon op het strand.

Ja, alleen was ze helemaal niet Toni Braxton, dat is haar naam. Tiffany was dit met I Think We're Alone Now. Toni Braxton, dat is geen onbekende in Amerika als het gaat om live televisie. Dat is een 66-jarige Amerikaanse. Ze is onderneemster, maar ook tv-persoonlijkheid en presentatrice op shoppingkanalen. Ze heeft als vaste gast promotie gemaakt voor haar producten, pruiken en accessoires. En dat deed ze ook vorige week toen ze een blonde pruik opzette voor een demonstratie. Ze stond met haar rug naar de camera om de lokken goed te laten zien, zo net alsof je naar de kapper bent geweest. Maar dan gaat het gigantisch mis. Dan zegt ze het volgende. It looks like you went and got a blowjob. In plaats van a blowout at your saloon. Aldus Braxton. Ja, je weet wel wat dat is. Ik ga het niet vertalen. Hè. Op dat moment laat ze nog altijd haar gezicht niet zien. Ze houdt vervolgens haar handen in de lucht en schudt haar hoofd. Uiteindelijk perst ze er nog een laatste zin uit en ziet er mooi uit. En dan buigt ze haar hoofd. De verspreking verschilt maar 3 letters. Die blowout en die andere blow. Maar intussen is het clipje al miljoenen keren bekeken en de pruiken die gaan harder de deur uit dan ooit. Dus dat is natuurlijk weer goed meegenomen. En ondertussen heeft ze ook een uitnodiging gekregen van talkshow-host Jimmy Fallon. Zo kan je maar zien hè, dat het zo'n pikante verspreking toch nog iets kan opleveren.

0: Frances die glimlacht zo meteen alsof ze net een gratis upgrade heeft gekregen. En Tom Brown die staat te dansen of te funken liever naast een zwembad in Jamaica. Op Jamaica moet ik dan zeggen. 6 uur geweest. Het nieuws krijg je nu van Emiel Wallace. Goedenavond.
1: Goedenavond. De hulpdiensten zoeken nog steeds naar 1 vermiste persoon na de gasexplosie in Brussel. De brand op de Hoge Venen breidt verder uit. En experten raden af om in meren en rivieren te zwemmen. Er is nog altijd 1 persoon vermist na de 2 gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in Brussel. De hulpdiensten hebben een reddingsoperatie opgestart. De explosies deden zich voor na werken. Daarbij werd een gasleiding geraakt. 3 andere mensen raakten gewond. Je hoort van een Dina Marocchi van het Arbeidsauditoraat.
2: Er is een brandweerdeskundige gevorderd die morgen ter plaatse gaat komen om alles te onderzoeken. De veiligheidsdiensten van de Europese Commissie zijn aanwezig. De Belgen zijn bezig met werken. Daarna zal de brandweer terug gaan checken of de hele site veilig is en dan gaat de site verzegeld worden. Tot morgen, dat we terug ter plaatse kunnen komen met de branddeskundigen voor verder onderzoek.
1: De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft al meer dan 80 hectare natuur verwoest, dat meldt de Waalse overheidsdienst. De brand is ook nog niet onder controle en blijft zich verder uitbreiden. Het is voorlopig niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De hulpdiensten zijn wel massaal ter plaatse en de autoriteiten verbieden ook alle wandelingen in het getroffen gebied. In Maasmechelen in Limburg is een man van 75 aangehouden op verdenking van moord van zijn vrouw van 69. Die werd vorige maand dood teruggevonden in hun huis. De man werd daarop meteen verhoord, maar werd nadien vrijgelaten. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn, werd de man toch opgepakt. Hij zit intussen in de gevangenis. Experten raden af om te gaan zwemmen in rivieren of meren in ons land. Door de droogte staat het water bijna overal zeer laag en dat vergroot de gezondheidsrisico's. In de Oerte raakten 7 kinderen van een Vlaams jeugdkamp besmet met salmonella nadat ze in het water gingen. Je hoort hydrogeoloog Anne van Grinsven.
3: Dat komt omdat alle rivieren in België afvalwater krijgen. En dat wordt dan verdund met het natuurlijke water van die rivieren. Maar tijdens droogte is er dus weinig debiet. En dat maakt eigenlijk dat er heel weinig verdunning is. En daarbij komt dan ook dat het nu ook warm is. En bacteriën gedijen ook heel goed in warmte. Dus die vermenigvuldigen zich ook veel vlotter.
1: Het is hopen op wat regen om het weer veiliger te maken. Door de hoge temperaturen vandaag zal de lucht extra droog aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Weerman David de Heenhouw.
4: Alle vocht is op. Die luchtvochtigheid gaat naar tussen 15% en 30%. We hebben een kurkdroge bodem. We hebben veel zon. Dat is een beetje het verschil ook met de hittegolven voordien. Omdat we toen eigenlijk nog maar 10 dagen of een aantal dagen ervoor nog regen hadden gehad.
1: Hoe droger de lucht, hoe meer kans op uitdroging. Drink dus voldoende water. En geen medaille voor onze landgenoot Justin Verbomen in de Grand Prix Special op het WK Ruitersport in Aken. Verbomen en zijn hengst Zonic Plus behaalden een score van 79,362% voor hun kuur. Ze eindigde uiteindelijk 5e. Het goud was voor een Engelse. Larissa Poluis werd 20e. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien toe met maxima tot 31 graden. Zondag en maandag meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Op de Brusselse buitenring vertragen 13 minuten van Ytre tot Leonard. Op de Antwerpse ring vertragen 12 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En Antwerpen-Haven ook tot Antwerpen-Noord, 13 minuten erbij daar. Op de E40 richting kust, daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van Aalter. Slechts 1 rijstrook beschikbaar en sterk. Vertraagd verkeer vanaf Sintenijs-Westrum. Er is ook al eerder vertraagd verkeer tussen Wetteren en Merelbeke.
5: Dit is Joe.
6: Met Anne van Elzen.

0: genoemd als het Euromillions-land, hè, want we hebben een paar keer toch al dit jaar die grote pot weten te verzilveren hier bij ons. Dan denk ik, ja, zolang als dat terug geïnvesteerd wordt in ons land, dan is iedereen er goed mee, hè, maar... Soms kan je het ook gewoon vinden tijdens het renoveren. Hè. Je hebt het waarschijnlijk wel gelezen in de krant. Plots vind je tijdens die renovatie een echte schat. Het is gebeurd bij arbeiders tijdens verbouwingswerken in Sint-Gilles-Dendermonde. Zij vonden dus goudklompen en gouden munten met een waarde van maar liefst 9 miljoen euro. Een voormalige dienstmeid die 20 jaar in dat pand gewerkt heeft, die is er alvast van overtuigd dat de goudschat toebehoort aan de familie van Assen, die er vroeger woonde. Het parket heeft het goud intussen in beslag genomen om de herkomst te gaan onderzoeken. Maar wat zijn eigenlijk de regels als je zelf zo'n waardevolle vondst doet? Ik vroeg het aan professor goederenrecht Vincent Sagaert.
1: Wanneer men iets vindt, is men dus altijd verplicht als algemene regel om daarover eerlijk te zijn. Met andere woorden, de vinder die moet redelijke inspanningen doen om de eigenaar terug te vinden. En als dat niet lukt, binnen de 7 dagen het goed aangeven bij de gemeente die het in het register zal noteren. Dat geldt voor om het evenwel goed, dus een gsm, een portefeuille, goudklompen van 9 miljoen euro. En om het even waar men dat goed vindt, dus zowel op de straat als in privédomein. Dat geldt overigens ook voor dieren als men een hond of een kat vindt.
0: Ah, dus met andere woorden, eerst even passeren langs het gemeentehuis. Dat is de boodschap. Zelfs al graaf je de schat op in je eigen achtertuin.

lees van veel mensen in een Joe-app. Ik zou toch gewoon even rustig mijn mond houden. Zo wanneer ik iets vind, dat ze er zelf maar komen achterzoeken. Oh, Jan Bosman en die tatoeage. Ik heb het geprobeerd, maar het gaat niet lukken, denk ik. Geen Joe, geen Abba. Nee, het gaat niets worden. Maar ik heb hem wel zover gekregen om iets anders te gaan uittesten daar op het Rijversfestival. Zometeen uitgebreid, lekker verspreid.

0: Max had hier even in een discussie verwikkeld in de studio. Toch een beetje een persoonlijk debat met het geweten. Simply Red was dit met Fairground. Ja, ik zit hier niet alleen. Producer Hans zit hier ook mee in de studio. En ik zei zo tegen Hans, allee, stel je nu voor, je bent met je vrouw iets aan het verbouwen en daar liggen 20 goudklompen. Ga je die dan echt alle 20 aangeven bij het gemeentehuis of gaat het dan toevallig zeggen, ik heb hier 19 goudklompen en gaat er toch één achter dan touwen dan? Ben ik nu zo'n slecht vuil dat ik er eentje zou bijhouden? Hè? Ben ik nu echt volledig verkeerd? En Hans' reactie was, ja, dan zou ik gaan voor alles of niks.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Pannenkoeken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
3: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Smartfoto.be.
5: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: to give it all to.
1: Nog even over die goudklomp. Iemand stuurt hier. Ik verdeel ze onder de armen. 10 staafjes links en 10 staafjes rechts onder mijn armen.
2: Dit is Joe. Live van op Rijvers.
1: Ja, ja, Jan. Uw micro werkt, uw micro werkt. Ik moest er nog openzetten. Gewoon zeg, nog heel rap voordat je daar begint over Rijvers. Hè. Die goudklompen daar van 9 miljoen euro. Ging jij dat aangegeven hebben of ging jij er toch twee naar?
3: Ik zou dat aangegeven hebben aan mijn bankrekening.
1: Voilà, oké. Okay, enough
3: said. Aan mijn eigen bankrekening.
1: Goed, ik zie u naast een pinguïn en vanachter Good Times Great Ice Cream.
3: Ja. Maar ja, we hebben ze gevonden, want we zijn dus al een tijdje op zoek naar de Joe Ice Cream kar. Uh-huh. En we hebben die uiteindelijk gevonden met die geweldige pinguïn die hier klaar staat. En dus het is echt het weer om ijsjes te eten. Hè. Dus ik weet dat ondertussen hier in de ijskar dat Sandra en Ils daar staan. Uh-huh. En dit is, hallo, ik ga hier even tussen kruipen. Hè. Ik ga daar gewoon bij. Dat mag normaal gezien niet. Dit is Sandra, hè?
4: Hallo, ja.
3: Hoe is de taakverdeling hier in en waar kan ik helpen?
4: Gewoon ijsjes scheppen.
3: Ja, dat is. En wie ontvangt het geld?
4: Een ander collega.
3: Ah, dat is een andere collega, ja, want dat vind ik eigenlijk de belangrijkste. Ik vind geld ontvangen veel leuker. Ijsklompen zoeken en geld ontvangen. Zeg, en welke smaken hebben jullie allemaal, Ilse?
4: Mocha, speculoos, stracciatelli, vanille, banaan, aardbei.
3: Ah. En chocola, ja, de chocolade mag niet. Kan ik misschien een ijsje met twee bollen vanille bestellen? Ja. Een horentje, kan dat? Voilà, dat wordt hier ondertussen gemaakt. Mm-hmm. En ik kan dan zeggen... Oei. Ja, ik heb hier even mijn hoofd tegen iets tegengeslagen. Dat is hier lager dan verwacht. Dus... dat kunnen zien, ja. Dat kunnen zien. Ja,
1: oh, dus, ga eens een beetje, maar...
3: Ja.
1: Oh, we hebben al wat maar zij heeft het.
3: Nee, maar Ilse heeft het net ook voor gehad, zegt ze net dus. Maar dat is natuurlijk niet gefilmd, hè? Dat hebben jullie niet gezien.
1: Oei,
3: maar ik wil maar zeggen... Maar nee, het is toch hier. Hoe kan dat hier... Maar nee, totaal niet.
1: Ja, nee, dat is altijd, ja.
3: Ik wil gewoon nog zeggen, dus als je naar Rijvers komt, want dat kan dus nog altijd, de Joe ijskar staat hier nog, dan kan je lekkere ijsjes komen halen. En dus voor vanavond kan het eventueel nog, want dan komen nog Bazaar en Noordkaap komen nog optreden. Morgen is het volledig uitverkocht en zondag kan je naar Suzanne en Freek nog komen kijken en naar Aaron Blommaert, die hier ook nog komen optreden. Dus daarvoor zijn nog een paar tickets en zorg ervoor dat als je komt... Ah, mijn ijsje gaat smelten.
1: Kijk hier.
3: Op een orentje. Maar ik ga dat nu aan mijn voorhoofd houden, want dat is een beetje aan het zwellen, denk ik.
1: Ik ga hier even een screenshot van pakken, want ik vind het Jan Bosman op het hoogtepunt van zijn carrière. Goed, liefste Jan. Geniet ervan en laat het smaken.
3: Dankjewel. Dankjewel, dames.

0: beeld geraakt nu niet uit mijn hoofd van Jan die uit die ijskar stapt met zijn hoofd daartegen. Ja, mij gaat dat natuurlijk niet kunnen overkomen, want zelfs als ik op mijn tippen, dan heb ik nog 20 centimeter of meer over. Oh, maar ja, het is wel grappig geweest. Oké, tijd nu voor de hoofdpunten van het nieuws van 6:30. Die krijg je van Emile Wallais. Goedenavond.
1: Goedenavond. In Maasmechelen in Limburg is een man van 75 aangehouden op verdenking van moord van zijn vrouw van 69. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun huis. De man werd daarop meteen verhoord, maar werd nadien vrijgelaten. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn, werd de man toch opgepakt. Hij zit intussen in de gevangenis. De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft al meer dan 80 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Waalse overheidsdienst. De brand is ook nog niet onder controle en blijft zich verder uitbreiden. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De hulpdiensten zijn wel massaal ter plaatse. De autoriteiten verbieden ook alle wandelingen in het getroffen gebied. En experten raden af om te gaan zwemmen in rivieren of meren in ons land. Door de droogte staat het water bijna overal zeer laag en dat vergroot de gezondheidsrisico's. Komt omdat bacteriën zich sneller vermenigvuldigen in warm water. De oproep komt er nadat 7 kinderen besmet raakten met salmonella nadat ze in de oerten gingen zwemmen. Het is dus hopen op wat regen om het weer veiliger te maken. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien toe met maxima tot 31 graden.
0: Nog 10 minuten aanschuiven op de Brusselse buitenring tussen Halle en Groot-Bijgaarde. Ook nog aanschuiven richting kust op de E40 en dat tussen Drongen en Aalter, want daar is een ongeval gebeurd. En ook nog aanschuiven op de Antwerpse ring en dat tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

en heerlijk, heerlijk, heerlijk. Lorca, Ritmo de la Noche en de positieve, toffe pushberichten komen binnen. Goed nieuws, want er staat hier goud. Roos van Otterdijk wint 100 meter vlinderslag en volgt zichzelf op als Europees kampioene. Met dat kleur mogen we weer heel content zijn, hè.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Ja, en dat was dus de ideale opwarmer voor de heerlijke zomermix van deze vrijdag door de boxen. Eentje om volledig van onder de indruk te zijn. Let's go, girls.

0: Goeie avond. Ik heb voor jou meegenomen een zomerse playlist om af te koelen en tickets voor een etentje met twee in het Atomium. We spelen zometeen voor de laatste keer bingo. Eerst het nieuws van 7 en dat krijg je van Emiel Wallijs.
1: Goedenavond. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioen op de 100 meter vlinderslag. Er is een man aangehouden voor de moord op zijn vrouw in Maasmechelen en Finny Darling sterft in de ronde van Portugal. Roos van Otterdijk is Europees kampioen op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom in Parijs naar een tweede Europese titel op rij en was ruim sneller dan haar tegenstanders. Het zilver ging naar een Duitse, het brons naar een Russische. Eerder deze week pakte van Otterdijk ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Danvaux werd dan weer achtste op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Roemeen. In Maasmechelen in Limburg is een man van 75 aangehouden op verdenking van moord op zijn vrouw van 69. Die werd dood teruggevonden vorige maand in hun huis. De man werd daarop meteen verhoord, maar werd nadien vrijgelaten. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn, werd de man toch opgepakt. Hij zit intussen in de gevangenis. En een drama in de wielerronde van Portugal. Daar is de Britse wielrenner Finny Darling om het leven gekomen na een ongeval. Volgens verschillende media werd hij frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wedstrijd. Darling was amper 19. Hij is ook de broer van voormalig Europees kampioen tijdrijder Joshua Darling. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien toe met maxima tot 31 graden. Zondag en maandag meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: 1 minuut over 7 en er zijn een aantal verkeersproblemen op de Brusselse binnenring. Gaat het traag van Halle tot Groot-Bijgaarde, daar moet je 10 minuten aanschuiven. En van Leonard tot Itre 12 minuten vertraging. De Brusselse buitenring, problemen van Groot-Bijgaarde tot Halle, daar moet je 10 minuten aanschuiven. Op de Antwerpse ring, problemen van Antwerpen-West tot Antwerpen-Centrum, daar moet je 9 minuten aanschuiven. En ook nog file op de E313 van Geel-Oost tot Antwerpen-Oost, 13 minuten extra. Op de E40 tenslotte is er ook nog altijd vertraagd verkeer vanaf Nevelen tot Aalter door een ongeval daar. En er is ook al eerder vertraagd verkeer tussen Wetteren en Merelbeke.
2: Dit is Joe.
3: Met Anne Paulussen.

Een hele goede avond en welkom in de heetste avond ooit van de maand augustus. Oh la la la, het was vandaag weer smeren en hydrateren en ook puffen, heel veel puffen. Maar goed, we gaan ons nu kunnen focussen op het beste deel van de dag natuurlijk. Dat is de start van het weekend, inclusief de playlist bingo dit uur. De inzet is bijzonder leuk, je weet dat. Een drie gangen etentje voor twee in de hoogste bol van het Atomium in Brussel, met alles erop en eraan. Nu, hoe kan je meedoen met die bingo? Het is heel simpel. Je gaat nu naar je gsm, je opent de Joe-app en je klikt bovenaan op Speel de playlist bingo. Dan zie je een bingo-kaart verschijnen met 6 songs die je nog allemaal voor 8 uur zal horen hier. Elke keer dat een nummer voorbij komt van op de kaart, dan vink je deze aan. En bij een volle kaart, dan mag je natuurlijk bingo sturen in de Joe-app. Voilà, zo simpel is het. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben bij deze omgedoopt tot Bingo Master. En we gaan er samen aan beginnen met de Gibson Brothers, die ons richting Cuba brengen.

Deze stond misschien al wel op je bingo-kaartje. Goed focussen en blijven meespelen voor die heerlijke inzet natuurlijk. Het Rijverfestival in Lievegem is gisteren van start gegaan met een geweldige muzikale line-up. En ook vanavond met Joe zijn we er live bij voor heel veel sfeer. Reporter Jan Bosman die is daar te plaatsen en we gaan hem ook nog wel horen om mee te genieten van al die leuke festivals.

0: Betty Midler, Beast of Burden. Hou je bingo-kaart goed in de gaten zometeen. Het is maar een kleine tip die ik jou geef.
1: Je favoriete ochtendduo is terug.
2: Onze vakantie zit er bijna op, maar...

0: sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een kraan die lekt.
4: Een tegel met een barst.
3: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
4: Het is tijd voor iets nieuws.

Ja, het is een tropische avond na deze snikhete dag. En daar hoort natuurlijk ook aangepaste muziek bij deze avond. Ofwel koel je ervan af, ofwel gaat het net zorgen voor die extra zweetdruppels. Laat je dus niet afleiden.

0: Despacito.
1: Het is bijna 7:30 en er zijn nog problemen op de weg. Op de Brusselse binnenring gaat het traag van Halle tot Groot-Bijgaarde. Je moet er 10 minuten bij tellen. En van Leonard tot Itteren 12 minuten extra. Op de Brusselse buitenring problemen van Groot-Bijgaarde tot Halle. Daar moet je 20 minuten bij rekenen. Op de Antwerpse ring richting... op de Antwerpse ring, op de buitenring. Van Antwerpen-West tot Antwerpen-Centrum 7 minuten vertraging. En richting Antwerpen op de E313 problemen tussen Geel-Oost en Antwerpen-Oost. Daar moet je 11 minuten bij rekenen. Op de E40 tenslotte is er nog altijd vertraagd verkeer vanaf Nevelen tot Aalter door een ongeval daar. En ter hoogte van Loppem is er een vrachtwagen gekanteld ter hoogte van de oprit. Er zijn twee rijstroken versperd en de oprit Loppem is afgesloten. En daardoor is er natuurlijk ook file vanaf Aalter.
2: Dit is Joe.
3: Met Anne Paulissen.

Een extra glimlach krijg je ook van mij, want het weekend is gestart en dan heb jij misschien ook wel leuke plannen gemaakt. In Lievegem kan je bijvoorbeeld vanavond en nog het hele weekend naar het Rijversfestival gaan. We horen straks reporter Jan Bosman ook nog eens. Eerst goed blijven focussen op die bingo-kaart, want als je er eentje mist, dan geraakt die kaart natuurlijk niet vol. Dit is Tina Turner.

0: Kea-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Kom ook koken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
5: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon...

0: Ja, de sfeer zit goed, zeker met Four Seasons erbij. Oh, what a night.
1: De Playlist Bingo.
0: Een hele goede avond. Dag, Aline Mouwen uit Lier. Jij wilde nog iets belangrijks zeggen, hè? Aline, vertel eens.
2: Bingo.
0: De bingo-kaart is vol, een dikke proficiat. Jij hebt alle 6 vakjes kunnen aanvinken. Dat betekent dat jij mag gaan dineren in het restaurant van het Atomium. Ik hoop dat jij geen hoogtevrees hebt.
2: Dat valt mee.
0: Dat valt mee. Het is 95 meter hoogte, hè?
2: Oei.
0: Dan heb je natuurlijk ook gezelschap nodig om jou misschien een beetje mentaal te ondersteunen. Wie mag er met jou mee gaan eten daar?
2: Dat zal mijn man zijn.
0: Oh, dan wordt het een gezellig en romantisch uitje met 2 daar. Ah, wel, ik wens jou heel veel plezier daartoe. Aline, wat zijn jouw plannen nog op deze vrijdagavond?
2: Ik zit gewoon buiten op mijn terras.
0: Ja, maar dat is goed, hè? En het is nog warm, hè, buiten?
2: Ja, het is zeker nog warm.
0: Ah, wel, maar gewoon profiteren en genieten en vooral blij zijn met die fantastische prijs. Geniet van je weekend en tot de volgende. Dag, Aline.
2: Heel dag.
1: Bingo!

Er blijven nog altijd berichtjes in de Joe-app binnenkomen met bingo, bingo. Ja, die fijne prijs is al uitgedeeld natuurlijk aan Aline Mouwen uit Lier. Zij mag met twee gaan genieten daar in het Atomium. Er zijn zo van die artiesten die je ooit in je leven eens live moet gezien hebben. En Teddy Swims, de meest knuffelbare zanger ooit, is zo iemand. Ik heb hem zelf nog nooit live gezien, maar het zou de moeite moeten zijn. En als je zelf wil, zaterdag 27 maart staat hij in de AFAS-dome in Antwerpen. En dat is

Hem live aan het werk zien zou dus zeker geen bad dream zijn. 27 maart in de AFAS Dome, 2027 in Antwerpen. De avond is in Lievegem ingezet met het Drijversfestival. En ik denk dat de echte fans van Bazaar daar volgens mij nu al aan het aftellen zijn naar dat optreden om 10 uur. We warmen ons op met de groovy vibes van Brother Johnson na deze van Axel Red Sensualité. Ja,

0: Kompie.
1: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
0: Ja.
1: Is het nee?
2: Is het nee?
1: Tegen BTW.
0: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
0: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
5: Ja, de fans van Bazaar die komen aan hun muzikale trekken. Zometeen mag Jan Bosman bij hen horen hoe het met de sfeer en vooral ook de goesting zit voor hun optreden op Rijvers vanavond. Eerst het nieuws van 8 en dat krijg je van Emiel Wallijs.
6: Goedenavond. Een dode bij de gasexplosies in Brussel. Roos van Otterdijk verlengt haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag. En de Brit Finley Darling komt om in de wielerronde van Portugal. Bij de zware gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in het centrum van Brussel is een brandweerman overleden. Dat bevestigt het Arbeidsauditoraat. Drie anderen raakten zwaar gewond. De explosies gebeurden nadat bij werken een gasleiding was geraakt. Collega Demi van den Ede.
7: Het gaat om een brandweerman die dus net als die drie andere gewonden bezig was met het dichten van dat gaslek, maar dus overleden is. Hoe en of die ter plaatse gestorven is, dat weten we nog niet. Daarvoor zal er nog een wetsdokter aangesteld worden.
6: Morgen zal een branddeskundige de site ook onderzoeken. Roos van Otterdijk verlengt haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk had een ruime voorsprong op haar concurrentes en pakt al haar tweede medaille op dit EK. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk kon zich ook plaatsen voor de finale op de 200 meter wisselslag. Ze zette de achtste tijd van alle finalisten neer. Lucas Anvo werd dan weer achtste op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Roemeen. En geen finale voor Florine Gaspar op de 50 meter vrije slag. Gaspar werd laatste in haar reeks. En een drama in de wielerronde van Portugal. Daar is de Britse wielrenner Finley Darling om het leven gekomen na een ongeval. Volgens verschillende media werd hij frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wedstrijd. Darling was amper 19. Hij is ook de broer van voormalig Europees kampioen tijdrijder Joshua Darling. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien toe met maxima tot 31 graden. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
5: 8:02 en er staan nog 2 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Gent op de E40 tussen Beerdem en Nevelen, daar moet je 11 minuten bij rekenen. En richting de kust op de E40 tussen Aalter en Beerdem, daar moet je 6 minuten bij rekenen. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Dit is Joe.
8: Met Anne Paulussen.

0: Robbie Williams is momenteel bezig met zijn Britpop World Tour en hij maakt er een sport van om bij elke show een verrassende gastartiest mee op het podium te trekken. Aqua van Barbie Girl is daar al geweest en ook de Nederlandse Davina Michel om samen Relight My Fire te zingen. Het is altijd dus een grote verrassing.
1: Dit is Joe. Live van op Rijvers.
0: Ja, we zijn nog altijd helemaal live van op Rijvers in Lievegem. Je kan dat nog altijd tot en met zondag bezoeken natuurlijk. Het is daar deze avond ook nog volle ambiance. En de reporter Jan Bosman is ter plaatse en staat bij de charmante boys van Bazaar, die ook vanavond natuurlijk moeten optreden. Dag Jan, hoe gaat het daar eigenlijk met de mannen van Bazaar?
2: Goed, heel goed. Ze hebben net gegeten, denk ik. En ze moeten straks om 10 uur op het podium hier op Rijvers. Dus er zijn nog een paar tickets. Dus als je nog wil komen, kan het nog allemaal. Zeg maar, Anne, je zei maar net dat je een grote fan was van Bazaar, hè?
0: Ja, dat klopt.
2: Ja, ik heb eigenlijk... Is dat van Mathieu, van Simon of van Oliver?
0: Van Mathieu. En mijn hart is al sneller aan het slaan op dit moment.
2: Ze kunnen het niet horen, maar ik zal nu de boodschap overbrengen. Mathieu, en mijn hart slaat nu al sneller, zegt ze.
3: Oh, dank u wel nogmaals.
2: Maar die twee anderen zijn nu wel teleurgesteld. Hè?
0: Ja, allemaal, sorry boys.
2: Dat is wel duidelijk. Hallo. Nee, ik heb voor zometeen een opdracht voor jullie alle drie. Want we hebben bij Joe een item. En dat is dat luisteraars mogen doorgeven welke zin uit een tekst van een bepaald nummer hun het meest raakt. En om een bepaalde reden. Maar jullie, ik wil van jullie één zin uit een Bazaarnummer horen dat voor jullie zo doorslaggevend is. Ja, dus denk daar even over na. Ja. Misschien eerst even, gaan jullie een jubileum vieren dit jaar?
3: Dit jaar niet, we gaan volgend jaar een jubileum vieren. Maar het jubileum is eigenlijk dit jaar, maar we vieren het volgend jaar.
2: Ja, want Echo bestaat dit jaar 10 jaar, in september.
3: Klopt. Ja.
2: Hoe gaan jullie dat vieren?
4: Wij gaan dat vieren in de Roma, in Antwerpen. Er zijn nu al 5 concerten gepland. We gaan zien wat het geeft. We zijn er nog volop mee bezig. Ja.
2: En komen er dan ook speciale edities van dat album? Want dat is wat de meeste artiesten toch wel doen.
5: We zijn er aan het denken. Er is nog niet echt iets concreets gemaakt. Maar we zijn wel mee wat ideeën aan het spelen, ja.
2: Maar die ideeën mogen we nog niet weten natuurlijk.
5: Nee, absoluut niet.
2: ik had al zo'n vermoeden. Zeg, jullie hebben nu een nieuw album uit, Exit. Voor fans is dat een titel die toch wel een beetje paniek veroorzaakt, Mathieu.
3: Ja, maar die is onterecht. Allee, bedoel, we zijn veel aan het spelen nog altijd. Hè. En als mensen ons willen zien, dan kunnen ze bijvoorbeeld vanavond naar Rijvers komen. Dus mensen hoeven zich absoluut geen zorgen te maken.
2: Ja, voor alle duidelijkheid. Zeg, en als jullie nu een tijdje elkaar niet zien, wie is dan het snelst van jullie in paniek om te zeggen van kom, mannen, we moeten terug aan de slag, want fans wachten op ons?
5: Niemand, denk ik.
4: Niemand.
3: Nee. Daar ga ik
4: dan ben blij, even rustig.
3: Ik denk dat ik dat wel ben. Ik panikeer al wel als het niet moet eigenlijk. Maar ja, it keeps us going, hè?
2: Ja?
3: Ja. Ja.
2: Dus jij bent degene die het eerst zal reageren, toch wel?
3: Ik ben degene die wel, ik denk de WhatsApp-groepen iets te roodgloeiend laat bonzen. Ik denk dat ze daar af en toe denken van, hij is daar weer.
2: Ja, jullie kunnen die uitzetten trouwens, die meldingen, hè?
5: Die staat uit, ja.
2: Ik had al zo'n vermoeden. Zeg, ondertussen al nagedacht over een zin uit een bepaald... Mathieu weet er al eentje.
3: Het is eigenlijk onze nieuwste single en ik vind het eigenlijk wel... Ooit komt er een dag en dat vind ik dat vrij in te vullen is en dat je daar heel veel... Voor iedereen heeft dat een andere betekenis, dus ik vind... Ooit komt er een dag.
2: Waarop je mag dromen nog altijd? Wat moet er voor jou nog op een dag dan komen?
3: Oh, ik ben eigenlijk helemaal goed momenteel met waar ik zit. Ik ben super blij, ik ben super gelukkig, ik ben super gezond. Ja. Dus ooit.
2: Ja, je leeft ook heel erg gezond, hè?
3: Ja.
2: Wanneer staat de volgende marathon gepland?
3: Eind dit jaar ga ik in Madeira in de bossen lopen.
2: De bossen, maar dat is niet officieel dan?
3: Jawel, dat is wel officieel. Ik hoop het wel, want anders mag ik niet gaan van mijn ouders, denk ik.
2: Okay. En jij, Oliver? Oliver Simon?
4: Ja, ik ging eigenlijk echt exact hetzelfde zeggen als Mathieu. Dus ik ben nu heel aan het denken van, ja, wat kan ik nog zeggen? Maar ik ben er momenteel nog niet op gekomen. Ja,
2: er is vandaag een goudschat ontdekt, ik zeg het maar.
5: Ja. Ik ga geen marathon lopen. Nee. Ik weet het.
2: Maar welke zin dan wel?
5: Ik zie goud aan de rand van de zon. Ik ben te oud om te weten waarom.
2: Kijk, ze kennen hun teksten duidelijk nog, dus dat komt straks op het podium helemaal goed, Anne. Nog speciale wensen? Dingen die ik nog moet vragen? Het is nu
0: ik ben er op Pukkelpop. Als ze misschien een keer kunnen zwaaien als ze moeten optreden. Dat zou tof zijn.
2: Anne Paulis, ze zal er zijn op Pukkelpop om naar jullie te komen kijken en ze vraagt om naar haar eens te zwaaien.
3: Dat gaan we zeker doen.
0: Voilà.
2: De lelijkste van de hoop gewoon.
3: Dat heb ik jij gezegd.
2: Ja, voilà. Kijk. Veel succes, mannen, straks
3: dank
2: op het podium.
3: Dank je wel.
2: Amuseer jullie vooral, maar dat gebeurt altijd.
4: Zeker.
2: En Goud vanavond, anders gezien dat jouw favoriete zin is.
5: Ja, die spelen we niet vanavond.
2: Okay, groot gelijk, andere dingen dan. Veel succes vanavond. Voilà, Anna.
0: Oké, dankjewel Jan Bosman.
1: Dit is Joe Summer. Good times. Great.

Omdat er niet genoeg zon in de lucht hing vandaag, doe ik er gewoon nog wat extra bovenop. Als je nu in de auto zit zonder dak, of wel met dak en met airco, dan zou ik zeggen de volumeknop maar extra luid en meezingen met dit heerlijke liedje van Nicky Yore en Dazzy. Sunroof is dit. Goedenavond.

dat is voor de rest van de avond, denk ik. Dit blijft in je hoofd hangen natuurlijk. Sunroof. En kijk, Natalia doet er nog een schepje bovenop. Qua zonne, zegt zij, zonneschijn en energie. Ah, wel, ze heeft groot gelijk om

Ja, binnen een dik half uur begint er iets heel bijzonders. Iets waar heel veel mensen voor trainen en ook naar hebben uitgekeken waarschijnlijk. De meest uitputtende wandeltocht van ons land, de Dodentocht. 100 kilometer lang stappen langs de mooiste stukken uit de regio van Bornem. En ja, je weet het, met dit weer moet je toch een beetje gek genoeg zijn om daaraan te beginnen. Maar de organisatie heeft natuurlijk heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. Maar dan nog, 100 kilometer, oef, dat is toch veel. Ik heb ooit 45 kilometer gewandeld aan één stuk aan de kust. En toen had ik echt zoiets van, oké, dit is genoeg. Nee, het is echt goed en dit hoef ik niet nog eens te doen. Maar goed, er zijn altijd van die gekken en van die enthousiastelingen die zoveel kunnen. Waar zitten ze trouwens, degenen die gaan meewandelen straks? Laat jullie horen.

Can't Stop This Thing We Started van Bryan Adams. Gelukkig kan je wel altijd stoppen met de dodentocht als het even niet meer gaat. Komen trouwens heel wat berichtjes binnen in de Joe-app. Waarvoor dank. Isabel van Lanker laat weten. Oh Anne, ik heb hier heel veel stress, want mijn dochter die start zometeen aan haar eerste dodentocht. Weliswaar goed voorbereid. Ik ben nu al trots op haar, maar ik vind het wel heel spannend. Chris van Dorpen laat weten. Mijn zonen Seppe en Jelle die doen mee 20 jaar na mijn deelname. En Harold Tuijaert laat dan weer weten. Ha, wandelen. Ja, meer dan 8 uur aan een stuk is voor mij ook wel echt het maximum. Geef mij dan maar fietsen voor die afstanden, want dat is veel makkelijker. Al zou ik toch ook wel terug moeten oefenen om in conditie te komen. Ja, ik snap het wel. Die conditie, dat is altijd lastiger. Klappen daarentegen met Billy Joe, dat gaat dan weer vanzelf.

dit is voor mij het meest schattige nummer van deze avond. Officieel tot omgedoopt Crazy Little Thing Called Love van Queen. De perfecte zomersong die had je ook nog te goed voor jouw vrijdagavond. Of om je vrijdagavond beter op te fleuren. Komt van dit geweldig. Gilbert Montagne, Les Sunlight des Tropiques.

En van dat fijne duo naar een kwartet, de Doobie Brothers. Dat zijn geen echte broers van elkaar, maar wel jeugdvrienden die samenwoonden. En dan is te veel van een jointje genoten. En daar in Amerika zeiden ze er tijds Doobie tegen. Voilà, van het een kwam het ander. Long Train Running.

de Doobie Brothers en de Long Train Running. Wij gaan met de trein richting het nieuws van 9 uur. Alice DJ komt er zo meteen ook aan om je nog meer in weekendsfeer te krijgen. Eerst haal ik er met veel plezier U2 bij en deze beautiful day. En dat was het vandaag. Echt wel. Echt wel.

0: Het startschot van de dodentocht in Bornem is gegeven en ik ga die wandelaars de juiste muzikale motivatie geven met DeBarge en Rhythm of the Night en natuurlijk ook sfeer van op Rijvers. Eerst het nieuws van 9 uur en dat krijg je van Emiel Wallijs.
1: Goedenavond. Een brandweerman komt om bij de explosies in Brussel. Roos van Otterdijk is vier op haar Europese titel en STVV neemt een droomstart tegen Cercle. Bij de zware gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in het centrum van Brussel is een brandweerman overleden. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Drie anderen raakten zwaar gewond. De explosies gebeurden nadat bij werken een gasleiding werd geraakt. Collega Demi van den Eeden.
2: Het gaat om een brandweerman die dus net als die drie andere gewonden bezig was met het dichten van dat gaslek, maar dus overleden is. Hoe en of die ter plaatse gestorven is, dat weten we nog niet. Daarvoor zal er nog een wetsdokter aangesteld worden.
1: Morgen zal ook een branddeskundige de situ ook onderzoeken. De man van 41 die afgelopen weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg in Limburg blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd zaterdag aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. Wat er precies is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust aanreed. Roos van Otterdijk is ontzettend fier op haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag. Ze verlengde haar titel in Parijs en pakt zo ook al haar tweede medaille op de TK. Maar nochtans was het gevoel niet super, zegt van Otterdijk.
3: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Ja, het is gewoon omstandigheden van de wedstrijd. Super warm. Ik had inderdaad al heel dag buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Dus inderdaad, lastige voorbereiding. Maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen. Gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. Het is nu of niet. En ik ben heel blij dat ik dat wel kunnen doen. Dus ik ben gewoon mega fier op deze prestatie.
1: Ze plaatsten zich intussen ook voor de finale op de 200 meter wisselslag. Florien Gaspar kon zich dan weer niet plaatsen voor de finale op de 50 meter vrije slag. Gaspar werd laatste in haar reeks. En in ons voetbal spelen Cercle Brugge en Sint-Truiden op dit moment tegen elkaar. Beide ploegen speelden op de eerste speeldag gelijk. Na een kwartier staat het 0-1 voor STVV. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe met maxima tot 31 graden. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
4: Dit is Joe met Anne Paulussen.

0: Ik hoop dat het ritme van deze nacht vooral gunstig is voor je conditie en voor je voeten. Veel succes als je nu start aan die dodentocht. Ik ga ervoor zorgen dat er heel veel motivatie komt door de fijne muziek hier in de playlist.
1: Dit is Joe.
2: Live van op Rijvers.
0: En natuurlijk van veel sfeer van op Rijvers. Jan Bosman zit daar nu bij Stijn Meuris van Noordkaap. Hoe is het daar, Jan, eigenlijk?
3: Ja, heel erg goed. En ik ga dat meteen aan Stijn Meuris eens vragen. De dodentocht, is dat iets voor jou?
4: Ja, want ik ga die vannacht nog doen. Enfin, de rest is dan al 4 uur vertrokken, maar ik haal die wel in.
3: Ja, dus de conditie, dat zit wel goed.
4: Ja, het is een beetje aan de warme kant. Maar goed, als je daarop voorbereidt. Ja. Maar ik zeg het vervelend is, we spelen hier nog tot 12:30 met Noordkaap, maar dat is niet erg. Ik haal die wel in.
3: Ja, even met de wagen een stukje afleggen eerst. Zeg maar, Stijn, je zei net alweer Joe. Ja, we zien jou graag op Joe. En ik heb jou afgelopen week dus bekeken met de eclips. Toen in de HLN Live. En ik heb jou vorige week in verband met de maan gebeld. Ja. Je bent daar helemaal mee. En heb je die beelden gezien van iemand die zo emotioneel was? Begrijp je dat?
4: Sterker nog, ik ken die man.
3: Ah ja?
4: Ja, Chris Jansen van de Volkssterrenwacht. Ken ik al heel lang. Dus ik was een beetje, toen ik het zag op televisie, was ik wat gegeneerd. Omdat ik dacht, nee. Ik snap dat, die emotie. Maar ik was even, ja, ik weet...
3: En waarom?
4: Ja, zo van, laat hem nu even in zijn moment... Maar ik zou dat niet durven dan, als journalist bedoel ik ter plekke, om daar dieper op in te gaan. Omdat ik begrijp echt die emotie. Ik heb het zelf ook met, nu niet, omdat ik wist van, in België is het een gedeeltelijke gezondsverduistering. Ik heb trouwens iedereen proberen waarschuwen van, het is geen 100%, het gaat niet donker worden. Maar goed, 100.000 man op een berg. Maar in Spanje was wel een totale eclips. En ik weet, ik heb er ooit eentje meegemaakt, dat is indrukwekkend. En als je daar inderdaad, zoals die man, ja, mee bezig bent om dat voor te bereiden met een hele ploeg en met een vereniging die meetrekt naar Spanje, dan snap ik op een moment supreme wel waar die emotie van komt.
3: Ja, ik heb het helemaal gevormd en gevolgd liever op HLN Live. Vond het fantastisch om te zien hoe gepassioneerd en dat soort dingen die je daarover kon uitleggen. Dus je hebt dat op Joe ook al uitgelegd, dat je daar heel erg mee bezig bent.
4: Hebben we gehad,
3: dat weten we nu allemaal. Maar is daar ook waar Satelliet Suzy dan vandaan is gekomen?
4: Nee, toch niet. Satelliet Suzy was een nummer, dat is goed dat je dat vraagt. We waren een plaat aan het maken in 1996, eergisteren kortom. En die plaat was eigenlijk zo goed als af. Die heette Programma 96. Ik ben daar nog altijd heel fier op. Ik vind hij misschien wel de beste Noordkaap-plaat die we ooit gemaakt hebben. En we waren aan het luisteren in de studio een paar dagen voordat we gingen stoppen. En ineens sta ik recht, dat is typisch ik. Ik zei, mannen, heel fijne plaat, maar er staat geen single op. En dat was ineens een moment van verwarring. Jawel, dat nummer en dat zijn allemaal... Nee. Ik bedoel echt een grote single met een hoofdletter S. Uiteindelijk waren ze daar allemaal mee eens en hebben we 's morgens in alle vroegte, Lars, de gitarist en ik, in de keuken van de studio met een akoestische gitaar, een potlood en een stukje papier, hebben we dat nummer gemaakt. Echt om geen tijd te verliezen. En eigenlijk werkt dat wel. Als je op die manier werkt, vreemd genoeg, en je weet heel correct waar je naartoe wil, en namelijk single, dus we gaan ons nu niet verliezen in andere ideeën. Ik weet nog dat we gezegd hadden, wacht, we gaan een paar dingen afspreken. Het refrein moet meteen komen, want we hadden geen enkel nummer waarbij dat was, terwijl de Beatles die deed dat altijd. Zo ineens, nummer begint. Help, I need somebody, help. Single, hoppakee, refrein. We gaan direct beginnen met het refrein, dat werd dan Satelliet Suzy. En we gaan beginnen met een meisjesnaam in de titel. En liefst nog een alliteratie, om het moeilijk te maken. En ja,
3: dat zijn veel voorwaarden.
4: Nee, SS is een geslaagde alliteratie.
3: In sommige gevallen wel, ja.
4: Suzy ook. Dus iedereen vroeg altijd van wie is die Suzy? Dat weet ik niet, maar dat klinkt wel lekker. Ja.
3: Zeg, je bent ook een radiocollega, want je zit bij de collega's van Willy. Je amuseert je daar ook wel rot, hè?
4: Ik vind het gek. Echt waar. Ik ben zo blij dat de mensen van de radiovloer, hè, waar jij ook toe behoort, mij 7 jaar in met. Dat is ongelooflijk, hè? 7 jaar geleden.
3: Het gaat snel, ja.
4: Ah. En toen was het plan van, hey, we gaan met een nieuwe zender beginnen, kleinschalig. En het draait echt om muziek. Music matters, hè, nog altijd de slogan. Heb je zin om mee te doen voor het gedeelte 80s en 90s? Amen.
3: Natuurlijk wel.
4: Natuurlijk, dat hadden ze mij niet moeten vragen. En ondertussen zijn we zoveel jaar verder. Ik vind dat heel fijn om te doen. Ik hoop dat jij het ook nog fijn vindt.
3: Ik vind het nog altijd fijn. En zeker als ik mensen zoals jou naast mij krijg. Vanavond weer gepassioneerd op dat podium. Want je mag afsluiten vanavond. Ja. Mogen mensen speciale dingen verwachten? Of denk je van wat we altijd al doen?
4: Nee, we hebben hier 2 jaar geleden ook gespeeld. Met Noordkaap. Toen waren we een beetje verbaasd overigens over de omvang van het Rijversfestival. Ik wist niet waar ik terecht kwam. En dat vond ik heel raar. Want ik dacht dat ik echt werkelijk alle venues en alle festivals kende. en ook al gespeeld had. En hier dus nog niet, 2 jaar geleden.
3: Maar nu ben je voorbereid.
4: Het was een heel fijn concert, nogthans heel slecht weer toen. Nu is het geweldig weer. Nu zijn we voorbereid, nu kennen we dit. Dit is een heel vreemd, mooi, raar, eclectisch festival. Hier speelt alles en iedereen. En dan zet je een beetje op je hoede als artiest. Want je denkt, oei oei, is daar wel een publiek voor ons, wat wij doen? He, ook nog zo laat, om 11:30 als afsluiter. Ja, dat gaat daar zijn. Dit is eigenlijk een heel breed denkend, en daar heb ik graag, een heel ruim denkend publiek. En wij als groep ook.
3: Dus ik ga je een tip geven over vanavond.
5: Ja.
3: Zeker, ik hou van u ook spelen, want mijn collega DJ Jarno Bonnet, die heeft gisteren afgesloten na Clouseau. Als laatste nummer heeft hij Ik hou van u gespeeld en iedereen zong mee.
4: Ik weet het, ik zag het aan mijn sabam.
3: Voilà, bij deze kunnen we afsluiten en gaat er een trakteren, denk ik nu. Want als, de sabam is binnengekomen, dus wij gaan er mee van genieten. Dankjewel Stijn Meurens en veel plezier met het concert vanavond.
4: Dag.
0: Alleen laat het smaken daar, Jan.
3: Ah ja, tuurlijk. Het zal wel zijn. De duurste cocktail op de kaart ga ik hier pakken.
0: Uiteraard, zo kennen we jou. Dankjewel.
2: Dit is Joe Summer.

denk dat Jan Bosman zeker niet de enige zal zijn die daar op Rijvers een cocktail aan het drinken is. Het weer laat het natuurlijk toe om goed te blijven hydrateren. En dan is gewoon de keuze water of iets anders dat heel erg lekker smaakt. Taylor Swift is pas getrouwd en geniet nog volop na van die Just Married Glow. En die mag ze hier ook verspreiden met appel.

0: Allee, ik heb Ilse van Eijlen haar dag of haar avond goed gemaakt met deze van Cher, de Shoop Shoop Song. Ja, een beetje later dan voorzien, maar er is toch een file opgedoken. 2 minuten over 9:30. En 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is op de E17 richting Antwerpen. Tussen Beervelde en Lokeren moet je aanschuiven. Daar komen 5 minuten extra bij. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Anne Paulussen.

Ik krijg nog berichtjes in de Joe-app van luisteraars die aan het barbecuen zijn. Oh, dat is zo gezellig. Ja, mijn maag is al meer dan een half uur aan het grommen, dus ik ben heel erg jaloers. Maar vooral smakelijk aan de laatavondeters. En bij lekker eten laat op de avond hoort ook aangepaste muziek van deze prachtige vrouw met de mooiste ogen die er zijn.

Ja, die videoclip uit de jaren 90, die blijft toch ook altijd terugkomen op je netvlies. Natalie Imbruglia en Thorn. Milk Inc. viert hun 30-jarig jubileum dit jaar. Ze zijn ermee begonnen in 1996. En natuurlijk willen Reggie en Dinda dat op gepaste wijze vieren. Ze doen dat met twee concerten. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober dit jaar geven ze twee jubileumshows. Milk Inc. Forever heet die, in de Afasdoom in Antwerpen. Ik denk dat daar alle tickets ondertussen voor uitverkocht zijn. Misschien nog voor vrijdag de 23e is er nog plaats, maar ik denk dat je dat feestje echt niet wil missen. En misschien kunnen we al een beetje opwarmen tegen dan.

Ah, dat deed deugd. Vanaf 10 uur barst het feest hier helemaal los op Joe. Tot middernacht kan je genieten van de beste partyhits. En tot aan het nieuws krijg je nog compagnie van de Beatles. Maar ook Aerosmith is erbij. I don't wanna miss a thing. Ah, ik wens je nog een hele fijne zomeravond toe. Wat je ook nog gaat doen, de mensen die aan het wandelen zijn tijdens de dodentocht, heel veel goede moed. Morgen ben ik er terug vanaf 12 uur in de middag met heel veel goede muziek natuurlijk. Fijne avond nog.

0: Coldplay en Avicii zorgen hier zometeen voor een sky full of stars. Ze nemen je eerst mee in de 2 uur plezier van Joe Party Hits. Eerst natuurlijk het nieuws van 10 en dat krijg je van Emiel Wallijs.
1: Goedenavond. Een 3de medaille voor ons land op het EK Atletiek. Een vuurzee in de Hoge Venen. En STVV lijkt op weg naar de zege tegen Cercle. Opnieuw een medaille voor ons land op het EK Atletiek. Jana van Lent verraste met brons op de 10 kilometer. Je hoort van Lent.
2: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. Misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
1: Het goud ging naar een Italiaanse. Het zilver naar een Nederlandse. Lisa Rooms werd uiteindelijk 10de. Chloé Herbier 11de. Het is al de 3de medaille voor ons land op dit EK. Gisteren veroverde Salia Gies nog zilver in het hinkstapspringen. Delphine Kansa pakte brons op de 100 meter. De natuurbrand in de Hoge Venen in Balen in de provincie Luik breidt uit aan een snelheid van 5 tot 10 kilometer per uur. Door de temperatuur, de wind en de droogte krijgt de brandweer de brand ook niet onder controle. Collega Jeroen van der Rauwera is ter plaatse.
3: We hebben aan de brandweer daarnet gevraagd of we beelden mochten maken tijdens het blussen, maar dat vond de brandweer toch te gevaarlijk. En nu we verder weg rijden van de brand en ons omdraaien, zien we een vuurzee achter ons en begrijpen we dat wel. Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een inferno en het is wel duidelijk vanaf hier dat de brand nog lang niet onder controle is.
1: Zo'n 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En in ons voetbal spelen Cercle Brugge en Sint-Truiden op dit moment tegen elkaar. Beide ploegen speelden op de eerste speeldag gelijk, maar na zo'n 10 minuten in de tweede helft staat het 1-3 voor STVV. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien toe met maxima tot 31 graden. Zondag en maandag meestal droog bij zo'n 25 graden.
4: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Jana van Lent heeft ons land een derde medaille bezorgd op het EK Atletiek in Birmingham. Van Lent verraste met brons op de 10 kilometer en was achteraf ook ontzettend tevreden.
2: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
1: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. En in het hoogspringen werd Thomas Carmat achtste en raakte niet over 2,23 meter. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Norwit sluit de eerste dag van de zevenkamp af op een zevende plaats. Ze volgt op 181 punten van de Poolse leidster. Morgen volgen er nog drie onderdelen. De natuurbrand in de Hoge Venen in Balen in de provincie Luik breidt uit aan een snelheid van 5 tot 10 kilometer per uur. Door de temperatuur, de wind en de droogte krijgt de brandweer de brand daar maar niet onder controle. Journalist Jeroen van der Auwera is ter plaatse.
3: We hebben aan de brandweer daarnet gevraagd of we beelden mochten maken tijdens het blussen, maar dat vond de brandweer toch te gevaarlijk. En nu we verder weg rijden van de brand en ons omdraaien, zien we een vuurzee achter ons en begrijpen we dat wel. Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een inferno en het is wel duidelijk vanaf hier dat de brand nog lang niet onder controle is.
1: Zo'n 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar zijn eerste zege van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed. De 3-3 viel in de slotminuut van de wedstrijd. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2 op 6. Vannacht droog, het koelt af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Maandag en zondag droog en afwisselend zon en wolken. Maxima tot 25 graden.
4: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Jana van Lent heeft ons land een derde medaille bezorgd op het EK Atletiek in Birmingham. Van Lent verraste met brons op de 10 kilometer en was achteraf ook ontzettend tevreden.
2: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
1: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carma achtste. Hij raakte niet over 2,23 meter. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Norwitz sluit de eerste dag van de zevenkamp af op een zevende plaats. Ze volgt op 181 punten van de Poolse leidster. Morgen volgen er nog drie onderdelen. Er komt veel reactie op het overlijden van een brandweerman van 56 bij twee gasexplosies in het centrum van Brussel. Burgemeester Klose spreekt over een drama. Hij wenst de familie veel sterkte toe. Dat doet ook justitieminister Annelies Verlinde. Zij loofde ook de moedige inzet van de brandweer voor anderen. Bij de explosies raakten ook nog drie andere mensen zwaar gewond. Morgen wordt de site volledig onderzocht. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar zijn eerste zege van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed. De 3-3 viel in de slotminuut van de wedstrijd. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Vannacht droog, het koelt af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In de namiddag neemt de kans op buien ook toe. Maxima tot 31 graden dan. Maandag en zondag droog en afwisselend zon en wolken. Maxima tot 25 graden.